Goeienacht. In het Belgische Derby wordt een Nederlandse man vermist. Hij werd gistermiddag rond 3 uur voor het laatst gezien en is sindsdien spoorloos. De Nederlander reed op een elektrische fiets met rode fietstassen. De politie in België hoopt hem snel te vinden, omdat de man dringend medische zorg nodig zou hebben. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. De agenten bleven ongedeerd. De voormalig Top Gear-presentator Jeremy Clarkson hoopt mannen te inspireren om zich vroeg te laten checken op prostaatkanker. In Amerika overlijden er ruim 10.000 mensen per jaar aan, maar dat hoeft niet. Als artsen er vroeg bij zijn, kan er vaak wat aan gedaan worden. Bij Clarkson werd het pas ook ontdekt in een vroeg stadium. En bij een zoektocht naar drugs heeft de politie in de buurt van Parijs een origineel schilderij van Pablo Picasso gevonden. Er is ook een onderzoek gestart naar diefstal en heling, omdat niet duidelijk is hoe het daar komt. Bij de inval werd ook wiet gevonden, merkkleding en duizenden euro's aan contant geld. Het weer van Weer Online? In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen, met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig en 25 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Curaçao schrijft opnieuw geschiedenis op het WK voetbal door het eerste punt ooit te pakken. In Kansas City speelde het knap met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Blue Wave begon sterk aan de wedstrijd, maar maakte de kansen niet af. In de tweede helft kreeg Ecuador meer kansen, maar hield doelman Eloy Room Curaçao in de wedstrijd. De politie in Amsterdam zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. 24 mensen moesten hun huis uit, er ontstond veel schade en er was brand. Een deel van de mensen kon wel thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur ingezet worden. Premier Starmer blijft zich gewoon op zijn werk concentreren, zeggen bronnen rond de Britse regering. Meerdere media in Groot-Brittannië speculeerden al dat hij dit weekend een besluit zou nemen over zijn toekomst. Eén krant wist dankzij bronnen zelfs dat Starmer maandag zou aftreden. Die schreef ook dat zijn positie onhoudbaar is geworden. En Iran gaat geen tol heffen in de Straat van Hormuz, zegt president Trump. In de voorlopige vredesdeal tussen Amerika en Iran staat dat de Straat van Hormuz zonder tolheffingen open moet. Maar Iran wil nu servicekosten vragen. Dat is tegen het zere been van Trump. Als iemand tol vraagt, is het Amerika en niemand anders, zegt hij. Het weer van Weer Online? In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen, met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig en 25 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Curaçao mag blijven dromen van een langer verblijf op het WK voetbal. Het koningspaar feestte mee met de Blue Wave in de kleedkamer na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador. Er werd gedanst op Caribische muziek. Doelman Eloy Room werd man of the match door zijn vele reddingen. Zijn volgersaantal op Instagram is geëxplodeerd na de wedstrijd. In het Schotse Edinburgh is een man opgepakt die meerdere mensen heeft aangevallen. Misschien met een anti-islamitisch motief, meldt de BBC. De man liep rond met een groot voorwerp en zonder shirt. De eerste twee slachtoffers maakte hij bij een moskee. Daarna ramde hij kilometers verderop de deur van een pizzeria. In de Belgische Ardennen wordt gezocht naar een Nederlandse man. Die wordt sinds gistermiddag vermist en volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De man werd voor het laatst gezien in Derby, ten zuiden van Luik, op zijn elektrische fiets. Sinds gistermiddag 3 uur is hij spoorloos. En de Britse koning Charles gaat zijn belastingaangifte openbaar maken. Dat wilde hij zelf na de schandalen rond prins Andrew. Het Britse koningshuis hoeft bepaalde belastingen niet te betalen, maar op vrijwillige basis betalen ze al vele jaren wel iets. Komende donderdag moet bekend worden wat koning Charles aan de fiscus heeft gegeven. Het weer van Weer Online? In het midden en zuiden van het land kunnen zware buien vallen met ook hagel en veel regen in korte tijd. Er kan ook een klap onweer bij zitten. Overdag wordt het weer zonnig met 25 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Dit is Q Music.
1: Teddy Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another and 54 Ultra.

Goedemorgen. De politie in Amsterdam zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Was veel schade en er brak brand uit. 24 mensen moesten hun huis uit. Een deel kon vannacht weer thuis slapen, maar nog niet iedereen. Bij sommige appartementen moet er eerst een nieuwe deur in worden gezet. De problemen met het drinkwater in het Drentse Hogeveen zijn zo goed als voorbij. Door het noodweer van gisternacht waren waterleidingen beschadigd en kwam er niks meer uit de kraan. Er is een tijdelijke reparatie gedaan, maar er moet nog meer gerepareerd worden. Mensen in Hogeveen moeten daarom voorlopig wel zuinig zijn met water. In de Duitse stad Krefeld, vlakbij Duisburg, heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel de agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond, maar overleed later in het ziekenhuis. Agenten bleven ongedeerd. En keeper Ilor Room is de held van Curaçao na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador op het WK. Hij werd man of the match en zijn volgersaantal op Instagram gaat door het dak. Het koningspaar vierde na afloop het feestje mee in de kleedkamer. Op Curaçao werd het punt ook groots gevierd. Mensen reden toeterend over het eiland en zwaaiden met vlaggen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag met af en toe wat bewolking. Kan er plaatselijk een buitje vallen. Het wordt 28 tot 30 graden. Alleen in het noorden blijft het wat koeler. En tot over het ANP-nieuws.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Creon Kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
4: Kozijnen. Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
7: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
9: e-boekhouden.nl. Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
8: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
9: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
10: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
15: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
17: Dat gaan we vieren!
16: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt.
18: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
17: Dat gaan we vieren!
16: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
19: Goedemorgen, het nieuws van 7 uur. Dit is Ronald Remmelswaan.
0: Goedemorgen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Bemiddelaar Pakistan is ook onderweg. Vertegenwoordigers van Iran zijn er al. Eigenlijk zouden de gesprekken eerder beginnen, maar onder meer door aanvallen van Israël op Libanon werden die uitgesteld. De Amsterdamse politie zoekt twee jongens van rond de 14 voor een explosie gistermiddag, meldt AT5. Bewoners van 24 appartementen moesten hun huis uit. Ongeveer de helft is weer thuis. Na de explosie brak brand uit en er is veel schade. Bij sommige appartementen moet er een nieuwe deur in worden gezet. In het Schotse Edinburgh zijn 5 mannen lichtgewond geraakt door een man die met een groot voorwerp door de stad liep. De aanvallen begonnen bij een moskee. Een paar kilometer verderop ramde hij een deur van een pizzeria. De man is aangehouden. De politie denkt aan een anti-islamitische actie. Groot feest op Curaçao na het 0-0 gelijkspel tegen Ecuador gisteravond. Fans reden toeterend in hun auto rond en mensen zwaaiden met vlaggen. In het stadion in het Amerikaanse Kansas City waren ook de koning en koningin. Ze dansen na afloop mee met de spelers in de kleedkamer. Doelman Eloy Room werd man of the match door zijn vele reddingen. Dan het weer van Weer Online. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke periode met zon en ook buien. In het noorden is het iets minder warm. En tot over het ANP-nieuws.
19: Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister zonder files. En met slechts 1 flitser, die staat op de A1 van Amsterdam naar Naarden bij hectometerpaal 10.3.
20: Q-Music, Jorien Renkema.
19: Goedemorgen, het is zondagochtend, het is 7 uur geweest.

Tess en Radio Show met de woorden. Het is vandaag de dag van de foute party. Betekent dat het vandaag de day after is. Goedemorgen. Nou, ik moet zeggen, ik heb heerlijk geslapen. Ja, echt, dat ene uurtje was heerlijk. Ja, verwachten de nodige aftertalk vandaag hier op Q. We waren er allemaal bij in het Philips Stadion in Eindhoven gisteravond. Alle Q-DJ's, maar ook Mel C was er, Chaotic, The Benga Boys, Mental Theo, K3, echt nog heel veel andere artiesten. En natuurlijk 30.000 Q-luisteraars. Misschien was jij er ook bij. Dan heb je nu wellicht ook een iets wat taaie ochtend als je nu weer wakker bent. Maar ik vind altijd wel, een goed feestje is een pittige ochtend. Absoluut waar, toch? En een goed feestje, dat was het. Als je mij volgt op Instagram, ik heet daar @JorienRenkema. Dan had je per ongeluk al een hele grote spoiler gekregen gisteren. Want ik had, eigenlijk zonder daar bij na te denken, had ik 4 uur van tevoren al de surprise act verklapt. Door een selfie met Henny Huisman te delen op mijn stories. Want niemand minder dan Henny Huisman, die kwam ineens op het podium gisteravond bij Kris Kross Amsterdam.

was zo leuk. Ja, Eddie Huisman is de oom van Jordi Huisman van Kris Kross. Dus dat lijntje was snel gelegd. En ik zag hem dus backstage lopen, Henny. En ik dacht meteen, ja, deze man is gewoon mijn hele jeugd. Ik wil zo graag met hem op de foto. Maar ik durfde dat niet zo goed te vragen. Ik vind dat toch altijd ongemakkelijk. En het is ook wel een beetje een ongeschreven regel dat je backstage, als je aan het werk bent voor Q-Music, toch wel professioneel blijft bij artiesten. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, ik moet wel nu mijn kans pakken. Dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken. En Henny was echt heel aardig. Hij zat in de make-up toen ik hem aansprak. En nou, was geen probleem om even een foto te maken. En toen zei ik, ja, ik wilde vroeger als kind altijd meedoen aan de mini-playback-show. Toen zei hij, ja, dat hoor ik vaker. En ik vertelde hem dat ik als kind wel eens een aanmeldbrief had geschreven. En dan had ik op de envelop geschreven, Henny Huisman, mini-playback-show Hilversum. En dat had ik dan zo in de brievenbus gegooid. En toen zei Henny, ja, daar is het waarschijnlijk misgegaan, want wij zaten in Alsmeer. Ja, mooi!

terugkijken via qmusic.nl. En vanaf volgende week is ook alles terug te zien op RTL5 en Videoland. Hoe cool om dat te kunnen zeggen. Ik krijg een heel lief berichtje van Dinja. Die zegt, nou, ik was er niet bij gisteravond, maar ik moet altijd aan jou denken bij zo'n vroege ochtend after. Veel respect voor jou dat je er weer staat. Nou, dankjewel Dinja. Ik zit, moet ik wel eerlijk toegeven, met een dikke trui aan. En hele kleine oogjes, maar ik ben er. Maar jij bent er ook bij, hè? Ook een applausje voor jezelf. Hette Anne, die appt, goedemorgen. Deze Groningers zijn ook weer veilig thuisgekomen vanaf de foute party in Eindhoven. Wat een feest was het. Ik ben alleen wel mijn stem verloren. Ja, die zijn me tegengekomen, Hette Anne. Ik heb er een zien liggen, nou meerdere zelfs wel, bij de gevonden voorwerpen. Dus bel nog even naar het Philips Stadion. Nicole, die meldt zich, goedemorgen. Wij zitten al vroeg in de auto naar een bowlingwedstrijd in Spijkenisse. Pascal is onderweg naar Eindhoven, maar dan naar de airport om lekker naar Londen te gaan. Veel plezier daar. En José appt, goedemorgen Jorien. Wij zijn een rugzak aan het inpakken voor een familiedagje naar de dierentuin. Zin in. En natuurlijk staat de radio zo meteen op cue als we die kant op rijden. Nou, heel goed. Hoor je nu Snow Patrol? Dit is Chasing Cars.

0: song voor een strandwacht, toch? Want nou, ook Luc loopt daadwerkelijk in een rode zwembroek op het strand, vertelde hij. Nou, nu heb je een idee wat het inhoudt, die soundtrack voor je weekend. Doe ook een duit in dat zakje. Laat via de Q-Music app weten hoe jouw zondag eruit ziet of gaat zien. En misschien zometeen wel de soundtrack van jouw weekend op Q-Music.
1: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense. Let's
4: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Begon jouw dag met ruitschade?
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
11: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
12: Zomersale bij K-Smit Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op ksmit.nl/zomersale.
13: Find your joy met de last minute deals van Vakantselect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakantselect. Happy

0: huizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
0: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
0: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
5: Kom maar verder.
4: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
5: Hij is weer klaar.
4: QuickFit en weer verder.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.

0: Rettekatet. En vamos naar beter bed.
1: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
2: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
3: Goedemorgen, het wordt opnieuw een warme dag vandaag. Periodes van zon, wolken en lokaal ook kans op een bui. Temperaturen erbij van noord naar zuid tussen de 24 en 32 graden. Q-Music, verkeersinformatie door Flitsmeister, zonder files. En met slechts 1 flitser, die staat op de A27. Van Gorkum naar Utrecht, opletten bij hectometerpaal 64.6.
4: Jorien

0: nog steeds een hele dikke, vette hit. En ze stapelen zich op voor haar. Hè? Olivia Dean hoorde je.
1: De soundtrack van je weekend.
0: Annemieke, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jorien.
0: Hoe is het om wakker te worden aan de zee, aan het strand?
2: Nou, ik ben niet wakker geworden aan het strand, maar ik ben er wel net 10 minuutjes.
0: Oh ja, want jij stuurt een foto in de Q-app met echt een uitzicht op het strand. Dus ik dacht, dat is letterlijk waar jij hebt geslapen vannacht.
2: Nee, dat mag niet. Dat is een boete van 140 euro.
0: Oh ja, dat is wel een dure overnachting.
2: Dat gaan we niet doen.
0: Nee,
2: dat
0: snap ik. Want jij bent aan het rondrijden met jouw campertje, je eigen gebouwde camper.
2: Ja, het werd vrijdag zo warm. Dus ik denk van, huppakee, mijn slaapspullen erin, mijn kleren erin, bikini erin en gaan.
0: Oh, dat is de ultieme vrijheid, hè?
2: Ja.
0: Lekker.
2: Ja.
0: En hij is ook echt net klaar, de camper, begreep ik?
2: Ja, dat klopt. Ik heb, dit is het eerste weekend dat ik ermee weg ben. En ja, gewoon heerlijk. Ja, stukje vrijheid, stukje eigen ding, stukje me-time.
0: Hoe ziet hij eruit, je camper?
2: Ja, ik had al een foto gestuurd, maar het is een buscampertje. Er zit een hefdak op, dus dat klap je in. En als je gaat slapen, dan klap je het uit. Twee bankjes, een tafeltje, een keukentje. Nou, alles wat ik nodig heb.
0: Wauw, wat leuk. En dat heb je dus gewoon helemaal zelf, heb je eraan gesleuteld?
2: Ja, alles heb ik er zelf ingebouwd.
0: Hoe lang ben je ermee bezig geweest?
2: Behalve het hefdak, dat heb ik laten doen, want dat moet voor de keuring.
0: Oh, dat zien we door de vingers, hoor.
2: Ja.
0: Maar hoe lang ben je ermee bezig geweest dan?
2: Nou, wel de afgelopen weken, hoor. Ja, want het is passen en meten en de wandbekleding, de vloerbekleding, vloerisolatie, wandisolatie.
0: Kijk, geen half werk bij Annemiek, hoor ik al.
2: Nee, alle bankjes, alle keukentjes, alle kastjes zelf gemaakt, plaatwerk gehaald, gezaagd, geverfd.
0: Jonge, respect en, daarvoor. Ja. Dus dat de eerste weekendje heb je echt hartstikke dik verdiend.
2: Ja, lekker. Zeker. Dat vind ik zelf ook.
0: Ik zat even te denken wat ik voor je zou kunnen draaien, wat de soundtrack van je weekend betreft. En toen kwam ik uit op deze. Ik weet niet of het een beetje je ding is, maar ik dacht, het is natuurlijk ook het weekend van de foute party. Dus een beetje een foute soundtrack moet wel kunnen. Dus het wordt deze.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Nou,
0: Frank van Etten.
2: Helemaal geweldig.
0: En dat liedje gaat eigenlijk...

Want Frank van Etten is de soundtrack van het weekend van Annemieke, die voor het eerst op pad is met haar zelfgebouwde campertje. Een weekend in Zeeland was ze. En vanochtend dus bijna aan zee wakker geworden. Wat een vrijheid. Huisje opvielen. En dit is Kenton op Q.

Airplanes. Nou, gisteravond vloog er eentje over het Philips Stadion. Een echte airplane. Als je erbij was, dan heb je hem misschien wel gespot. Of als je in de regio Eindhoven woont, dan heb je hem misschien ook wel overzien vliegen. Tijdens de opening van de Foute Party gisteravond. Luister even mee.

opening van de Foute Party gisteravond sprong onze eigen Marieke Elsinga met een parachute uit een vliegtuig recht boven het Philipsstadion. Nou ja, dat vertelde de beelden. Of ze daadwerkelijk op dat moment is gesprongen, dat laten we even in het midden. Ik zeg er wel bij dat ze haar voet gebroken heeft, dus tel zelf maar even uit. Maar het vliegtuigje was er daadwerkelijk. Ja, toen je die beelden dus zag dat Marieke uit het vliegtuig sprong, toen ging er dus daadwerkelijk een vliegtuigje over het Philipsstadion. En ja, een klein kijkje achter de schermen. Er was dus van tevoren ons verteld dat het niet zeker was of dat wel echt ging gebeuren. Want het was echt heel moeilijk te timen. Dat dan precies op dat goede moment dat vliegtuigje aankwam vliegen. Dus er was gezegd, we weten niet of het lukt. Maar het lukte. Ik keek omhoog, ik stond daar in die zaal. En ik zag dat vliegtuigje overgaan. Nou, kon we janken. Ja, het was echt heel leuk. Ja, gewoon zo'n euforie moment. Check vooral even Qmusic.nl of de socials van Q voor alle beelden. Sowieso was het een waanzinnige show gisteravond. Waar we nog volop op zullen terugblikken. Dus ook als je er niet bij was, dan praten we hier vandaag helemaal bij over dat hele spektakel gisteren in het Philipsstadion in Eindhoven. I've got

0: wanna be with you. Ruben Hillen hoorde je op Q Music 20 Seconds. Zometeen naar achter hoor je deze.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry bo, het is beauty.
6: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
7: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldsink-advies.
11: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
12: En er is altijd een Veldsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies. Dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
10: Dat is een Veldsink-advies.
13: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
14: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
13: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
15: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
16: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
17: Oh, wat een goal!
18: Goal?
19: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
21: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
22: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
23: De beste plek voor jou, NVM.
24: Nu met de Gamma Voordeelpas, Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.

0: huizen. Trommel je leukste vrienden op en score snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
4: Goedemorgen. En nieuws van 8 uur. Dit is Ronald Remmelswaan.
5: Goedemorgen. Twee dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. In België wordt gezocht naar een Nederlandse man van 71. Hij werd gistermiddag voor het laatst gezien op een elektrische fiets in Durbuy, dat is in het hart van de Belgische Ardennen. De man zou dringend medische zorg nodig hebben. In de Duitse stad Krefeld heeft de politie een man doodgeschoten. Hij viel agenten aan met een mes toen ze probeerden te helpen bij een familieruzie waar hij bij betrokken was. De man raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De agenten raakten niet gewond. En de doelman van Curaçao is de held van de WK-wedstrijd tegen Ecuador. Eloy Room stopte veel ballen en daarom werd het 1-1. Curaçao kan zich daardoor nog altijd plaatsen voor de knock-outfase. De wedstrijd in Kansas City werd in het stadion gevolgd door de koning en koningin. Na afloop feesten ze in de kleedkamer mee met de spelers. Dan het weer van Weer Online. Het wordt met 28 tot 30 graden opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke perioden en ook wat buien. In het noorden is het iets minder warm. En tot over het ANP-nieuws.
4: Q-Music verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Er zijn geen files gemeld deze vroege zaterdagochtend. Wel 2 flitsers gespot, eentje op de A2. Zei ik nou zaterdagochtend? Zei ik, hè? Het is zondagochtend. Misschien zei ik het wel, geen idee. Ik heb een uur geslapen vannacht. Flitsers gezien op de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij 103.1. En er wordt gecontroleerd op de A4 van Amsterdam naar Leiden bij 21.

Alex Warren hoorde je met Fever Dream. En dit was Mike Posner. En I took a pill in Ibiza. Ik zit net gewoon tijdens Mike Posner even in een tamelijk bizarre WhatsApp-conversatie. Het is vandaag 21 juni. En ik weet, als de goede dochter die ik ben, dat dat de trouwdag van mijn vader is. Mijn vader is een paar jaar geleden getrouwd met... Ja, stiefmoeder vind ik altijd een beetje een stom woord, maar daar komt het wel op neer. En dat was een hele mooie dag. En die staat sindsdien in mijn agenda als trouwdag papa. Dus ik dacht zojuist, het is nog vroeg. Ik ga ze vast feliciteren met hun anniversary. Dan ben ik de eerste vandaag. Dus ik stuur dat naar ze en dan krijg ik zojuist een berichtje terug van mijn stiefmoeder. Dankjewel, maar dat is pas komende woensdag. Nou, hè? Ben ik nou gek geworden? Dus ik heb even mijn telefoon gepakt, ben even naar mijn fotoalbum gegaan. En ik ben teruggegaan naar de dag dat zij trouwde. En dat is toch echt gewoon 21 juni. Dus ik stuur zojuist terug naar haar. Ja, ik wil niet bij de hand zijn, maar volgens mij zijn jullie gewoon echt op 21 juni getrouwd. Nou, zij heeft ook even gecheckt en inderdaad, ik had toch gelijk. Dus nou, dat is pure romantiek bij hun thuis vandaag, dat weet je. Dat wordt ongetwijfeld groots gevierd, die trouwdag. Maar goed, toch gefeliciteerd jongens. Je luistert naar Q met zometeen.

0: Flo en de Miraculously Majestic Masters of Mayhem. Ja. Dat was bijna geweest hoe ik deze band had moeten afkondigen. Ik draaide natuurlijk de Red Hot Chili Peppers, maar Tony Flo en de Miraculously Majestic Masters of Mayhem was een eerste bandnaam. Dat is een ongelofelijke tongenbreker. Ik noem geen namen, maar ken DJ's die dat nooit in strot hadden uitgekregen.
1: De Q-Music Alarm

Wat een meesterwerkje weer dit, hè. Ik zei het gisteren ook al, dit is een toekomstige klassieker, dat weet ik zeker. Het is de nieuwe single van Bruno Mars. Alarmschijf van aankomende week. On My Soul, hoorde je.

0: eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
1: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
2: Obelink, alles voor kampeergeluk.
3: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
2: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
4: Alles voor kampeergeluk.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
2: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
9: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
13: Samen delen we Oranje.
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Voel mij zo free.
15: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
16: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
15: Wow, dit is echt nice.
16: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
17: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
19: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
20: Goedemorgen, het wordt opnieuw een warme dag vandaag. Periode van zon, wolken en lokaal ook kans op een buitje. Temperaturen van noord naar zuid zijn 24 tot 32 graden. Q-Music, verkeersinformatie dan door Flitsmeister. Met 1 korte file gemeld op de A29 staat die Berg op Zoom richting Rotterdam. 4 minuten vertraging heb je daar tussen Sabina en de Volkerakbrug. Flitsers gezien op de A1 van Amsterdam naar Naarden bij hectometerpaal 13,8. En er wordt gecontroleerd op de A4 Amsterdam richting Leiden 21,3.
21: Jorien Renkema.
20: Q-Music. Man at Work, hoor je na Calvin Harris en Clementine.

0: Taylor Swift hoorde je met Elizabeth Taylor. Het is 21 juni vandaag. Goedemorgen. 11 minuten over 8:30 om precies te zijn. Het is de morning after the foute party. Gisteravond in het Philips Stadion in Eindhoven. Het was echt te gek. Heel veel goede optredens heb ik gezien. Het persoonlijk hoogtepunt voor mij was absoluut Mel C. En die deed een aantal Spice Girls hitjes. Ze deed ook haar solo liedjes. Ja, ik vond het echt fantastisch. En ik was verbaasd over hoe goed zij eruit ziet. Jeetje, ik weet zo niet uit mijn hoofd hoe oud Mel C is. Maar volgens mij is ze zeker 50 plus. En die vrouw heeft een buikspieren waar echt menig 18-jarige jaloers op zou zijn. Het was ook gewoon heel gezellig. Er waren 30.000 Q-luisteraars aanwezig. Het stadion, Philips Stadion in Eindhoven, was hartstikke uitverkocht. En er was gewoon een hele goede sfeer. Iedereen was ook goed verkleed, leuk verkleed. Ja, top. Mocht je nou denken, ik heb echt wat gemist gisteravond. Nou, dat klopt. Maar ook geen nood, want alle beelden kun je terugvinden op qmusic.nl. Nu al, of op onze socials. En als je het echt helemaal gelikt wil zien, komende zaterdag, 27 juni, is die hele show terug te zien op RTL 5 om 8 uur 's avonds. Dus dan kun je gewoon lekker met een bakje chips naar gaan kijken. En daarna komt die show ook op Videoland. Dus ook nog on demand te kijken. Wie er wel bij was gisteravond is Desiree, want die hebt er vanochtend al even.
1: Goedemorgen, Jorien. Na een heerlijke foute party van gisteravond ben ik wederom onderweg naar mijn werk bij het tankstation. En ik heb super erg genoten en het was echt geweldig bij de foute party. Maar nu kan ik wel een liedje gebruiken na 5 uur slaap om mijn werk wat gezelliger te maken. Nou, fijne dag jij. Doei doei.
0: Jou ook een fijne dag. En hopelijk is dit wat voor je. Axel en Grosso.

uitnodiging hebt voor de bruiloft van Taylor Swift. Samber, die je net hoorde, die heeft hem op de deurmat gekregen, is het gerucht. Dus ja, dan ben je volgens mij echt een hele grote als je naar de bruiloft van Taylor Swift mag. Ik wacht nog op die van mij.

0: Rihanna op Q, you're the distributor.
1: Met je foute been uit bed.
0: En zometeen op de radio na 9. Bas van Nimwegen, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Jorien.
0: Hoe ben je eraan toe?
2: Deze dag best prima, denk ik.
0: Ja, okay.
2: Ja, ik moest heel even nadenken van, wat is de status? Maar op zich, als ik zie hoe we er gisteravond bij stonden en hoe we er dan nu weer bij zijn.
0: Ja, best fris en fruitig, hè?
2: Dan hebben we dat best goed gedaan.
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel. Nou, fijn dat je er bent. Zo meteen na 9 ga jij weer met het foute been uit bed. Oftewel, je gaat een fout liedje draaien, maar dan in een bepaald thema.
2: Ja, vaderdag vandaag natuurlijk.
0: Ah ja, nou, happy vaderdag.
2: Happy Vaderdag. Foute liedjes over vaders of die iets met vaders te maken hebben. Bijvoorbeeld.
0: Daddy Cool.
2: Bijvoorbeeld, goeie. Of vader Abraham.
0: Oh ja, leuk. Het hele oeuvre kan gewoon.
2: Ja. Daddy Cool, Boney M. Kan ook.
0: Ja, natuurlijk. Zeker. En die ding is dan van papi, doe ik het goed.
2: Oh ja, busy bedoel je.
0: Busy, ja.
2: Ja, ik dacht even dat je papi Chulo bedoelde.
0: Oh, dat kan ook nog. Ja, zeker.
2: Nou,
0: leuk.
2: Genoeg.
0: Ja, kom maar door. Vooral Bas zoekt dus liedjes in de categorie Vaderdag. Zometeen na 9 hoor je hem hier. En ik heb genoten van deze show. Dankjewel voor het luisteren.
3: Nou, ik heb een paar keer gekeken waar de defibrillator hing. Want die had ik af en toe wel eens nodig. Maar uiteindelijk is het echt genieten geweest.
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
4: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches on the look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt.
16: En ik de onderzoek naar nieuwe behandelingen.
17: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
13: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
18: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
19: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
20: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
19: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
21: Zomersale bij K-Smit Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer. Met kortingen tot 40%. Shop nu op ksmit.nl/zomersale.
22: Zonalarm! Smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1 plus 1 gratis!
23: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
0: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.

0: huizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
3: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
2: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
4: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Het is 9 uur. Goedemorgen. Het Kimi is het nieuws krijg je van Ronald Remmelswaan.
7: Goedemorgen. De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag opgehaald van 2,1 miljoen. Dat meldt de organisatie. Er liepen vannacht zo'n 10.000 mensen afstanden van 10 tot 50 kilometer. De organisatie had gezorgd voor extra waterpunten, waar geen problemen. De opbrengst van de wandeltocht gaat naar noodhulp in diverse landen. Noodweer heeft in België voor flink wat overlast gezorgd. In West-Vlaanderen, vlakbij Nederland, waren er blikseminslagen en veel wateroverlast. Modder stroomde huizen binnen en ook viel de stroom uit. Bij ons in Limburg viel het allemaal mee, zegt de veiligheidsregio. Kwamen wat meldingen binnen over bijvoorbeeld omgevallen bomen. 2 dagen later dan gepland is de Amerikaanse vicepresident Vance aangekomen in Zwitserland voor onderhandelingen met Iran. Dat blies vrijdag de boel af na nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz weer af te gaan sluiten. Vance zegt dat hij 2 dagen in Zwitserland blijft. En Tunesië, de tegenstander van Nederland donderdag op het WK voetbal, is uitgeschakeld door Japan. Het werd 4-0 en daardoor speelt Tunesië alleen nog voor de eer. Curaçao zorgde voor een stunt door met 0-0 gelijk te spelen tegen Ecuador. Zij kunnen nog door naar de volgende ronde. Doelman Eloy Room was de held van de wedstrijd omdat hij veel ballen stopte. Dan het weer van Weer Online. Het wordt opnieuw een zeer warme dag met een mix van wolken, flinke zonnige perioden en ook buien. Temperatuur komt uit op 28 tot 30 graden, in het noorden iets lager. En tot over het ANP-nieuws.
6: Dan Q-verkeer van Flitsmeister. Kunnen we kort over zijn. Geen vertragingen en ook geen controles gemeld.
8: Q-music. Bas van Nimwegen.
6: Yes, goedemorgen. En welk fout liedje over vaders wil je horen? Stuur deze kant op via de Q-music app. Dit is David Guetta.

0: Breakfast bij Q. Mr. Know-it-all.
1: Met je foute been uit bed.
0: Hey Senna, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Op deze 21 juni, ja, Vaderdag. Heb je al je pa al in het zonnetje gezet?
2: Nou, zeker. Ik zit op dit moment in de auto weg naar Zandvoort. Want ik heb als cadeau voor Vaderdag en zijn verjaardag heb ik gegeven dat we samen gezellig een dagje naar de Historic Grand Prix op Zandvoort gaan.
0: Oh, wat leuk. Dat klinkt echt, Senna, als het perfecte Vaderdag cadeau.
2: Nou, hopelijk vindt hij dat ook zo, maar ik denk het wel.
0: Oh, dat heeft hij nog niet verteld wat hij ervan vindt.
2: Nou ja, hij zit hier glimlachend naast me, dus hij geniet er ook van.
0: Wat goed, hé. En een historical Grand Prix, zei je? Wat is daar te zien en te doen?
2: Ja, daar gaan ze met allemaal oude Formule 1-auto's uit de jaren 60, 70 en 80... gaan ze daar races houden. Dus
0: cool.
2: Mijn vader en ik zijn allebei daar heel erg fan van. Dus het wordt een leuke dag.
0: Hé, wat leuk, man. Nou, dat is een lekker vooruitzicht. En toen hoorde jij net in Met je foute been naar bed dat we op zoek waren naar liedjes over vaders of voorvaders, Vaderdag. Waarom dit liedje?
2: Ik hou sowieso heel van Roxy Dekker, vind ik een leuk artiest. En in de titel zit natuurlijk Sugar Daddy. Dus ik denk, nou, dat past niet beter dan bij Vaderdag.
0: Nou, perfect. Ik dacht misschien is het nog het favoriete liedje van je pa, maar dat...

Het werd aangevraagd door Senna, samen met zijn pa op weg naar Zandvoort. Leuk. Hey, zo meteen blikken we nog even terug op gisteravond. De foute party, de big one, in het Philips Stadion in Eindhoven. Ik ga K3 nog even draaien zo. En ik zat net even op het grote poolschema te kijken van het WK voetbal. Ik hang hier op de redactie. Ja, hij moet morgen weer, hè? Dus

September bij Q Music and Cry For You. Ik zie een appje van Kelly, die is nog lekker aan het nagenieten. We waren gisteren bij op de foute party. Mijn zus en ik hebben onwijs genoten van Mel C. Heel erg bedankt voor de leuke avond. Ja, zij was ook goed, hé. Wat een heerlijke avond was het. 30.000 man wordt er denk ik nu wakker zonder stem. Of verdwaalde confetti snippers naast je bed. Het Philips Stadion staat nog na te dampen. Kan niet anders. Wat een avondje. The Big One in Eindhoven. Zelf mocht ik draaien trouwens met Tom en Lars. Voorafgaand aan de wedstrijd van Oranje. Dat was ook echt vet om daar midden in het vol Philips Stadion te staan. En toen moest de wedstrijd van Oranje natuurlijk nog beginnen. 5-1 hebben we ze even ingemaakt. Had ik ook niet gedacht hoor. En daarna op het podium, de Benga Boys, Toybox, Treaty, Marco Schuitmaker, Mel C, dus van de Spice Girls, Mental Tio, die brak nog even de tent af, Chris Cross. En als grote afsluiter toch ook wel K3, één groot feest, moet je verhoren.

het hele stadion zong mee en danste op K3. Mocht je er niet bij zijn geweest, check vooral even keymusic.nl. De Keymusic app vind je alle optredens, kan je daar terugkijken. En dan weet je waarom je er volgend jaar ook bij moet zijn. En deze deden ze natuurlijk ook, de dames van K3, samen met Tony.

0: K3 en Donnie en Schaduw hoorde je gisteravond nog live in het Philips Stadion in Eindhoven tijdens de Founder Party, The Big One. Zometeen op QAVG. Levels komt eraan en ook de nieuwste van Shakira. Die die, hoor je zo.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse Nieuwe Haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Find your joy. Met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
3: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
5: Voel mij zo free.
6: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
7: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
6: Wow, dit is echt nice.
7: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
10: Precies! Worstje?
9: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
10: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
9: Nee,
10: meerdere
9: nee,
10: worstjes.
9: Dankjewel.
10: 20 worstjes.
9: Ik hoef geen worst.
10: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
9: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
10: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
9: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.

0: Veilinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en score snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
3: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: 9:30, goedemorgen. Kimi is weer. Een warme dag vandaag. Mix van wolken en zon. Ook nog kans op een kleine bui. 28 tot 30 graden wordt het. Q-verkeer van Flitsmeister dan met 1 file op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoenderlo en Apeldoorn-Zuid. Daar een defect voertuig zorgt voor 7 minuten. En controle op de A27 Utrecht-Hilversum. Opletten daarbij 90,6.
5: Bas van Nimwegen.

0: Avicii bij Q Music. Your levels.
1: Joris. Daar is Joris.
0: En mocht je nog niet wakker zijn, dan gaat hij je bed uitdraaien. Joris ten Haven, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, jij had gisteravond eigenlijk in Eindhoven moeten zijn.
2: Vertel.
0: Niet meegekregen. Wij hadden een klein feestje. Het Philips Stadion.
2: Ja, dat had eigenlijk natuurlijk wel mooi geweest, zeg.
0: Nou, had jij geld kunnen verdienen, denk ik, als je daar met jouw centenbakje daar voor het Philips Stadion had gestaan.
2: Dat denk ik eigenlijk ook wel, ja.
0: Had storm gelopen. En het past natuurlijk ook wel in de sferen van fout, jouw draaiorgel.
2: Ja, alles is te fout aan huis, natuurlijk, hè.
0: Nou,
2: ja,
0: inderdaad wel.
2: Ja, tuurlijk, ja.
0: Nou, voor volgend jaar misschien.
2: Ja, precies.
0: Ja, jij gaat weer een liedje draaien op je draaiorgel. Aan jou aan de andere kant van de radio de taak om te raden welk liedje Joris draait. Weet je het? Stuur dan deze kant via de Q-app. Maak je kans op het Q-Music prijspakket.
2: Precies.
0: Een kleine hint nog? Of zeg jij zo makkelijk?
2: Ja, het is een hele mooie hint zelfs. Het is namelijk een liedje van de artiest die gisteravond aanwezig was.
0: Op de foute party in Eindhoven.
2: Op de foute party, precies.
0: Ook kom maar op, dan kunnen er best een lijstje zijn.
2: Ja, nou, dan komt hij aan, hoor.

0: nieuwste Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear bij Key Music.
1: Horis. Horis. Daar is Joris.
0: En Horis, daar is Iris. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Hey, wat fijn dat jij een keer niet in de stad loopt. Dat je geen draaiorgels hoort.
2: Ja, nee. Ja, en dan hoor je hem op de radio.
0: Ik wou zeggen, dan zet je de radio aan, hoor je hem nog.
2: Ja, klopt.
0: Jij komt Joris toch wel eens tegen?
2: Ja, in Zuid-Laren.
0: Wat leuk.
3: Oh, wat grappig.
0: Hebben we de buurvrouw aan de telefoon van Joris?
2: Nou, dat zou zomaar kunnen. Nee, dat
0: je komt klagen. Maar... klagen dat hij altijd het draaiorgel aan heeft staan 's avonds.
2: Ja, Joris, houd toch eens mee hoor, geintje.
3: Houd toch
2: mee.
0: Hé, hey, maar hoe is dat Joris een beetje bekend in Zuid-Laren? Iris, daar kunnen we nu eens even over hebben dan natuurlijk.
2: Ja, nou ja, hij is hier natuurlijk wel heel erg beroemd.
0: Ja, beroemd.
2: Dus het is wel tof dat hij nu ook op Q-Music is.
0: Ja, hij is wel echt nationale draaiorgelist van Nederland.
2: Ja,
0: dat is wel
2: ons trots.
0: Cultureel erfgoed.
3: Kijk, mooi. Ja,
0: hey, en kom je hem vaak tegen met zijn centenpakje? Doe je dan ook een eurotje in?
2: Ja, dan doen de kinderen er wel wat in.
0: Nou, wat leuk. Ja, altijd vrolijk, altijd gezellig. Hé, hey, nu is het een keer andersom. Het kan jou het Key Music prijspakket opleveren. Als je weet raad wat Joris draaide.
2: Ja, nou, ik dacht We're Going to Ibiza van de Venga Boys.
0: Oké, nou, laten we nog heel even luisteren.
3: Ja, dat kan natuurlijk niet missen, hè?
0: Nee, bij de eerste noot wisten we het onderhand al.
2: Super.
0: Gefeliciteerd, we gaan het Key Music prijspakket je kant op sturen.
2: Wow, hartstikke leuk.
0: Sterker nog, komt Joris persoonlijk even bij je brengen.
3: Goed? Ik kom wel even brengen hoor.
0: Ja. Een mooie zondag nog.
2: Yo, hetzelfde.
4: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

0: Ze waren erbij, de Benga Boys. We're going to Ibiza gisteravond op het podium van The Foute Party, The Big One, in het Philips Stadion in Eindhoven. Wat een feestje bouwden zij ook, jongens. Niet normaal. Bestaan inmiddels gewoon ruim 30 jaar, of bijna 30 jaar moet ik zeggen. Gaan natuurlijk al mee sinds de 90's. Maar echt nog steeds hoe ze de tent daar gisteravond op zijn kop zetten. Je moet het even checken. Beelden kan je terugvinden op qmusic.nl. En de Q-Music app, daar vind je ook alle optredens van de Foute Party gisteravond in Eindhoven. Het is Q-Music, je zondagochtend. We doen sneller, dus laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: Break you and stay. Het is bijna 10 uur. Ja, 21 juni, eerste dag van de zomer. Gaan we zo meteen even vieren met Carol G. Si antes te hubiera conocido komt eraan. En ook de Bauza. Lekker Magnetic, hoor je zo op Q.
1: Bezig.
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Ja. Je accuboor kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
5: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Bewust 18+.
9: Zomersale bij Kees-Mid Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmid.nl/zomersale.
8: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
15: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Attap. Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar 2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor 3 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Goedemorgen!
19: Ja.
18: Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
19: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
20: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
19: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
21: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
22: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
21: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
22: Wat doe ik aan?
21: Shop nu bij Zalando.
23: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
24: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
25: Brussel Zuid.
24: Hé, nu al?
23: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op NS Internet.

0: gaat Key Music News krijgen van Ronald Remmelswaan.
1: Goedemorgen. Flinke schade aan twee woningen in het Brabantse Waalwijk door brand na blikseminslag. Vielen geen gewonden, wel zijn de huizen onbewoonbaar. In Limburg viel het aantal meldingen van schade door noodweer mee vannacht. Het waren alleen wat omgevallen bomen, zegt de veiligheidsregio. In Limburg gold een tijdje code oranje. Een recordopbrengst voor de Nacht van de Vluchteling. Zo'n 10.000 mensen wandelden vannacht 2,1 miljoen euro bij elkaar. Door regen en onweer moest er soms wel wat worden geïmproviseerd. De route Nijmegen-Arnhem werd halverwege geannuleerd en ook werden lopers verplaatst naar andere routes. In een voorstad van Parijs heeft de politie een echte Picasso gevonden bij een drugsinval. Het is niet bekend om welk werk het gaat en ook niet hoe het in het huis terecht kwam. Daarom is er een onderzoek gestart naar diefstal en heling. Zitten vier mensen vast na de inval. Er werden ook wiet, merkkleding en duizenden euro's gevonden. En de doelman van Curaçao, Eloy Room, vindt dat hij wel een standbeeld op het eiland heeft verdiend. Dat zei hij in de afloop van de wedstrijd tegen Ecuador. Het bleef 0-0. Er werd al uitgeroepen tot man of the match omdat hij veel ballen tegenhield. Tunesië, de tegenstander van Nederland donderdag, ligt eruit. Het verloor van Japan met 4-0. Dan het weer van Weer Online. Flinke periode met zon en opnieuw erg warm vandaag met 28 tot 30 graden. Kunnen wel een paar buien vallen. In het noorden is het minder warm. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Lekker bescheiden gebleven daar in Curaçao. Ja, vind ik ook wel een standbeeld in verdiend. Nou, dat bepalen wij dan wel natuurlijk. Q-verkeer van Flitsmeister met één file op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en de Duitse grens kon je in 6 minuten. Ook één controle, die staat op de A27 Utrecht-Hilversum. Opletten bij 90,6.

kledingadvies voor vandaag. Naakt op de sloopkogel natuurlijk in deze videoclip. Ja, ik dacht ik moet deze toch heel even draaien vandaag op 21 juni. Het is namelijk ook Nationale Toplessdag vandaag. Gefeliciteerd allemaal. Zouden ze dat bewust op Vaderdag hebben gepland? Toeval. Ja, ik weet het niet. Mocht je meedoen trouwens met de Nationale Toplessdag, vergeet niet te smeren. Hè. Ja, moet je altijd goed doen. Smeer je in. Alweer 28 tot 30 graden. Smeer je in. Even advies. Smeer je in. Vergeet niet te smeren. De man die dat ook non-stop doet deze dagen, dat is Ed Sheeran. Smeren. Ook met factor 50, weet je wel, zo'n dikke witte laag erop. Ja, roodharigen, die hebben natuurlijk meer last van de zon en de hitte, toch? En door een bepaald gen verbrandt hun huid sneller. Dus belangrijk om te smeren. Geldt dus ook voor Ed Sheeran. Dus dit liedje gaat denk ik over het smeren van zonnebrand. Samen met Martin Garrix hoor je hem. Dit is Repeat It bij Q.

met dit lekkere weer rondvaart doen. Ja, perfecte dag voor uitgekozen. Noordje Hoogland is erbij. Lekker rustig dagje vandaag. Lekker van het warme weer genieten met Q aan. Ja, en dit is wel bijzonder. Op sommige plekken in het land kan je weer vuurvliegjes spotten trouwens. Hè, over dat warme weer gesproken. Het zijn van die geel-groene lichtgevende vliegjes. Ze zijn best wel zeldzaam. Die komen vooral tevoorschijn rondom de langste dag van het jaar. Nou ja, dat is precies vandaag, 21 juni. Dus mocht je een bos in de buurt hebben waarbij, doe vanavond gewoon nog even een wandelingetje. Kan je die calorieën van de barbecue er gelijk even afwandelen. Vooral tijdens de late avond, als het begint te schemeren, dan zijn ze te zien. Dus doe je best vanavond. Kan je nu in ieder geval alvast zeggen dat je ze gehoord hebt. De vuurvliegjes. Owl City, dit is Fireflies bij Q.

0: bij Q. En Leona die staat nu met een emmer in een sponsorauto te wassen, denk ik. Zij wist het liedje niet te raden. Gisteren speelden ze mee in Bas Betaaltje Car Wash. Daarin is de bedoeling om zo snel mogelijk een liedje te raden. Je begint namelijk met alleen de drums. Daarna komen er steeds meer instrumenten bij. En hoe sneller je het liedje dan raadt, hoe meer wasbeurt je van mij krijgt. Ja, ik daag jou uit om zo mee te doen. Lukt het jou wel, win je 4 wasbeurten. Dus stuur even het woord Car Wash. Deze kant op via de Q Music app. Dat is heel simpel. Het woord Car Wash in een berichtje met de Q Music app. Speel je zometeen mee. En Mel Smith hoor je zo. Drive Safe komt eraan.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
6: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
7: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
5: Dat is een Velsink-advies.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.

0: naar veldzinken.nl.
1: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten.

0: Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Kanteloepmeloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie, olifant.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
5: Hebbes.
4: Kijk op ben.nl.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
6: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
8: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
7: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
7: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
12: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf met een V.
13: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
14: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
14: Ook bij Plus. Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
18: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
19: 10:30 geweest, goedemorgen. Kimmy is ik weer. Een mix van wolken en zon, ook nog kans op een buitje. Verder een warme dag vandaag, 28 tot 30 graden. Q-verkeer van Flitsmeister dan met 1 file op de A28 Zwolle Hogeveen tussen Ommen en Nieuw-Leusen. Er is een ongeluk gebeurd. 6 minuten is je vertraging. En 1 controle op de A27 Utrecht Hilversum. Opletten bij Hilversum staat ze bij 90,6.

TNL Horror McHugh en Drive Safe. Ik ga nu een artiest draaien en daarbij hoor je eigenlijk meteen bij de eerste noot dat het een liedje van hem is. Dit is wel, het is gewoon heel slim gedaan. Doet hij namelijk bij al zijn liedjes, ook bij tracks die hij voor anderen maakt. Het is eigenlijk een beetje zijn muzikale handtekening. Je hoort gelijk dat hij het is. Ik ben benieuwd, weet je al om wie het gaat als je dit hoort? Het gaat dus om Pharrell. Grappig. Dit is Blurred Lines met Robin Thicke natuurlijk. Maar dit trucje dat doet hij eigenlijk bij alle liedjes die hij maakt. Dus eigenlijk is het een beetje zijn... Ja, als het nummer blijft hangen. De eerste paar noten hoor je dan een paar keer achter elkaar. Bijvoorbeeld ook bij Milkshake.

Liar Liar. Werkte hij samen aan met Chris Cab. En ook bij zijn eigen liedjes doet hij dat natuurlijk ook. Pharrell, dus Happy.

0: Samantha en David Guetta, Awake Tonight bij Q. We gaan iemand blij maken met wasbeurten.
1: Bas betaalt je car wash.
0: Tenminste, dat hoop ik natuurlijk. David, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is jouw auto toe aan een wasbeurt?
2: Ja, zeker. Ja?
0: Ja?
2: Dus met dit weer een zwarte auto, hè? Dan
0: zie je alles, hè, op een zwarte auto. En al dat stof met dat droge weer.
2: Ja, en de vliegjes.
0: De vliegjes, ja precies. Ja, die blijven allemaal op je voorruit zitten natuurlijk. Zo is het wel.
2: Ja.
0: Ben je dan iemand die echt voor het volle wasprogramma gaat? Het duurste, luxe?
2: Ja, ik doe het meestal met de hand, in zo'n box, zeg maar.
0: Oh ja, met de spuit en de sop.
2: Ja.
0: Lekker. Nou, wie weet, sleep je de vier binnen. We gaan Bas betaalt je car wash spelen. Het is heel simpel. Je begint zometeen met alleen de baslijn van een liedje bijvoorbeeld. En naarmate je verder komt, ga je steeds meer van het nummer horen. Dus even later komt er ook een pianootje bij en de drums. Hoe sneller jij de titel en artiest raadt, hoe meer wasbeurten je van me krijgt.
2: Ja, nee, top.
0: En ben je te laat, dan sta je met lege handen. Dan kan je met de sponsor nemen aan de slag, David.
2: Ja, precies.
0: Maar daar gaan we niet van uit natuurlijk.
2: Nee, laten we hopen van niet.
0: Ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
0: Daar ga je.
1: Vier wasbeurten.
2: Lastig. Het klinkt wel bekend, maar...
0: Ja,
1: drie wasbeurten.
2: Ik herken het eigenlijk nog niet. Ik zit te denken.
0: Ah, kom op, dit kan jij, David.
1: Twee wasbeurten.
0: Ah, dit is heel bekend, hoor.
2: Gouwe ouwe. Van, ja, ik ken het al. Ik kan niet op de titel waar dat is komen. Ik heb,
0: King of Pop.
1: Wasbeurten.
2: Nee, helaas.
0: Ach, David. Ik had er zoveel vertrouwen in.
2: Ja, ik ook zelf, maar helaas.
0: Dit was Michael Jackson.
2: Oh, ja, tuurlijk. Lekker white, ja.
0: Ja, oh, wat zuur dit. Ja. We kunnen er niks anders van maken.
2: Nee, helaas.
0: Het is een goedkoop weekendje. Gisteren ook al geen wasbeurten weggegeven. Ik ga je wel even het Q-prijspakket opsturen. Goed als trouwens.
2: Oh, super. Ja.
0: Ik wens je nog een mooi weekend. En sterkte met de biertjes op de voorruit.
2: Ja.

0: En Open Light bij Key Music. Zometeen de vrouw die er iets minder lekker bij zit vanochtend. Je zou maar met 5-1 verloren hebben, hè? De Zweedse Sarah Larsson hoor je zometeen. Ah, toch lekker. Oranje gisteren. Wie had dat gedacht? 5-1. Midnight Sun. De Zweedse Sarah Larsson komt er zometeen aan.
1: Zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
7: Ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Hey, ben je er weer?
10: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
9: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
10: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
9: Ja, lekker. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
12: Streekt. Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
15: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
16: Kom maar verder.
15: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
16: Hij is weer klaar.
15: QuickFit en weer verder.
17: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
19: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
20: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
21: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
22: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
20: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel op mobiel.nl.
23: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening het eerste jaar gratis.
0: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
1: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
16: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
24: Voel mij zo free.
25: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
26: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
25: Wow, dit is echt nice.
26: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
27: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
28: Het is 11 uur geweest. Goedemorgen. Het Key Music nieuws krijgen van Marcel van Beest.
29: Goedemorgen. In Kortrijk in België is een motorrijder ingereden op een terras. Twee mensen zijn er slecht aan toe, een ander raakte licht gewond. De motorrijder zou een stunt hebben willen uithalen. Twee anderen waren hem aan het filmen. De burgemeester van Kortrijk zegt tegen de VRT dat de dader niet onder invloed was.
30: De bestuurder is ook afgevoerd met lichte verwondingen, maar hij is ook verhoord geworden. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingenomen onmiddellijk. Zijn moto is in beslag genomen.
29: Ook de motoren van de filmers zijn in beslag genomen. De politie zoekt een doorrijder na een dodelijk verkeersongeluk. Dat gebeurde gisteravond in Biddinghuizen in Flevoland. Daar werd een fietser geschept op een provinciale weg. De man zou daar spookrijdend en zonder licht hebben gereden. De politie is op zoek naar een bestelbusje met schade aan de zijkant. 4 doden bij een droneaanval van Oekraïne op de Russen. Enkele tientallen mensen raakten gewond. De aanval was op het schiereiland de Krim dat de Russen bezetten. De doelen waren in de haven voor de transport van olie. Ook zouden militaire doelen zijn aangevallen. En het kinderprogramma Sesamstraat wordt verfilmd. Netflix gaat die maken. Een bedrijf achter films als Lilo en Stitch en Aladdin doet de productie. Netflix nam vorig jaar de rechten over van HBO. Eerder bleek al dat Netflix ook een nieuwe serie van Sesamstraat gaat maken. Dan het weer van Weerplaza, vooral veel zon. Alleen in het oosten kans op een lokale bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg.
28: Dankjewel Marcel. Dan Q-verkeer van Flitsmeister met 1 file langer dan 10 minuten op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld kom je in 20 minuten. 1 controle, die staat op de A27 Utrecht-Hilversum. Opletten daarbij 90,6.
31: Music. Bas van
28: Nimwegen. Yes, goedemorgen op deze zomerse zondag. Pak alvast je handdoek. We gaan zo meteen naar Zoutelanden met Bluff. Naar Zara Larsson. Q.

0: Rebecca Arnaert, Zoutelanden bij Q-Music. Ja, we genieten nog lekker na, toch? Van gisteravond die wedstrijd van Oranje tegen Zweden 5-1. Hey. Ja, precies 38 jaar geleden stond onze Ronald Koeman ook gewoon op het veld. Tijdens het EK, toen nog als speler. EK van 1988. En op 21 juni speelden ze de halve finale tegen Duitsland. Was een spannend potje. De Duitsers die kwamen 1-0 voor. Koeman die maakte toen gelijk met een penalty. En uiteindelijk net voor tijd maakte Marco van Basten de winnende.
1: Van Basten wordt dit de beslissing. Ja! Ja! Naar de goal van Basten! 2-1, vlak voor tijd. Het is afgelopen. Het Nederlands elftal speelde een fantastische wedstrijd hier in Hamburg.
0: Ja, mooi hoor. En uiteindelijk werden we natuurlijk Europees kampioen door de finale te winnen van de Sovjet-Unie. Ik was toen nog niet geboren in 1988, maar ik ben wel echt jaloers op iedereen die dat heeft meegemaakt. Laten we hopen dat we dit WK gewoon gaan winnen, toch? Na die 5-1 hebben we dat geloof wel weer een beetje te pakken. Dan de top 40 van toen, 21 juni 1988. Ik heb er weer 3 hits van toen uitgepakt. Aan jou de vraag, welke van deze 3 wil je zometeen helemaal horen? Ga je voor de nummer 10 van toen? Lekker zomers, Gypsy Kings, Bamboleo of Eros Ramazzotti?

0: lekker, hè?
1: Nou, welke moet het worden? Laat het weten heel simpel in een berichtje in de Q-Music app. En extra leuk als je dat even inspreekt in een audio-appje. De Q-Music Alarm.

0: David Guetta samen met Elf van Wil en Eva Max. Forever Young bij Q Music. 18 over 11, zondagochtend. Terug naar het jaar 1988. Top 40 Classic. Toen wonnen we de halve finale op het EK voetbal van Duitsland. Ja, toen in de top 40 de Gypsy Kings met Bamba Leo was keuze 1 vandaag. Eros Ramazzotti met Marce Bello, Questa Amore. En Toto met Stop Love New. Survice, kaptein, die zegt... Hey Bas, doe voor mij maar de Gypsy Kings. Bamba Leo, heerlijk. Aart, die zegt... Toto, voor mij please. Luc, die zegt... Ja, Toto, natuurlijk. Clemens dan?
1: Bamba Leo, Bamba Leo. Daar gaan we natuurlijk voor, hè. Heerlijke dag. Eeuw.
2: Hi, dit is Bianca. Bamba Leo.
1: Bamba Leo, Bamba Leo. Omdat we lekker meegespeeld hebben met de Mizorro Musical... gaan we natuurlijk voor Bamba Leo.
3: Tuurlijk wordt het Toto met Stop Loving You. Yeah!
0: Ja, je hoort het al. Eros Ramazzotti heeft 21% van de stemmen gekregen. Het was vooral spannend tussen de Gypsy Kings en Toto... maar gewonnen met 42% van de stemmen. Dit is Toto, Stop Loving You.

0: Ron, I'm good bij Q-Music op je zondagochtend. Langste dag van het jaar vandaag trouwens. 21 juni ook de start van de astronomische zomer. Nou, ik heb het idee dat we er al een paar dagen goed in zitten in ieder geval. Zullen we zometeen de zomer even officieel inluiden met een heerlijke zomerhit? Even een van jouw favoriete zomerliedjes. Stuur me die even via een berichtje met de Q-Music app. Dus welke zomerhit moet ik zometeen draaien? Stuur je deze kant op, ga ik dat regelen. Ook Ray komt eraan. Where's my husband? Hoor je zo, Q?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Hallo. Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
11: Ja hoor.
10: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
11: Tuurlijk.
10: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
11: Ja.
12: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
13: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.

0: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
0: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
4: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
6: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
4: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
8: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
9: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
12: Dat gaan we vieren.
11: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
13: Pas je eindelijk het perfecte.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
4: Kimmy is ik weer van Weerplaza. Veel zon vandaag, alleen in het oosten. Kans op een lokale bui. 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dank je verkeer van Flitsmeister met 1 file op de A28 Zwolle Hogeveen. Tussen Ommen en Staphorst. Defect voertuig daar zorgt voor 5 kilometer. 31 minuten doe je er langer over. 1 controle, die staat op de A27 Utrecht. Hilversum, opletten daarbij 90,5.
5: Bas van Nimwegen.
4: Met BB Rexa, zometeen New Religion en...

0: Ray bij Q en Where's My Husband. Zo op 21 juni, start van de zomer vandaag. En dan zit jij op een strand aan de Côte d'Azur, Ilse.
1: Ja, nou helemaal gek toch?
0: Geweldige timing.
1: Ik hoop dat je me kan verstaan, want het waait hier een beetje.
0: Zit je met een mojito onder een parasolletje?
1: Ik zit onder een parasolletje, nog niet met een mojito. Maar nee, dat duurt niet lang meer voordat hij er is.
0: Hey, hoe warm is het daar dan?
1: Nou, het is hier nu, we zitten nu denk ik op 33 graden. Ja. Dus, maar in Nederland is het ook niet koud. Hè, dus.
0: Nee, wat dat betreft is dat ongeveer gelijk. Maar dan zit je daar toch altijd lekkerder, hè, dan in Nederland.
1: Ja, het is hier heerlijk, joh. Het is echt heerlijk.
0: Nou, lekker Q Music erbij via de Q-app.
1: Helemaal lekker. Ja, hartstikke lekker. Beter kan niet, hè?
0: En, nou ja, een van jouw ultieme zomerliedjes. Waarom wil je deze horen?
1: El Mismo Sol, ja, een Spaanstalig liedje. Ja, het zonnetje erbij, het is echt gewoon een heerlijke hit voor op het strand onder andere. En je wordt er helemaal blij van.
0: Op,
1: ja, heerlijk.
0: En top zomer. We gaan hem lekker draaien. Geniet er daarvan, Ilse.
1: Nou, dankjewel. Een hele fijne uitzending nog. Dankjewel, hè.
0: Au revoir.
1: Hoi.

0: T-Rex aan, Fateless bij Q-Music, you're the new religion. Ja, dit is wel grappig. We ontwaken nu allemaal brakke Q-luisteraars, als ik hier de berichtenbox open. Onder andere een leuke appje van Sarel de Jong.
1: Het was echt fantastisch. Het was één grote show. En dat heb ik allemaal samen met mijn allerliefste vriendin Kimberly mogen doen. Dus echt Q, bedankt. Bedankt alle artiesten. Echt genoten.
0: Ja, mooi. Ja, we zijn heerlijk aan het nagenieten van gisteravond natuurlijk. De foute party, the big one in het Philips Stadion in Eindhoven. Wat een feest was het. Fantastische avond met ja, onder andere Samuel Welte met onze eigen Stefan Bouwman. Hè. Samen. Heerlijk sfeertje. Heel wat stadion los. Ja, ook Henny Huisman was als surprise act bij Kris Kros Amsterdam. Heerlijk. Ja, en de headliner toch wel van de avond, Melanie C van de Spice Girls. En ja, die dacht natuurlijk, waar ben ik terechtgekomen in Eindhoven? Groot stadion met allemaal foute mensen, allemaal verkleed. We vroegen even, weet je nou wat fout is, of ze dat een beetje kennen in Engeland.
2: But I also didn't know what it meant. And I love shows like this because obviously being a Spice Girl, we have so many hits from the 90s. And of course, I had some big solo hits back in the 90s and noughties too. So yeah, I love performing these songs because they mean so much to so many people.
0: Ja, en echt goed hè, 52 is inmiddels. Brak nou ook echt de tent af. Nagenieten doe je trouwens op qmusic.nl of in de Q-app. Daar vind je de optredens ook terug. En volgende week zaterdag kijk je de hele show terug hè, via RTL 5 en Videoland. Foute Party, The Big One 2026.

0: Welk jaar? 2008 inderdaad. Enrique Iglesias, Can You Hear Me bij Key Music. Het is bijna 12 uur zometeen. Ja, een tikkie krokante Tom en Judith. Ze zagen er heel uitgeslapen uit toen ze net hier de studio binnenkwamen. Je hoort ze zometeen, ze slepen je lekker je zondagmiddag door met onder andere deze. Just turn the lights off, hoor je zo.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
10: ANWB zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
12: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy.
14: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
15: Precies. Worstje?
14: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
15: Ah, worstje. Neem nou een worstje. Kom.
14: Nee.
15: Meerdere
14: nee,
15: worstjes.
14: Dank je wel. Ik hoef geen worst.
15: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Is een gigantische aanbieding.
14: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
15: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
14: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
16: Wakker worden. Koffie drinken kan veel goedkoper bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie bij Fomar, voordeelmarkt.
17: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt: ik kom eraan? Nee, toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op, zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
18: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele week aan poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
21: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
20: Ook bij Plus Spare Ribs 500 gram, €3,99.
3: gedoe met je mee. Plus de nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
6: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
22: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
23: Rook?
22: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
23: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
22: Zo, koffie?
6: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
24: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
25: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
26: Praxis.
27: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je

0: 12 uur, goedemiddag, het Q-Music-nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
1: Goedemiddag, 4,6 miljoen mensen hebben gekeken hoe Oranje van Zweden won op het WK. Een paar honderdduizend meer dan bij de eerste groepswedstrijd tegen Japan. Het kijkcijfer van gisteren gaat waarschijnlijk nog iets hoger uitvallen. Want daarbij zijn niet de fans meegeteld die in cafés de wedstrijd hebben gevolgd. Oranje speelt vrijdag tegen Tunesië. Alle geëvacueerden na een explosie in Amsterdam mogen weer naar huis. Na de klap gisterenmiddag brak er brand uit in de flat en er is veel schade. Nooddeuren zijn er neergezet en afdekplaten gemonteerd. Politie zegt dat de explosie bewust is veroorzaakt. Twee jongens worden er gezocht van rond de 14 jaar. Zwemmen tegen kanker in Breda gaat niet door. Afgelopen nacht is er zoveel regen gevallen en daardoor is de waterkwaliteit te slecht. De organisatie vindt het dan niet verantwoord om te zwemmen. Wel zijn er podiumoptredens en wordt het donatiebedrag bekendgemaakt. En er moet meer Limburgs gesproken worden. Jawel, de provincie Limburg is een campagne ervoor begonnen. Zelfs is er een instructie hoe je kan laten zien dat je Limburg spreekt. De provincie roept dan op een L-gebaar te maken met je rechterhand. Limburg wil dat hun taal net zo wordt erkend als Fries. Dan het weer van Weerplaza, vooral veel zon. Alleen in het oosten kans op een lokale bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg.
0: Flitsmeister dan, één file gemeld op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grens 2 kilometer 20 minuten.
2: Ook één flitser gemeld op de A27 Utrecht richting Hilversum. Daar staan ze bij 90.5.
3: Music. Tom en Judith.
0: Twee frisse, fruitige vogeltjes op de radio.
2: Absoluut.
0: Laten we starten met Turn.

0: CNCO, Little Mix, Reggaeton Lento bij Q Music. Het is 9:09. Hartelijke zondagmiddag. Tom en Judith hier tot 3:00 vanmiddag. Gezellig op de radio.
1: Nou, zeg maar ochtend hoor, voor mij.
0: Heb je überhaupt geslapen?
1: Ja, 3 uurtjes denk ik.
0: 3 uurtjes?
1: Ja, 3,5 uur denk ik.
0: God, ja, het kan je niet ontgaan zijn. We waren gisteren met het hele spul in het Philips Stadion in Eindhoven voor de Foute Party, The Big One.
1: Nou, het was een big one, kan je vertellen
0: het
1: hoor.
0: Het was een big one. Ja, kijk, weet je wat ik zo vet vind eraan? Weken, maandenlang zitten wij hier in een studiootje erover te lullen. Horen we berichten van mensen in de Q-app, van mensen die er zin in hebben. Dan heb je er nog niet echt een gevoel, een beeld bij.
1: Klopt, ja.
0: En dan gisteren is dat stadion gevuld. Met ons clubje, met allemaal te gekke artiesten. Met 30.000 luisteraars. Nou, ik kon wel janken.
1: Ja, het was echt fantastisch. En leuk ook om iedereen te zien. Dat is ook echt fantastisch. Ik kan bijna niet meer praten. Zo leuk
0: het is ook wel een aanslag op je leven, hè? Want ik voel mijn keeltje nu. En
1: 100 hersencellen arm, kan ik vertellen. Mijn lichaam is 10 jaar ouder geworden. Maar ik voel me wel frisse fruit.
0: Ja, ik op zich ook wel.
1: Toch?
0: Ja.
1: Elektrolyten, dat schijnt echt de tip te zijn.
0: Houd op. Het is maar gewoon een flesje water en een theetje. Ik zo weer de oude. Ja. Hoe laat heb je het gemaakt dan?
1: Ja, 4:30 heb ik het nog zien worden. Half vijf? Ja, 4:30.
0: Hoe kom je daar dan bij?
1: Ja, weet
0: je.
1: Maar
0: de show was tegen middernacht klaar.
1: We hadden nog een afterparty en we hadden nog een after van een afterparty.
0: Ik ben hier goed.
1: Nee, we zaten ook nog voetbal te kijken in de lobby en zo. Het was heel gezellig.
0: Ik lag om 1:00 in mijn bed.
1: Ja, dat weet ik. Jij was echt Sjaak Afhaak.
0: Nou, hoezo?
1: Ja, wij zeiden van tevoren, we gaan lekker even goed feestje zetten. We komen op de afterparty aan. Ik krijg een appje van Tom. Ik ga naar hotel. Ik ben kapot. Ik kan niet meer.
0: Ja.
1: Nou, het is vooral weer.
0: Ik zit dan op een gegeven moment zit ik op een kruispunt met mezelf. Dan vind ik het zo gezellig. En dan kan ik linksaf en daar is het dan rebels. Brek ik de hele tent af en heb ik daar vandaag de hele dag last van. Misschien morgen ook nog wel. En rechtsaf is dan de veilige keuze. Dat ik denk van nou, ik ben papa, ik ben verantwoordelijk. Vanmiddag om 4:00 moet ik gewoon fris en fruitig een boekje van Nijntje voor kunnen lezen.
1: Ja, nee, vind
0: ik ook. Dat heb ik gedaan.
1: Nee, ik snap het ook helemaal. Maar toch vind ik je een beetje Sjaak af.
0: Ja. Dan zetten we hem hier toch even voort.
1: Ja, zo is het ook, joh.
0: Pak dat bier erbij.
1: Hey. Inderdaad.
0: Hoppen, dan gaan we een danspasje doen.
1: Hey. Gaan we staan,
0: hoor. Ja, hoor.
1: Tom staat al. Ik pak de bier erbij. Flesje bier.
0: Hey, leuk om van je te horen hoe jouw zondagmiddag is. Ben je misschien ook lekker aan het nagenieten van The Big One? Of heb je hele andere dingen waar je nu mee bezig bent? Kom er gezellig bij in de Q-Music app. Wij fixen de muziek. Maroon 5, This Love zo meteen. En nou ja, ik moet zeggen, ik heb wel zin in een dansje, hoor.
1: Ja, ga maar.
0: Kan toch? Another Back Your Music and Talk To You.

0: Music, Maroon 5 en This Love.
1: Sorry, ik moest nog even... Sorry.
0: Ja, je zit gewoon te slapen, jij.
1: Ja, ik stond alle appjes nog even te lezen. Maar dat wilde ik ook even gaan doen. Ja, het is ook gezellig nog in de Q-app. Heel veel mensen die ook nog aan het nagenieten zijn. Iris zegt bijna thuis naar de geweldige show van gisteravond.
0: Dominique is erbij, heerlijk aan het nagenieten van The Big One. Nu helaas weer op naar het werk. Het werk als beveiliger stopt nooit. Werk ze, Dominique.
1: René zegt lekker even suppen in het zonnetje met Q op de radio.
0: Hier Linda, ook hier een iets wat brakker papa en mama. Die hebben genoten van de foute party. Op weg naar huis om de kindjes op te halen bij opa en oma. Dat is toch ook heerlijk.
1: Ja,
0: het was een lekker fout feestje. Bedankt. Wat wil je zeggen?
1: Ja, ik wilde zeggen, als ouder zijn vind ik het ook echt knap. Want kijk, ik kan nog even lekker de hele dag op de bank zitten. Een beetje lopen met mijn benen omhoog. Even wat bestellen, eten. Mm-hmm. Maar als ouder zijn, als je dan een avondje er wat van maakt, dan moet je de volgende ochtend moet je gewoon wel die hard weer gewoon...
0: Ja, er wordt gewoon weer een ontbijtje maken, ja. Wordt weer spelen, wordt weer een eindje voorlezen. Wordt,
1: ja, echt respect voor jou.
0: Dat
1: nou,
0: is ook geniet hoor.
1: Nou, Bart-Jan zegt biefde, jerky aan het maken, relax met een biertje, 9 uur wachten tot het klaar is.
0: Dit is Priscilla.
2: Ja, goedemorgen.
0: Morgen.
2: Wij zijn ook lekker brak. Waren er gisteren bij. Ik was samen met mijn dochter. We hebben echt genoten. We stonden eigenlijk vooraan. Hebben alles goed kunnen zien. En ja, wat een show. Wat een artiesten. Geweldig. Dank jullie wel allemaal. En we kijken alweer uit naar volgend jaar.
0: Hey, wij ook, Priscilla. Dan hebben we hier nog Carmen. Carmen, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Hey Carmen, hoe voel jij je op een schaal van 1 tot 10? En 1 is echt beroerd en 10 is waanzinnig.
3: Nou, doe maar een 3 dan.
0: Oh, dat is van heel laag.
1: Oei.
3: Ja. Oei. Het is een zware ochtend, kan ik je vertellen.
1: Ja, vertel even, hoe vond jij het gisteravond?
3: Ja, fantastisch. Het was echt een heel leuk feestje.
0: Wat was voor jou het hoogtepunt van de hele foute party?
3: Nou, ik moet zeggen, Chaotic vond ik wel leuk. En Mel C, het was echt gewoon een beetje trip down memory lane.
0: Oh, wat was Mel C, wat was dat een vrouw zeg.
1: Zo, ja, ik zag Tom, niet normaal. Iedereen was los aan het gaan. En ik zag Tom gewoon, die stond gewoon stil. Die was alleen maar aan het kijken.
0: Ik was gewoon haar aan het bewonderen. Ja, ik werd gewoon een beetje verliefd of zo.
1: Ja,
0: wat een vrouw zeg. Wat een artiest.
3: Ja, 51 is ze trouwens. Ja. Of 52, ja. Echt niet normaal.
1: Ja, het is krankzinnig. Ja, niet normaal. En hoe laat is het bij jou geworden?
3: 4:30.
1: Zo.
0: Ook 4:30. En het stadion was om half... Was om, ja, wel 12:30 vannacht was het leeg daar, hoor.
3: Ja, maar we zijn daarna nog naar de kroegen geweest. Stratums Eind.
0: Stratums Eind. Ja, daar moet je zijn in Eindhoven.
3: Tuurlijk. Ja.
1: Hey, kan je een beetje uitbrakken vandaag?
3: Nou, we moeten straks de kinderen halen. Dus nee, niet echt.
1: Oh,
3: ja.
1: Jeetje, knap wel.
3: Dus toch. We zullen wel moeten.
0: Joh, ja. Even een broodje erin, een paar flesjes water, een bak espresso. En je bent weer helemaal de oude, Carmen.
3: Ja, precies.
0: Leuk dat je erbij was gisteren en tot volgend jaar.
3: Tot volgend jaar.
0: Doei. Nieuwe muziek van Bent op Q Music. 3, 2, 1.

0: Twente bij Q Music. 3, 2, 1. Goed. Heb jij energie voor Team Tom versus Team Judith?
1: Ja.
0: Mooi, dan gaan we dat zo meteen doen. Ook Nothing But Teams hoor je bij Q Music.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Hey, jij daar!
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
7: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
8: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar: wauw! Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
9: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
12: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
12: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus, minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal...

0: vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
2: Half 1, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Er staat een file op de A12. Arnhem-Oberhausen bij de grens. 2 kilometer, kwartiertje.
3: En flitser gemeld op de A27 Utrecht richting Hilversum. Oppas bij 90.5.
4: Tom en Judith.
2: Ja, hallo dan. Nothing but Thieves komt eraan. Eerst Taylor Swift, Fade of a Feeling.

0: kan het toch dat dit liedje nooit verveelt?
1: Dat is een hele goede vraag.
0: Ja, blijf het zo vet vinden. Nothing but Thieves, Make Your Music and Overcome.
2: Team Tom versus Team Judith.
0: Roept u maar, wie zoekt u?
1: Ik ben op zoek naar iemand die dit weekend een record heeft gezet met zijn of haar stappenteller.
0: Zo, nou, daar kunnen wij ook wat van, of niet?
1: Ja, ik heb gisteren 21.000 stappen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Even kijken hoor. 20.600.
1: Ja, dat is toch niet normaal?
0: Nee.
1: Dat is niet normaal. Ja, dus heb jij een record dit weekend met je stappenteller? Ik zou zeggen, meld je voor Team Judith. En dan, ja, dan zit je in mijn team. En jij?
0: Ja, ik zoek voor Team Tom. Het zit nog niet echt in mijn systeem, moet ik zeggen. Ik zoek een vader die al in de watten is gelegd vandaag op Vaderdag. Dus, hey papa, heb jij misschien vanochtend een tekening gekregen? Heb je misschien een ontbijtje op bed gekregen? Misschien een luchtje? Meld je voor Team Tom in de Q-Music app. Ja, wat ik zeg, dit is mijn tweede vaderdag.
1: Ja, ik
0: zit nog niet
1: zeggen.
0: Echt in het systeem.
1: Nee, je bent ook nog niet thuis geweest natuurlijk.
0: Ook dat nog, dat helpt ook niet mee.
1: Nee. Nou,
0: ben benieuwd vanmiddag.
1: Ik ook.
0: Nee joh, dat hoeft helemaal niet. Ben jij een vader die vandaag al in de watten is gelegd door je kids of eentje of meerdere? Meld je aan in de Q-Music app voor Team Tom.
1: Nu komt het moment dat jij gaat zeggen, wat voor spelletje gaan we doen?
0: Wat voor spelletje?
1: Ik kan nog iets anders zeggen, maar de doosjes staan al klaar.
0: Ja. Ik kom ook niet meer van deze stoel af, hoor, met die 20.000 stappen. Dus pak dat doosje er maar bij. We spelen gewoon lekker 30 seconds. Hier is Bruno Mars. Risk It All, back you.

0: Barbecue. En Freed from Desire.
1: Team Tom versus Team Judith.
2: Ja, we zochten iemand voor ons team, voor het spelletje 30 Seconds. En ik was op zoek naar iemand die een record heeft gezet met zijn of haar stappenteller. En ik heb iemand gevonden, namelijk Rolijn. Goedemiddag is het.
3: Goedemiddag.
2: Rolijn, vertel even, hoeveel stappen heb jij gezet gisteren?
3: Ik heb rond de 52, bijna 53.000 stappen gezet gisteren.
2: Nog één keer, 53.000?
3: Ja, klopt.
0: Ja.
2: Hoe dan?
3: Nou, ik loop over een week of vier mee met de Nijmeegse Vierdaagse.
0: Oh ja.
3: En dan moet ik 50 kilometer per dag lopen. En daar heb ik gisteren voor geoefend. En gisteren heb ik 40 kilometer gelopen.
2: Zo, en hoe voelen de beentjes?
3: Ja, best oké. Vanochtend had ik wel wat moeite met opstaan. Toen had ik wel wat spierpijn, maar nu gaat het alweer.
0: Is het je eerste keer Vierdaagse?
3: Nee, dat niet. Nee, vorig jaar heb ik 4 keer de 40 kilometer gelopen. Zo. En dit jaar de nieuwe uitdaging 4 keer de 50.
0: Wow. Nou, diepe buiging hoor.
2: Ja, echt knap.
3: Nou ja, eerst nog maar eens uitlopen.
0: Ja, oké, maar we gaan ervan uit.
2: Ik ben heel veel benieuwd, want hoe vaak train je dan? Zeg maar, hoe vaak doe je dit soort wandelingen dan?
3: Nou, vorig jaar heb ik echt heel veel geoefend. Omdat het toen eigenlijk ook niet de eerste keer was, maar wel de eerste keer na een lange tijd. Dit jaar was gisteren pas de tweede training.
2: Oké.
3: Dus ik heb ook wel lichte zenuwen voor dit jaar.
2: Ja. Komt helemaal goed, komt helemaal goed. En dat komt ook goed met 30 Seconds, want jij zit in mijn team. Hey Tom, naar wie was jij op zoek?
0: Op zoek naar een vader die vandaag al in de watt is gelegd door de kinderen. Gerard, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Ja, en vertel, wat is allemaal gebeurd vanochtend?
4: Nou, vanochtend ben ik wakker gemaakt met een lekker ontbijtje op bed. Een beschuitje met aardbeien erbij, lekker een kopje koffie met liefde gezet.
0: Ja, dit is toch wel fantastisch om een keer te krijgen.
4: Ja, dat is altijd lekker.
0: En verder nog leuke plannen vandaag?
4: Waarschijnlijk straks even het zwembad in met deze temperaturen.
0: Ja, groot gelijk. En dat ga je natuurlijk doen met de overwinning op zak.
4: Ja, precies. Dat is wel de bedoeling.
0: 30 seconds bij de teams, 30 seconden de tijd. We pakken een kaartje, er worden dingen omschreven vanaf het kaartje. Team met de meeste woorden goed, wint het spel, pakt de prijzen.
2: Wie gaat het beginnen?
0: Jullie?
2: Ja, is goed. Ben je er klaar voor?
3: Ja, zeker. Absoluut.
2: Oké, dan. Ik krijg altijd buikpijn van deze momenten. Oké.
0: Okay. Ja,
2: ik kan het. Oké, dit is de voetbalclub Amsterdam.
3: Ajax.
2: Ja, waanzinnig. Dit is de... Oh ja, dit is moeilijk. Groningen, klok. Bekend, ja. Ik weet nooit hoe ik hier uit moet komen. Kiki. Oké, we gaan door. Dit is de onderbroeken met...
3: Jan Borg?
2: Nee, heb je altijd zeg maar zo'n... andere. Je wel zo die letters zo op. Ja, ik krijg helemaal
3: door. Mucho
2: Nee, niet groot, maar...
3: Klein.
2: Ja?
0: Oh, Calvin Klein.
3: Calvin Klein. Nou,
0: is dat nou de Kiki en de Groningen en de klok?
2: Ik wilde zeggen de toren in Groningen. En toen kreeg ik... Dat kon natuurlijk niet.
0: Dat
2: kreeg
0: de Martini-toren.
3: Ja, de Martini-toren.
2: Dus daar krijg ik dus altijd error van. Want hoe ga ik dit zeggen?
0: Groningen en klok en Kiki. En dan komen we zeker uit bij de Martini-toren.
2: sorry hoor.
0: Wij moeten het nog even laten zien. Hè. Gerard, ben je er klaar voor?
4: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Ik pak het kaartje. We gaan op zoek naar de stad van Feyenoord.
4: Rotterdam.
0: Juist, dit is... zo'n heel bekend televisieprogramma. Niet een kat, maar een... die andere viervoeter. En dan... Vraag zich af met de babbelbox, weet je wel?
4: Man bij Tom.
0: Juist, dit is... vandaag is het voor de vaders en dan hebben we ook nog die andere variant.
4: Moederdag.
0: Ja. Dit is van het Britse koningshuis.
4: Charles, Camilla.
0: Nee, die andere. Het is geen koning, het is...
4: William.
0: Ja, Prins William stond erop, ja. Moest dan nog wel prins bij.
2: Ja, die zei ik niet goed. Maar goed, dat maakt ook helemaal niets uit.
0: Nee. Dat ging best wel lekker, toch?
4: Ja, dat vond ik ook.
0: Gerard, gefeliciteerd.
4: Ja, dankjewel.
2: Ja, gefeliciteerd. Ik moet zeggen, jullie hebben het goed gedaan.
0: Dankjewel.
2: Ja, moet ik toch zeggen.
0: Het Q-prijspakket komt je kant op, Gerard. En een mooie zondag nog. Mooie vaderdag.
4: Dankjewel. Jullie ook.
0: De groeten.
2: Hey, Rolijn, het lag absoluut niet aan jou, kan ik je vertellen. ik wil je wel onwijs bedanken. En succes, hè, met de Nijmegen.
3: Helemaal geen probleem. Jullie fijne uitzending
0: nog. Doei.
3: Doeg.
0: Groningen.

0: onder andere muziek van Teddy Swims.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, tof jij even.
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
6: beetstreekt. Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
7: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamka's. 2 voor €4. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu €5 korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
16: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
19: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
20: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
22: ANWB en gaan.
23: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
21: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
23: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
24: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
25: Precies! Worstje?
24: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
25: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
24: Nee,
25: meerdere
24: nee,
25: worstjes.
24: Dank je wel. Ik hoef geen worst.
25: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
24: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
25: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
24: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
26: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
27: Dat gaan we vieren.
26: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi. Get ready for the OG.
0: All y'all bitches sounding looking like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
26: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring. 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
26: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarktkompas. Aldi.
3: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met
4: e-boekhouden.nl.
9: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
27: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
28: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
27: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
29: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
29: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
30: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
31: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
32: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
33: Het is 1 uur, goedemiddag. Het Q-muzieknieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
34: Goedemiddag. Arrestaties nadat de politie iemand neerschoot in Middelburg. Het slachtoffer is een van de 2 verdachte mannen. Waarom de politie gisteravond schoot is nog onduidelijk. Het slachtoffer werd na behandeling in het ziekenhuis in de cel gezet. De andere verdachte zou ervoor hebben gezorgd dat de politie haar werk niet kon doen. De explosie bij een flat in Amsterdam was opzet. Dat zegt de politie na voorlopig onderzoek. De klap gisteren veroorzaakte veel schade. Bewoners werden geëvacueerd, maar zijn inmiddels allemaal weer thuis. De politie zoekt 2 jongens van rond de 14 jaar. Bij een kettingbotsing in Zuid-Duitsland zijn 13 gewonden gevallen. De meeste slachtoffers waren kinderen van rond de 12. Ze zaten met hun voetbalteam in een busje. Het ging mis bij het einde van een file op een snelweg. Het busje botste daar op 3 andere wagens. De meeste slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. En een opmerkelijke klant voor een winkel in Laren, in het Gooi. Daar liep gisterenmiddag een vosje een brillenzaak binnen. Die botste overal tegenaan en was erg bang. Uiteindelijk viel het vosje opgekruld onder een bureau in slaap. De dierenambulance heeft het dier opgehaald. Dan het weer van Weerplaza, vooral veel zon. Alleen in het oosten kans op een lokale bui. Het wordt 21 graden in het noorden tot 32 in Limburg.
33: Flitsmeister dan, file gemeld op de A1 Amsterdam-Apeldoorn... bij Barneveld, 8 kilometer en een kwartier. En op de A12 Arnhem-Oberhausen bij de grens, daar staat 2 kilometer en ook daar een kwartier.
35: Dan flitsers gemeld 2 op de A27 van Utrecht naar Hilversum... daar staan ze bij 90,5. En van Gorkum richting Breda oppassen bij 13,8.
36: Music. Tom en Judith.
33: Lekker aan het nagenieten van de foute party gisteren in Eindhoven... met de muziek van Q-Music. Anastasia komt eraan, eerst Teddy Swims. Q-Music.

0: Q Music, Anastasia.
1: Q. Q Music. Maximum Summer.
0: Zo, het is zondag 21 juni. Het is 9 minuutjes over 1. Tom en Judith hier. Zometeen nog even terugblikken op de foute party.
2: Absoluut.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ik heb, ik wil misschien even een liedje draaien met onze Steven Bouwman op piano.
2: Ja, oh, ik vond hem zo goed.
0: Ja, hè?
2: Ja, dat is niet normaal. Hij heeft zoveel talent. Ja, is goed.
0: Eerst even een ding. Jij en voertuigen.
2: Ja, het is mijn autorijkunsten zijn echt niet goed.
0: Een tijdje geleden zaten we hier, toen heb je verteld dat je met jouw
2: Brommobiel,
0: kart, zo'n plastic ding.
2: Van 45 km per uur.
0: 45 km per uur, dat je op de A10 bent beland.
2: Ja.
0: Ging allemaal super.
2: Nee, dat ging niet goed.
0: Er is al wel tig keer ingebroken in dat ding, terwijl er valt niks te halen.
2: Er ligt helemaal niks in. Maar toch allemaal inbraak. Ja, ik zal het even vertellen. Zeg maar, ik heb nu. Ik woon echt in Amsterdam. En ik snap het. Je zoekt het dan misschien ook op. Het is een fantastische stad. Qua inbraken iets minder. Maar ik heb dus dat autootje daar nu een jaar staan, zeg maar. En in die jaartijd zijn er al 4 keer. Is er iets aan de hand? 3 keer inbraak. En nu, laatst, deze week, trof mijn auto aan. Eergisteren. Vooruit ingeslagen.
0: De vooruit ingeslagen?
2: Ja, gewoon met een baksteen of zo erop.
0: Maar dat is dus niet eens omdat ze wilden inbreken.
2: Nee, dat is gewoon pesterij.
0: Baldadigheid.
2: Baldadigheid.
0: Ja, er zit niemand jou te pesten. Er zijn gewoon een paar dronken Polen of zo. Zijn de stad uit komen rollen.
2: Ja,
0: ik denk, ja. Hé, laat me een steen gooien.
2: En maar het is toch ongelooflijk?
0: Ja, dus ik nu kun je niet rijden met dat ding.
2: Nee, ik kan niet rijden met dat ding. Volgende week kan het gemaakt worden. Maar ik vind het ook gewoon, als zoiets gebeurt, dan laat je toch even een briefje achter.
0: Nee, nee, nee.
2: Nee, dat doe je natuurlijk in Amsterdam.
0: En nu?
2: Ja, laten maken.
0: Ja,
2: ja, kost
0: weer geld.
2: Ja, je eigen risico's ook weer echt. Oh, elke keer moet je dat weer betalen. Ja, en ik wil echt niet klagen, echt niet. Maar
0: dat mag wel. Ja, maar kom op, als je 4 keer in een jaar tijd nieuwe raampjes in dat ding moet zetten.
2: Normaal.
0: Ik heb nog nooit een nieuw raam in mijn auto hoeven zetten. Nee. Ja.
2: 4 keer in een jaar tijd.
0: Ja, bij onze kampen gooien ze niet met stenen naar mijn auto, hoor.
2: Nee, nou,
0: moet ze doen,
2: wel.
0: Kom met de buks achter ze aan. Ja. Nee, maar even serieus, kom, je moet daar weg.
2: Ja, ik zat ook even te kijken. De meeste auto-inbraken in Noord-Holland, top 5. Ja,
0: ja.
2: Stip op 1 staat natuurlijk.
0: Amsterdam.
2: Op nummer 2 staat Bloemendaal.
0: Oh ja, maar dat is misschien omdat daar Poen zit.
2: Oh ja, en 3 is Diemen. Nou, dat is hier, ook om de hoek.
0: Ja.
2: En 4 Amstelveen, nou, is ook hier om de hoek.
0: Ja.
2: Dus ja, waar gaan we neerzetten dan
0: Jij
2: maar?
0: Jij zit in diep donkerrood.
2: Ik zit in diep
0: donkerrood. Nee, maar je moet hier weg en dat is, ja.
2: Ja, of gewoon met de fiets gaan. Maar nee, dat kan natuurlijk niet.
0: 4 keer in een jaar.
2: Ja.
0: Ja, of dit was de 4e keer of dit was de 5e?
2: Dit is de 4e keer.
0: Ongelooflijk.
2: In een jaar tijd. Nee, ik bedoel, zeg maar, ik zeg met de fiets gaan, maar doordat ik natuurlijk normaal in de nacht zit, wil ik gewoon met het autootje als 5.
0: Tuurlijk, ja.
2: Maar goed, ja, kom maar weer goed. Kom maar wel goed, joh.
0: Moet je een crowdfunding opstarten?
2: Nou, misschien moet
0: je
2: dat.
0: Je kan hem ook gewoon declareren hier.
2: Ja.
0: Zakelijke reiskosten. Kijk over je music, save my love.

0: lekker met jou en Ed en Bam Bam bij Q-Music. Ja, ik zie de hele dag al leuke berichten binnenkomen via de Q-Music-app... van mensen die er gisteren bij waren. De Foute Party, The Big One in het Philips Stadion. Mensen die lekker aan het nagenieten zijn... die hier en daar nog een fotootje deze kant op sturen. Bijvoorbeeld Els, een paar minuten geleden. Was een mooi feestje gisteren, Q. En ze stuurt een selfie erbij van de vriendengroep waar ze mee was.
1: Ja, echt leuk. Leuk om te zien. Dus stuur vooral een berichtje als je erbij was. Maar ook als je er niet bij was, meld je gewoon lekker in de Q-app.
0: Ik zag ook dat je kan je nu aanmelden voor 2027.
1: Oh ja?
0: Ja, als je even kijken. Wil je als eerste op de hoogte zijn van de ticketverkoop voor de volgende editie? Schrijf je dan nu in via de link in onze bio. Staat op Insta.
1: Oh, nou top. Kan je alvast op de hoogte worden gehouden inderdaad. Nou, super. Hey, gisteravond.
0: Ja.
1: Ik heb natuurlijk heel veel optredens gezien.
0: Ja.
1: Toch wel even eentje die ik wil uitlichten eigenlijk ook wel. Twee supersterren op het podium.
0: Twee supersterren op één podium.
1: Oh.
0: Ja, ik heb dit gisteren ook op de radio geroepen. Op dit soort dagen ben ik altijd zo jaloers op Stefan Bouwman.
1: Ja, dat is niet normaal.
0: Die man die is zo muzikaal.
1: Het is ongelooflijk.
0: Die gaat daar dan met zijn pianootje voor op dat podium zitten. 30.000 man, boeit hem niks. Nee. Kijk, ik heb gisteren ook plaatje gedraaid met Bas en Lars. Dan zit je nog een beetje verscholen in een DJ-boot. Dat voelt veilig. Stefan, die gaat heel kwetsbaar op zijn piano.
1: Ja, dat. Niet maar ook normaal. Tegelijk. En nog zingen.
0: Ja, man. Het is
1: en
0: echt...
1: wat een stem. Och, ik ben echt verliefd op zijn
0: En dan roept hij ook nog Samuel Welten erbij. Nou, dan heb je er twee op een podium.
1: Ja, Samuel Welten ook echt ongelooflijk goed.
0: Live, ja, echt.
1: Dit is niet normaal. Maar
0: loopzuiver.
1: Zeg maar, bij sommige mensen denk ik, jij hoort op het podium. Nou, ja. Samuel Welten hoort ook op het podium, hoor.
0: Nou, en dat met Stefan Bouwman. Ja.
1: Gouden duo.
0: Terug naar gisteravond. Foute Party in het Philips Stadion Eindhoven. Samuel Welten en op de piano ons Stefan Bouwman.
2: Ja, ja.

0: en Samuel Welten. En hun versie van Let Me Entertain You. En dat hebben ze zeker gedaan gisteren in het Philipsstadion tijdens de Foute Party, The Big One. Je kan trouwens op de website en in de app al heel veel optredens van gisteren lekker terugkijken.
1: Ja, inderdaad, zou ik echt doen.
0: Ja, toch? Deze moet volgens mij nog komen, maar ik zag dat Echte Liefde is te koop. Die staat er al wel op van Samuel. Dus ja. Lekker kijken vandaag. Hey, zometeen het rode kleedje. We hebben weer een mooie prijs eronder. Ja. En Shakira komt ook aan. Het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij PlaceFly Vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrij vakanties.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo.
6: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
11: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
14: Oh nee, een teek. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches wanna look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
6: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, €3,99. We doen met je mee. Plus.
8: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die bij Q Music.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
0: Ja, Bram is niet, dus het wordt Tom en Judith, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel. Jee, wat een naam. Het komt erop neer, er ligt een prijs onder een rood kleedje. Judith gaat zo meteen vertellen wat het is. En als jij dan denkt, dit is vet, moet ik hebben, dan kun je dat sturen via de Q Music app. Dan stuur je dat mot ik hebben en dan mag je zo meteen gaan strijden om het te winnen.
2: Ja. Gampje.
0: Heb je nog een beetje energie om dit...
2: Zo, jij wil niet weten hoeveel energie ik heb, joh.
0: Oh ja?
2: Absoluut. Vooral met rode kleedje. Oké dan. Wat ligt er onder het rode kleedje? Nou, een leuk uitje voor het hele gezin. Of
0: een uitje?
2: Uitje. Of een beetje vrienden. Ga van de platform naar platform, hoog tussen de bomen, via wiebelbruggen, touwladders en netten. Helmpje op, tuigje aan en gaan met die banaan. Ja, het is eigenlijk gewoon lekker met z'n vieren naar een klimpark.
0: Oh ja.
2: Moet je geen hoogtevrees hebben.
0: Hij kan best hoog gaan, hè?
2: Heel hoog.
0: Heel hoog.
2: Ja, dat is het. Oh, Galpje mag er vanaf, hoor.
0: Ja, ben ik klaar mee?
2: Ja, oh ja. Dat is even voor net. Ja, dus dat ligt onder het rode kleedje. En als je dat wil hebben, dan stuur je...
0: Dat moet ik hebben via de Q-Music app. Zometeen Offenbach, Miles Away. Ja, deze die schreeuw ik altijd het liefst van begin tot eind mee. Dat doe ik vandaag even niet. Want het keeltje heeft het zwaar na gisteren.
2: Oh, maar even stemrust.
0: Ja, som jij bij Q Music. Multicolor.

0: Country Music, Miles Away.
1: Tom en Brams, lul maar raak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
0: Wat hadden we er ook alweer onder?
2: Het was een dagje uit, een klimpark met voor vier personen, sorry. Ik moest even...
0: Maakt niet uit, kort nachtje, herpak jezelf.
2: Ik herpak mezelf. Een uitje voor met z'n vieren, lekker naar een klimpark.
0: Twee strijders die gaan strijden om de winst. Michael, Saskia, goedemiddag.
3: Hallo. Hey, goedemiddag.
0: Hey Michael, hallo. Hoe is het vandaag bij jou?
3: Hallo. Rustig, ja, het is heet, hè? Warm.
0: Ja, waar zit je in het land?
3: Ik zit in Arnhem.
0: Arnhem, en daar is het ook 30 plus nu? Of,
3: Ja, daar is het zeker wel 30 plus, ja, zeker.
0: En zoek je nog een beetje de verkoeling op? Of,
3: Ja, buiten lekker in het bad, hè?
0: Ja.
3: Het water.
0: Oh. Ja, lekker man.
3: Ja, hey, ja als... moet er iets doen.
2: Ja, dat is waar, een beetje die verkoeling zoeken. Hey, en ja. Saskia, hoe ziet jouw weekend eruit?
4: Vrij rustig. Gisteren lekker een barbecue gehad met vrienden. En vandaag heb ik de kinderen uit zwemmen. En ik zit heerlijk binnen met de airco.
2: Heerlijk, lekker hoor. Lekker rustig. Ja. Een beetje lekker zondag, zoals het hoort allemaal wel erbij.
4: Ja, echt lekker zondag.
0: Nou, dan gaan we eens even kijken hoe dit gaat aflopen. Met z'n vieren naar een klimpark. Jullie mogen allebei gaan strijden. Het werkt als volgt. Ja, jullie moeten een pitch gaan houden. En na beide pitches openen we in de Q-Music app een poll. En dan mag iedereen die nu luistert stemmen. Komt gewoon letterlijk een grote knop Michael, een grote knop Saskia. En degene die je de prijs het meest gunt, daar kun je dan op drukken. Dus de vraag is Michael, waarom wil jij winnen?
3: Waarom wil ik winnen? Nou, omdat we dat al heel lang eigenlijk willen doen. Mijn jongste dochter die zegt elke week van ik wil heel graag naar een klimpark toe. Dus ja, dat is eigenlijk, doe ik het voor haar ook. Mijn andere kinderen zijn ook heel erg sportief. Zelf zou ik het ook hartstikke tof vinden om gewoon zo'n uitje lekker met z'n allen te doen. Ja, dus eigenlijk dat.
2: Nou, duidelijk. Goed verhaal. En Saskia?
4: Nou ja, ik zou ook heel graag willen winnen. Mijn dochters, die zijn helemaal gek van klimmen. Elke keer als wij onder andere in Italië in zo'n park zitten, dan pakken zij de hoogste bomen en wij zijn altijd braaf op de grond. En ze willen heel graag dat wij meegaan. En wij houden eigenlijk altijd een beetje af. Maar ja, als we dan voor met z'n allen kunnen gaan, ja, dan moeten wij denk ik wel mee met z'n tweeën. Dus dat lijkt ons super gaaf met z'n allen om dat een keer te doen.
0: Allebei voor het gezin. Nou, dan gaan we gewoon kijken wat de uitslag wordt. Er opent nu een poll in de Q-Music app. Polletje duurt. Nou, pak hem.

0: Katy Perry op je music en Firework. We geven weg een klimpark voor 4 personen. Tenminste, je mag er dan een keertje naartoe. Het is niet dat het hele klimpark... Hey, nou, je begrijpt me. Michael en Saskia, die hebben er net een pitch om gehouden. Wie verdient volgens jou de prijs het meest? Je kon stemmen in de Q-Music app. En Nederland heeft gestemd, hoor, Michael en Saskia.
1: Oké, spannend.
2: Ja, spannend.
3: Oké, de uitslag.
1: Ik ben benieuwd.
0: Het is heel close, hè?
3: 51% nee. Van de stemmen gaat naar Saskia.
1: Yay!
2: Oh, nou, gefeliciteerd.
0: Ja.
1: Dankjewel.
3: Ja. Ja. Gefeliciteerd. Nou, moeten we eigenlijk wel eerlijk toegeven. Het was echt, het ging de hele tijd van 50 naar 51, 50. Het ging de hele tijd zo.
1: Oh, wauw.
3: Maar,
2: nou, top.
3: Ik vind het toch wel leuk.
0: Michael, ja, we sturen jou ook even wat op, hoor. Je krijgt van ons Q-prijzenpakket. En volgens mij, ik zag van de week dat we hier dus nieuwe lading Q-zwembanden hebben binnengekregen.
3: Nee.
2: Doe maar wat.
3: We gaan gewoon ook geven Michael toch ook gewoon even die
0: oh, ook het klimpark. Oh, dat vind ik ook goed, joh.
3: Ja, joh. Dat gaan we gewoon doen.
0: Ja, onze schelen.
3: Het maakt toch niet uit.
0: Ja, je krijgt ook nog een doos zwembanden bij. Wat je
2: ja, wil. Doe maar wat, joh.
0: We geven het halve bedrijf weg
3: van mij. Ik het gewoon allebei, joh.
2: Nou, top.
3: Dat is zo close.
0: Zoek je nog een beeldscherm? Hebben we er ook genoeg van hier?
3: Van de auto.
2: Nou, ja. Doe er maar bij.
0: Bureaustoeltje hebben we ook nog wel een paar liggen.
2: Ja, dat is ook goed, joh.
0: Kom maar halen. Iedereen blij dan toch?
3: Ja, laat het zo.
0: Michael, Saskia, nou. Mooie zondag
2: dankjewel,
0: allebei.
2: Dankjewel, hè. Oké, okay, fijne dag allemaal.
4: Tom en Rams, Lil Malaak en win wat er onder het rode kleedje zit spel.
5: Q-Music.
4: Q-Music.
6: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: op Q-Music. Hey, als ik de inbox een beetje zo erbij pak de hele dag, met alle berichten van mensen die gisteren aanwezig waren in het Philipsstadion, dan springt daar K3 er vaak wel bovenuit.
1: Ja.
0: Heel veel leuke reacties op het optreden van K3 gisteravond. Zullen we daar zo meteen even naar terugblikken?
1: Leuk, laten we dat doen.
2: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker! Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een
8: Velsink-advies. Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
9: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
7: Dat is een Velsink-advies.
10: 18 plus, speelbewust.
1: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7.

0: Veldsink.nl.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten. 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
5: ANWB en gaan.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
8: Mooi van Ethos.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
10: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Lees Max, Bugles, Doritos, Cheetos of Hamkaas. 2 voor 4 euro. Alle alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. En nu 5 euro korting op je boodschappen bij inwisseling van 1000 Jumbo Extra's punten. Extra voordelig boodschappen doen. Dat is de ja van Jumbo.
11: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Ja, je scheerapparaat kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Gigaset GS6 Pro met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
21: Dat gaan we vieren.
20: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
22: Zomersale bij Kees-Mee Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer. Met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmeet.nl/zomersale.
20: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse Nieuwe Haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
21: Dat gaan we vieren.
20: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
23: 2 uur, goedemiddag. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Met Marcel van Beest.
24: Goedemiddag. 2 gewonde agenten in Tiel in de Betuwe toen een automobilist op ze inreed. De verdachte was vermoedelijk onder invloed. Een van de agenten kon op straat aan zijn verwondingen worden behandeld. De ander werd naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist uit Maurik zit vast. Gewonden in Kortrijk in België toen een motorrijder inreed op een terras. Twee mensen zijn er slecht aan toe, een ander raakte licht gewond. De motorrijder stuntte terwijl twee anderen hem filmden. De burgemeester van Kortrijk zegt tegen de VRT dat de dader niet onder invloed was.
0: De bestuurder is ook afgevoerd met lichte verwondingen, maar hij is ook verhoord geworden. Zijn rijbewijs is voor 15 dagen ingenomen onmiddellijk. Zijn moto is in beslag genomen.
24: Ook de motoren van de filmers zijn in beslag genomen. Drie tieners zijn omgekomen tijdens het zwemmen in Spanje. Het ging mis bij de stad Tarragona onder Barcelona. Daar werd met een vlag gewaarschuwd voor sterke golven, maar toch sprongen de jongens van 12 en 13 vanaf een rots in zee. In Tarragona is meerdere dagen van rouw uitgeroepen. En in Groningen wordt de uitvinder van het cassettebandje herdacht. Het is 100 jaar geleden dat Lou Ottens in Bellingwolde werd geboren, weet RTV Noord. Hij werkte bij Philips en wilde een klein alternatief voor de grote bandrecorders. Maar had nog een andere eis, vertelde hij eerder in een documentaire.
1: Gekke bestendig. Er kan eigenlijk niks fout gaan. Je kan de tape niet verkeerd inleggen. Als het erin legt, dan is het goed. Dus het is een heel gebruiksvriendelijk machientje.
24: Lou Ottens vond dus de compactcassette uit en die is er al sinds 1963. Het weer van Weerplaza, een mix van zon en wolken bij 22 graden... in het noorden tot 32 in het zuiden. Alleen is er in het oosten lokaal kans op een onweersbui. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag.
23: Ritsmeister dan, file geweld op de A1 Hengelo-Osnabrück... bij de grens, 2 kilometer en een kwartier. A12 Utrecht-Den Haag bij Nieuwerbrug. Het komt door een defecte vrachtwagen, 6 kilometer en 10 minuten. En op de A76 Geleen naar Keulen bij de grens... door een defect voertuig, 2 kilometer, 10 minuutjes.
2: Dan een flitser gemeld op de A27 Utrecht richting Hilversum... en staat bij 90.5.
8: Music. Tom en Judith.
23: Riemann, Supergirl, komt er zometeen aan. En nu Lady Gaga. Abracadabra. Of abracadabra, wat je wil.

0: Reman op je music, Supergirl. Een lekkere, luie zondagmiddag. Tenminste in ons geval, want gisteren hebben we een klein feestje gehad.
1: Nou, klein. Het was de big one, hè?
0: Ja, 30.000 gezellige Q-luisteraars bij ons in het stadion. Het Philips Stadion in Eindhoven. De big one van de Foute Party. We zijn lekker aan het nagenieten met z'n allen.
1: Ja, inderdaad. En ook in de Q-app, want er komen allemaal nog leuke berichtjes binnen. Zoals Harriet die zegt, goedemorgen daar bij aan het komen van de Q-Foute Party. Jongens, jongens, wat was dit top. Dank jullie wel voor de kaartjes.
0: Ik zie een foto nog van Stephanie was erbij. Gigantisch genoten. Leuk om jullie van Q ook allemaal even te hebben gesproken.
1: Even kijken. Priscilla zegt, wat een gaaf feestje was dat gisteren. Heb het meest uitgekeken naar Melanie C. Ik was een gigantische Spice Girls fan. Had vroeger zelf Spice Girls behang. Was gaaf om haar te kunnen zien.
0: Hier nog Kim, Q, Foute Party, The Big One. Het was geweldig. Een avond voor in de boeken. Van begin tot eind genoten met hoofdletter G. Al met al een onvergetelijke avond. En dikke complimenten voor all the effort die jullie allemaal hebben gegeven.
1: Nou, was echt een goed feestje.
0: Ja. Hey, en K3, die sloten de avond af. Ja, als je denkt dat je alles gehad hebt, dan komt K3 nog eventjes.
1: Ik ging toen helemaal los.
0: Ja?
1: Ja, ik vind K3
0: Ik was niet bij jou op dat moment.
1: Nee, klopt.
0: Nee, dat heb ik gemist.
1: Ja, inderdaad. Nee, ja.
0: Ze waren ook even te gast in de radiostudio, want die hadden natuurlijk even verplaatst naar het Philips Stadion. Tom en Joe zaten op de radio en die hadden K3 en Donnie even in de studio.
2: Hoe voelt het, Donnie?
3: Ja, ik vind het, voel mij zeer vereerd dat K3 met mij een liedje wou maken. En dat wil je ook zo meteen in het Philips Stadion te horen mogen brengen.
2: Zo.
3: Ja, zeker, ja.
2: Dat wordt even een momentje, jongens.
3: Ja, zeker,
2: kijk, jullie hebben natuurlijk al bij Stefan even live mogen doen. Dat was in een kleine, intieme setting.
3: Ja.
2: Zometeen gaat het gebeuren hier. We hebben het over 25.000 man. Dit is de eerste keer dat het voor zoveel mensen is. Ik kijk even naar de drie dames. Wie is het meest nerveus? Alle drie?
4: Ik denk alle drie.
2: Ja,
4: toch even een momentje, toch?
2: Ja, dat geloof ik.
0: Nou, er was op het podium niks van te zien, toch?
1: Nee, joh, die horen thuis op het podium.
0: K3 tijdens de Foute Party. Je kunt alle beelden zien op qmusic.nl of in de Q-app.
5: Dit is het Foute Anthem 2026. Hey!

0: Voor Make Your Music, ex nummer 1 in de top 40, Fever Dream. Ja, goed om te weten, de afgelopen twee dagen hadden we even wat anders te doen. Dus de top 40 heb je nog niet gehoord op Q-Music. Die hoor je vanmiddag om 3 uur voor het eerst met Stefan Bouwman.
1: Kijk, de 40 best hits van dit moment.
0: Zeker. Als die binnen is natuurlijk, hè, Stefan. Want die heeft het volgens mij ook laat gemaakt vannacht.
1: Ja, en die heeft natuurlijk ook opgetreden.
0: Ook nog? Had jij hem niet nog gespot in de lobby vannacht?
1: Zeker,
0: hoe
1: ja.
0: Hoe laat was dat?
1: Half 4, denk ik. Nou, en dan hij wilde ook nog even gaan zwemmen en zo.
0: Ja, dat is Stefan, ja. En waarschijnlijk komt hij hier zometeen gewoon fris en fruit binnen.
1: Ja,
0: dus, ja, niks aan de hand, jongens.
1: Zeker.
0: Kan ik al beginnen? Jay-Z en Alicia Keys nu bij Q-Music. Empire State of Mind.

0: Over een paar minuutjes muziek van Kensington en ook deze komt eraan.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's. Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
13: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
14: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
5: Precies! Worstje?
4: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
5: Ah, worstje. Neem nou een worstje, kom.
4: Nee,
5: meerdere
4: nee,
5: worstjes.
4: Dank je wel. Ik hoef geen worst.
5: Neem nou gewoon even een worst. Lekker, man. Dit is een gigantische aanbieding.
4: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
5: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
4: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reizen.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: 2:30 geweest, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Viel op de A1 Amersfoort-Apeldoorn bij Barneveld. 5 kilometer en 10 minuten. En op de A76 van Geleen naar Keulen bij de grens. Het komt door een defect voertuig. 2 kilometer, kwartiertje.
5: Geen flitsers.
4: Lekker.
6: Tom en Judith.
4: Wel muziek van Kensington. Eerst Damiano David.

0: Kensington op je music, Living For. Het is zondagmiddag even een half drie, Tom en Judith hier. Ja, je zult gedurende de hele dag en morgen waarschijnlijk ook nog wel, en dinsdag ook nog wel, hier en daar wat terugblikken horen op gisteren. Foute party, the big one in het Philips Stadion. We hebben het nog niet gehad over Kriskos Amsterdam.
1: Oh, echt? Als je een feestje wil?
0: Ja.
1: Ja, dan moet je ze uitnodigen.
0: Jordi en Sander op het podium met de MC Iceman erbij. En ja, ze riepen het gistermiddag al bij ons op de radio. Ze hadden een surprise act. Daar konden ze gistermiddag nog niks over zeggen. Maar prompt struikel ik gisteren over Henny Huisman.
1: Nee joh,
0: ja.
1: Dat meen je niet.
0: Heb jij hem niet gezien?
1: Nee, ik heb hem niet gezien.
0: Oh, ik heb nog een handje geschud.
1: Hè?
0: De one and only Henny Huisman was gewoon mee.
1: Goh, dat heb ik dan weer gemist.
0: Heb je zijn optreden wel gezien?
1: Ja, dat wel.
0: Even een stukje pakken.
1: Ja, leuk.
2: Henny!

0: Ja, dat is, dit sfeertje is gewoon de hele tijd toch waanzinnig.
1: Ja. Ja, en dan die set van Kris Kross Amsterdam. Ze hebben een dik kwartier op het podium gestaan. Ja, dat einde.
0: Ja, jij gaat daar zo lekker op.
1: Dat vind ik toch fantastisch.
0: Ja, dat is gewoon keiharde techno.
1: Ze hebben, ja, dat is dat een term? Hard techno?
0: Ja, gewoon harde techno is dat.
1: Dat ging zo ongelooflijk hard.
0: Ja, dat is niet normaal.
1: Nee. Kun
0: je niet even een stukje laten horen ervan?
1: Ja, ik zat net even er doorheen te bladeren op de website. Dat is dan dit. Ja, hou je vast hoor. Let's go! Zo.
0: En die lasers erbij. Nou.
1: Ja. Ja, en vuurspuwers op het podium.
0: Vuurspuwers, ja, dat is waanzinnig. Ja.
1: Deze ga ik vandaag denk ik nog 3 keer terugkijken.
0: Ja, ik heb het ook.
1: Kris Kross Amsterdam, je kan het checken in de Q-app of Qmusic.nl. Je hoort ze nu met How You Thumba.

0: Hit nummer 3 van het nieuwe album van Bruno Mars. Hoe lang is dat album nu? 4 maanden uit of zo?
1: Ja, sinds februari.
0: Hebben we I Just Might gehad, Risk It All. En nu dus On My Soul. Hoor je een week lang extra vaak op Q-Music. Het is de nieuwe alarmschijf. Bruno Mars hoorde je net. De Bauza komt eraan. En nu Pink, Just Like a Pill.

0: Magnetic, de bouwstaar bij Q-Music. Hij is binnen.
1: The one and only.
0: Ja, we hebben het allemaal wel over Chris Cross Amsterdam. We hebben het over Mel C. We hebben het over K3 op het podium. Maar was dit niet gewoon de ster van de avond?
1: Ja, ik vind van wel.
0: Stefan Bouwman.
2: Vrienden. Goedemiddag.
1: Zo, jij kan zingen. Je zou er echt wat mee moeten doen.
2: Ja, hè?
1: Misschien, nee, echt niet normaal.
2: Pianobarretje of zo.
0: Zoiets, ja.
1: Nee, maar ongelooflijk, Stefan. Echt ongelooflijk.
2: Leuk, hè?
0: Ja, ja, ik trots op jou, man. Ja, hij zit daar dan te shinen. Dat is dan onze Stefan. Dan voel ik echt het gevoel van trots.
2: Ja, was heel leuk. En ik moet ook echt shout-out naar het publiek. Want het is toch altijd weer spannend. Sowieso. 30.000 man.
1: Zo.
2: Ik heb nog nooit van zoveel mensen koffie hoeven zetten. En dat je dan dus in één keer die liedjes gaat doen. Moet je voorstellen dat niemand meezingt.
1: Oh.
2: Kan je dat voorstellen dat je daar zit en dan
0: direct, man.
2: En nu echt vanaf moment 1 ze gingen los. Ja. Dus shout-out naar het publiek.
1: Nou, dat is lief.
2: En naar het Nederlands elftal.
0: Heb je genoten?
2: He? Ja, dat was leuk.
0: Ja.
2: Toch?
0: Ja.
2: En ook met Samuel Welten nog. Die Let Me Entertain was ook leuk.
0: Ja. Hebben we nog gedraaid voor
2: jouw versie? Ja, ik hoorde hem. Hebben jullie genoten?
0: Zeker, vriend. Ja.
1: Absoluut.
0: Wel een klein beetje krokant vandaag, maar dat maakt helemaal niet uit.
1: Houd het goed. Jij wil Sjaak afhaken. Dus dat valt nee, joh. Ja, eerlijk, Stefan, wij zijn tot het gaatje gegaan.
0: Jij wilde om 3:30 vannacht nog zwemmen, heb ik gehoord.
2: Ja, klopt. Ik heb Ecuador en Curaçao ook nog helemaal uitgekeken. Nou ja. Leuke wedstrijd wel.
0: Volgend jaar weer, jongens. Jij gaat ook nog wel even terugblikken vanmiddag, denk ik.
2: Nee, nou, misschien wel. Maar ik moet echt 40 hits op een rij, jongens. Het is, we doen de top 40 op zondag. Het is heel raar.
0: Ja, het is toch wel een gekke week. Veel plezier met Stefan.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oef. Ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, graag.
3: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man.
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Zomersale bij Kaesmeer Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer. Met kortingen tot 40%. Shop nu op kaesmeer.nl/zomersale.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
12: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
13: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Ook bij Plus. Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
15: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
16: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
17: Domino's.
15: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
7: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
17: Lekker lezen op vakantie, Kessie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
21: Dat gaan we vieren.
20: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
22: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
23: Kia. Movement that inspires.
20: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
21: Dat gaan we vieren.
20: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
24: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
25: Hey, jij daar.
26: Heb je ook zo zin in vakantie?
25: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
26: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
25: Prijsvrij vakanties.
27: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftop van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
25: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
28: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
25: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
28: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
29: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
30: Praxis.
31: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
32: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
31: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
32: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Het is 1 over 3. Goedemiddag, Q-Music Nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
33: Goedemiddag. Excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers in Nederland. Premier Jette liet van zich horen bij de onthulling van een monument in Rotterdam.
34: Voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
33: De Molukkers kwamen na de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië naar Nederland. Het idee kregen ze dat ze hier tijdelijk zouden zijn, maar dat bleek niet zo. Een man heeft zich gemeld voor een dodelijke verkeersongeluk in Biddinghuizen. Een fietser kwam daar gisteravond om het leven. Die zou zonder licht tegen het verkeer in hebben gereden. De verdachte is een man uit Biddinghuizen. De politie gaat hem verhoren. De auto van de man wordt onderzocht. In Grootammers bij Gouda is een hond uit een snikhete auto gered. Het dier had een lichaamstemperatuur van boven de 40 graden. Medewerkers van de dierenambulance schoten te hulp. Tegen de eigenaar is procesverbaal opgemaakt, weet regiozender Rijnmond. Ook moet hij de dierenartskosten betalen. En Iran en Amerika die zijn weer met elkaar aan het onderhandelen. Dat gebeurt in Zwitserland en Qatar is bemiddelaar. Gesproken wordt er over de nieuwe aanvallen van Israël op Libanon. Iran zei daarop de straat van Hormuz af te gaan sluiten. Intussen blijkt de oliehandel daar gewoon door te gaan. Miljoenen vaten zijn er verscheept, weet een financieel persbureau. Dan het weer van Weerplaza. Een mix van zon en wolken bij 22 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Alleen is er in het oosten lokaal kans op een onweersbui. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag.
2: Marcel, dank jou wel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. 16 files, A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. 5 kilometer, 10 minuten. A1 Hengelo-Osnabroek tussen de Lutte en Duitsland. 2 kilometer, ook 10 minuten. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leenderheide en De Hoogt. Daar is een ongeluk gebeurd. 2 kilometer, 11 minuten. En de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 2 kilometer, 10 minuten. Verder sta je nergens langer dan 10 minuutjes stil. Wel één controle, de A67 naar Eindhoven. Hectometerpaal 27,7.
0: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: Welkom bij de enige echte. Tot 6 uur hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Dit is jaargang 62, editie 3179.

0: kent allemaal en maak er het allerbeste van. En hier is de top 40 met de man die er ook een feestje van maken kan. De pianoman Stefan Bouwman.
1: Nou, wat een intro in de Q-app. Thanks. Ja, vrijdag de foute 1500 finale, gisteren de foute party. Daarom deze ene keer op zondagmiddag de top 40 van 21 juni 2026. 12 stijgers, 20 zakkers, 6 zittenblijvers en 2 nieuwe binnenkomers. Betekent ook 2 hits eruit na 2 weken. Bankzitters.

0: weekend na 4 weken uit de lijst. Ruben Hillen met 20 Seconds. De top 3 van vorige week, die klonk zo.
1: Nummer 3.
0: Fever Dream, Alex Warren.
2: Left the room the second that you walked in. Something like a fever dream.
0: 2. Was voor de Bauza, Magnetic.

0: dat deze gisteravond draaide in zijn set in het Philips Stadion. De grond trilde. Justin de Wild en Cheerio voor de derde week op rij op nummer 1. Of die er nog een weekje aan vastplakt, dat hoor je iets voor 6 uur. Nummer 40, die is voor Taylor Swift.
1: Nummer 40.

maar nou niet gek. Gedeelde snelste zakker van deze week. 10 plekken verlies van Little Kleine en Samuel Welte, nummertje 39. Dit is ook goed nieuws voor Samuel. Dat zometeen. Eerst Stella Lefty en Boston in de top 40 op Q. 38.

0: Stella Lefty die 2 plekjes gezakt. Deze week op 38 met Boston. En daar is die. Jongens, wat een wedstrijd. 5-1, mijn hemel. Je moet je wekkertje de komende donderdagnacht wel voorzetten. Ik verwacht tegen Tunesië ook wel vuurwerk. En in de top 40 is de oranje koorts vanaf deze week ook ingedaald. Je hebt hem ongetwijfeld al voorbij horen komen. Of je nou in de kroeg staat, in een stadion of in de blauwe supermarkt. Het WK-lied van Samuel Welte is overal. En nu dus ook een top 40-hit. De leeuw komt eraan.
1: 37.

0: De top 40 van zondag 21 juni 2026. De eerste officiële zomerdag. En dus ook de langste dag van het jaar. Zometeen toepasselijk zomerse muziek van Shakira. En de hoogste nieuwe binnenkomer. Die heb je nog van me te goed.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek.

0: last minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Leuk leren. Ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg! Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
6: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
7: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
8: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer.
9: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
10: Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
6: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
11: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
6: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
17: Autotaalglas zit echt overal.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
20: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the
21: craving. Domino's. Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf. Met een V.
22: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
23: Q-Music, the party.
24: Q-Music vind je donderdag tijdens het TT-festival in Assen met Lars Boelen. Vrijdag op de keifoute party in Amersfoort met Menno Barreveld. Bij het kerstenfeest Driel met Edwin Orlander. En in de feesttent bij RKVV Urmondia in Urmond. En Q-Music vind je zaterdag tijdens de Kabelse Zomer met Tom van der Weert. In het feestpaviljoen Nieuw Verre met Benno Barreveld en in het Oranje Stadion van de Bogert Druten met Edwin Orlander.
25: Q Music The Party. Boek je exclusief bij Qno Events. Kijk op qmusic.nl.
26: Q Music.
27: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
28: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Half 4, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Eén wat langer op de A7. Mag geen naam hebben. Zurich den Oever tussen Brezandijk en Brug over Stevensluizen. 2 kilometer, 6 minuten vertraging. En 1 controle, de A16 naar Breda, hectometerpaal 37,0. Q. De hoogste nieuwe binnenkomer is...

0: verhaaltje. 250 weken in de top 40. Niet onafgebroken, maar door de jaren heen. Shakira en Zoonet op 34. Maar dat is altijd baas boven baas. Justin Bieber in totaal 517 weken. Waarvan deze week samen met Nicki Minaj met Beauty and a Beat.
1: 33.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. Nieuw. De hoogste nieuwe van deze week is voor Alex Warren. Vorige week riep Domin nog, het moet wel heel gek lopen, wil deze niet in de top 40 komen. Hij had weer gelijk hoor, ja, de muziek van Alex. Ik denk dat het in twee categorieën te verdelen is. Rustig en dramatisch, toch? Ordinary en zo. Maar ook uptempo en catchy. En Passenger is dat laatste. Het is heel vrolijk, het is heel uptempo. Wel met een serieuze tekst over een relatie waar alles maar vanuit één persoon altijd komt. Het is de 8e hit, Passenger, in de top 40 op Q.
1: 31.

week stond halverwege van Suzanne en Freek ook letterlijk halverwege in de top 40. Op nummertje 20 dus. Deze week 10 plekken gezakt. Nummer 30, gedeelde snelste zakker. Dan nu twee comeback tracks achter elkaar. Michael Jackson hoor je zo op 28. Terug in de lijst dankzij de nieuwe film Michael. En Ariana, die heeft de bios na het hele Wicked-avontuur juist even links laten liggen. Focust zich weer op muziek. Hate That I Made You Love Me. Deze week 6 plekken omhoog. 29.

0: Michael Jackson, Baby, nummer 28 in de top 40. Echt waar, 2026 gaat staat er gewoon in. Zo meteen Jonas Blue, Malieve en Edge of Desire in de enige echte op Q-Music.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
5: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
9: Serieus?
8: Wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
16: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
17: Rook?
16: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
17: Nee, rook. Uit de meterkast.
15: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
16: Zo, koffie?
15: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
18: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
19: Domino's. Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
20: Ga naar de oertijd, naar vuurstenen, kasten vol skeletten, knopen en kanonnen, naar een modern schilderij dat je of begrijpt of niet. Als je maar ziet, als je maar meemaakt. Ga met een arm vol kippenvel, een hoofd vol gedachten, een minuutje of 5 of de hele dag lang. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart. Kessie.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Mmm, de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar €5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks voor maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: 4 uur geweest, goedemiddag. Q-music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
5: Goedemiddag. Excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers in Nederland. Premier Jette sprak zich uit op een bijeenkomst in Rotterdam.
6: Voor niet gezien en in de steek gelaten worden. Voor het onvervulde verlangen naar thuis. En voor het verdriet en de pijn in zoveel Molukse gezinnen. Daarvoor bied ik vandaag namens de Nederlandse regering excuses aan.
5: De Molukkers kwamen na de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië naar Nederland. Het idee kregen ze dat ze hier tijdelijk zouden zijn, maar dat bleek niet zo. In Dieren in Gelderland is iemand op straat neergestoken. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Gelderse media melden dat er een verdachte is aangehouden. Die zou papieren zakjes om zijn handen hebben gekregen. Politie wil ermee voorkomen dat sporen worden gewist. Wat de aanleiding van het geweld is geweest, is niet bekend. Opnieuw arrestaties in Brazilië voor een fatale bungee jump. Nog eens 3 mensen zijn gepakt. Een vrouw zou van een brug zijn geduwd terwijl haar touw niet vast zat. Ze wilde haar sprong vastleggen met een camera. De nieuwe verdachten zouden die camera hebben laten verdwijnen. De ontsnapte zuidelijke hoornraaf is weer terug in avifauna. Het dier ontsnapte afgelopen week uit een vogelpark in Alphen aan de Rijn. De vogel is zwart, groot en heeft een opvallende rode kop. Het dier liep vrolijk rond op de daak in de buurt. En verzorgers probeerden van alles om hem te vangen. En dat is nu uiteindelijk gelukt.
4: Het is gewoon een soort van een menselijke safari was het.
5: Ja. Het weer van Weerplaza tot besluit. Een mix van zon en wolken bij 22 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Alleen is er in het oosten lokaal kans op een onweersbui. Morgen ongeveer hetzelfde recept.
4: Marcel, dank jou wel. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. A27 Breda-Gorkum tussen brug over het Wilhelminakanaal en brug over de Dongen. 4 kilometer. Ik verslik me echt in niks. Kwartier vertraging en controles. De A2 naar de Belgische grens, 267,2. Ken je dat, soms verslik je gewoon in jezelf. De A16 naar Breda, hectometerpaal 37,0. En de A28 naar Amersfoort bij 53,2. Ik ga het erover hebben met mijn psycholoog.
7: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
4: We gaan weer.
8: Stefan Bouwman.
4: Ik zie een hoop lekkere berichtjes binnenkomen van mensen, want het is toch ook wel echt lekker weer in Nederland. Zometeen even een rondje langs de velden in de Q-Music app. Eerst de nummer 27.
8: De top 40. Q-Music.
7: Nummer
8: 27.

0: Nou, toch nog even op het veld gisteren. Een paar minuutjes mogen voetballen. Noah Lang, a.k.a. Noah No. Hij was de wissel voor Cody Gakpo tegen Zweden. In de top 40 is hij ook op het veld. Rugnummertje 27 deze week samen met Little Kleine en Ewa Safi. Het is met recht een zondag vandaag. Topklimaatje. Vincent vindt van niet, hoor. Die zegt, lekker weer, dan is het 23 graden en geen 30. Nou, ik vind het heerlijk, het spijt me. Stefanie, die zit lekker in de tuin bij het zwembad. Die vraagt, heb je het nog laat gemaakt gisteren? Nou, ik had zoveel adrenaline door mijn lijf door het optreden op de foute party dat ik echt geen oog dicht heb gedaan. Ik heb Ecuador Curaçao nog helemaal gekeken. Ik heb het 17:30 zien worden. Maar gewoon, weet je, s'avonds event, ochtends event, weer netjes bij het ontbijt en uiteindelijk hier weer om te werken. Stefanie was er ook bij. Ik heb nog een fotootje meegemaakt. Die stond voor bij het podium. Goris, die is lekker aan het varen vandaag, zie ik. Hij zegt, zag er top uit gisteren. Ja, check ook alle beelden op Qmusic.nl van de foute party. Sherpa, die zit lekker in de tuin. Dana zit ook heerlijk in de tuinen. Al met al, er wordt met een rotgang genoten van deze zondag. En in de top 40, ja, een nummer wat absoluut bij zomerse activiteiten past.
1: 26.
0: Jonas Blue, Malieve en Edge of Desire.

met Drop Dead. Haar album is inmiddels uit. Ik moet het nog steeds luisteren, sorry. Maar ik durf wel te zeggen dat het een tip is om te luisteren. Dat is gek, hè? Ik heb het niet gehoord. En toch denk ik dat jij dit moet luisteren. Nou, dat komt door mijn collega's. Die gaan helemaal los in groepsapps hier op de vloer. Vooral collega DJ Kane Slobben. Hij en een paar mensen op kantoor raken maar niet uitgeluld over Olivia. Dus tippie van mij, eigenlijk tippie van Kane. In mijn hoofd staat dit liedje nog steeds op repeat van Antoon, de enige. 24.

0: net op nummertje 23. 22, Prospa en Clooney die komen binnenkort naar Nederland toe. Volgende maand staan ze op het Awakenings Festival. Sowieso dat ze deze gaan draaien, want dit nummer is gemaakt voor de festivalzomer. Free Your Mind, één plekje winst.
1: 22.

0: Dat is Annelie. En zometeen in de top 40. Oh, Shannon Spyro en Material Lover.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Ja, ja. Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Nu bij Dirk, Lu Petit Boterbiscuits. 99 cent, die zijn lekker.
7: Obelie, alles voor kampeergeluk.
8: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
7: Obelie, tijd voor nieuwe herinneringen.
9: Alles voor kampeergeluk.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Oh, wat een goal!
13: Goal?
14: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Ja, zo'n speelgoedkeyboardje kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
16: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
17: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
16: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
17: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
18: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor... of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
19: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
20: Domino's.
21: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
22: Dat gaan we vieren.
21: Zo goedkoop, daar word je fan van.
22: Dat gaan we vieren.
21: Aldi.
23: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
21: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
22: Dat gaan we vieren.
21: Dus nu naar Aldi.
23: ANWB zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
0: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
12: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
13: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
20: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies. Dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
12: Dat is een Velsink-advies.
24: 18 plus, speelbewust.
25: Ja.
26: Echt serieus?
25: Oh.

0: veldzink.nl.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
2: Het is 4:30, goedemiddag. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q-Music. Het lijkt heel erg druk op de weg, maar het zijn vooral heel veel hele korte vertragingen. De enige die wat langer is, is de A1. Ga helemaal van stotteren. Hengelo-Osnabroek tussen Lutte en Duitsland, 2 kilometer, 10 minuten. Controles A16 naar Breda, de meterpaal 37,0. Ook de A16 naar Breda, maar dan bij 59,1. En de A28 naar Meppel bij 118,1. Dag luistervrienden, zometeen Kevin en Roxy Dekker, maar eerst Shanna Spyro. Dit is Material Lover op 21 in de enige echte op Q.
3: De top 40. 21.

benieuwd naar Toy Story 5. Taylor Swift in de top 40. Dan naar Miles Smith. Vrijdag kwam zijn debuutalbum uit en hij is er hartstikke trots op. En hij is niet de enige. Zijn hometown Luton is afgelopen maandag voor één dag bijna volledig omgetoverd naar Miles Smith. Het station, de grote winkelstraten, de kroegen, het treinstation, de lokale fish and chipszaak, alles heet een soort van Miles Smith. En aan het einde van de dag gaf hij ook nog eens een optreden op Miles Smith Square. Het is track 7 op het album, samen met Nahorn. En nummertje 18 in de Nederlandse

Jamaica Me Crazy. Net in de top 40 op 17, Ugel is solito. Gisteravond op de foute party, The Big One, daar stond 3T. Oftewel, de neefjes van Michael Jackson. En we krijgen er nog zo'n act bij. In dit geval de neefjes van Bruno Mars, Naya en Zaya, 15 en 16 jaar jong. En dit is hun auditie bij America's Got Talent.

4 keer een ja, door naar de volgende ronde. Ja, maar Stefan, de neefjes van Bruno Mars, natuurlijk zijn ze door en vond iedereen het te gek. Nee. Ze hadden dit niemand verteld, omdat ze het zelf graag eerlijk willen houden. En het was dus ook achteraf helemaal niet nodig om te vertellen dat ze de neefjes van Bruno zijn, want het publiek werd gek. De jury was dus om. En ook nog eens met een eigen geschreven liedje. Wie weet, binnenkort zij aan zij met Ome Mars in de top 40. Voor nu...

0: BB Rexha, Faithless en New Religion in de top 40. Zometeen Robert van Emen. Ja, we zwemmen in die bubbels als een kabeljauw. Zometeen in de top 40 op Q.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, me pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automatenkoffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
9: Vergeet je niet in te smeren.
8: Want jij

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op

0: super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
2: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
8: Kom maar verder.
7: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
8: Hij is weer klaar.
7: QuickFit en weer verder.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu bij Zalando.
14: Ook bij Plus. Magnemijs. 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: Buizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
2: Praxis.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bijna 5 uur, Q-music nieuws van nu.nl. Marcel van Beest.
2: Goedemiddag. In Rotterdam is een nationaal monument onthuld voor Molukkers. Ons land ging kil en koud met ze om toen ze 75 jaar geleden hier kwamen. Premier Jette maakt hiervoor een spijtbetuiging.
3: Excuses aan de Molukse gemeenschap. Dat is niet alleen hoog tijd, het is ook nodig. Willen we verder komen met elkaar. Want excuses krijgen pas betekenis door de daden die erop volgen.
2: Jette wil de Molukkers hierbij betrekken. Een vrouw is in Ochten in Gelderland verdronken. Dat gebeurde toen ze haar kinderen uit de Waal haalde. Ze verdween uit het zicht in het water. Haar lichaam werd later gevonden. Geprobeerd werd mocht de vrouw te reanimeren, maar de hulp kwam te laat. Het opruimen van de stormschade gaat in Groningen nog weken duren. De storm zorgde in de nacht van vrijdag op zaterdag voor veel overlast. In Muntendam raakten graven beschadigd. Gemeenten als Oldambt en Veendam waarschuwen voor vallende takken. Midden-Groningen roept op weg te blijven uit bossen en parken. En een van de belangrijkste verkeersaders van het land gaat een tijd dicht. Vanaf morgen wordt er gewerkt aan de verbreding van de A27. Het is het stuk tussen de knooppunten Gorinchem en Everdingen. Rijkswaterstaat denkt dat het werk begin augustus klaar is. Tot die tijd moet je omrijden en hou dan even rekening met extra reistijd. Het weer van Weerplaza, vanavond en vannacht opklaringen. Temperatuur daalt naar 13 graden. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan 24 tot 31 graden.
1: Jee, wat een hitte. Marcel, dankjewel. Dit is mijn verkeersinformatie. Zei dat zachtjes?
2: Ja, ik denk, doe eens eens netjes.
1: Dit is mijn verkeersinformatie van Q. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 2 kilometer een kwartier. A15 Gorinchem-Ridderkerk tussen Gorinchem en Harnisveld-Giessendam 3 kilometer een kwartier. En de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland 2 kilometer 11 minuten. Controles de A12 naar Zoetermeer, 13,7. A28 naar Meppel, 118,1. En de A67 naar Eindhoven, hectometerpaal 35,0.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
5: Stefan Bouwman.
1: Yo, zometeen Lucky 13 is deze week voor Just Stay, Jackstown en Joan, Turn the Lights Off. Maar eerst muziek van Robert van Hemert en Donny. Begrijp je, Moet dat nou?
5: Q Music 14.

in de... Ik wilde zeggen zo. Ik wilde zeggen in de foute 1500. Dit was echt een soort Pavlov. Heel gekkig. Nee, het is de top 40 op zondag. Wat heel erg verwarrend is. Want dat is normaal gesproken op vrijdag en zaterdag. En vanwege de foute 1500 en de foute party is hij nu op zondag. Begrijpt u het nog? Het is ook zondag 21 juni, oftewel Vaderdag. Voor heel veel mensen een feest. Voor sommige mensen heeft het ook een hele andere kant... als dat voor jou geldt. Heel erg veel liefst vandaag. Jurjen heeft vanmorgen ontbijt op bed gekregen. Dat is toch heel erg lief. Diane die zit met de familie in de auto. Papa gaat mee uit eten. En Nicole die gaat zometeen met haar vader naar de show van Vieze Jack en Oude Bos. Die gaan de hut even verbouwen. Hier in de top 40 geen Vieze Jack. Wel Sam Fender en Olivia Dean gaan naar nummer 12 met Rain Me In. 12.

0: Robert van Hemert. De top 40. Vorige week kwam die nieuw binnen met een liedje dat ik overal alleen maar voorbij zie komen op TikTok. Dan moet ik wel eerlijk zeggen, 9 van de 10 keer is het Robert's account zelf, maar dat daar gelaten. Hij kwam binnen op nummer 31 en deze week, nou, dit is een partij winst. 22 plekken vliegt hij omhoog.
1: Hey lieve vrienden van Q-Music en natuurlijk alle lieve luisteraars, Robert van Hemertje. En ik wil jullie via deze weg heel erg bedanken voor al het streamen, alle lieve reacties op Zandloopster. En natuurlijk de grote sprong die ik heb gemaakt in de top 40 van nummer 31. Naar nummer 9. Dat is echt een bizarre sprong van 22 plekken. Ik ben mega blij. Ik wil jullie daar heel erg voor bedanken. Ik hoop natuurlijk dat jullie heel veel plezier uit het liedje halen. Het mooie weer komt er weer aan. Dus ja, dat belooft iets heel erg moois van de zomer. Ik zit op een roze wolk. Ik wil jullie nog 1000 keer bedanken. Ik kan er niet meer ophouden. Maar hier is hij dan nog 1 keer voor jullie. Zandloopster. En een hele fijne dag van mij. En een dikke kus. Ciao, ciao. 9.

0: Nobody Swims. Had ik al stoer gedaan over het feit dat hij binnenkort langskomt weer in Stevens Piano Bar? Ja, en we hebben echt al contact gehad. Hè? We hebben geappt en alles. Gaat helemaal goed komen. En hij heeft er trouwens ook zin in. Komt-ie?
1: Dude, that's awesome, man.
0: Ja, hij heeft er zin in.
2: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Even proosten, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar tot wel 41% korting op 4 1,5 liter flessen Coca-Cola. Voor maar €7,49. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
4: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
5: Hebbes.
6: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel... bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar €1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig, dan is Laplace je place to be.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
13: Oranje. De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
17: Fans van zonnig zomervoordeel, opgelet! Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
18: Dat gaan we vieren!
17: Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
19: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
20: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
21: Rook?
20: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
21: Nee, rook. Uit de meterkast.
19: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
20: Zo, koffie?
19: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
17: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
5: Dat gaan we vieren.
17: Dus nu naar Aldi.
18: Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen tot aan de finish. Ga op 25, 26 en 27 september de uitdaging aan bij Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
22: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Castilla van Jumbo.
23: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
24: Domino's. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
25: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
26: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
27: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
0: 1 over 6, Flitsmeister verkeersinformatie. Goedemiddag. Langste vertraging op de A6, Emmeloord-Lelystad, tussen Emmeloord en Urk. Ongeluk gebeurt, 3 kilometer, half uur vertraging. Verder sta je nergens langer dan 10 minuten stil. Wel controles, de A16 naar Breda, hectometerpaal 37,1. En de A28 naar Meppel bij 118,1. Het is de ontknoping van de enige echte hitlijst van Nederland, de top 40. Met antwoord op de vraag of er een nieuwe nummer 1 is.

0: Populair wordt steeds populairder. Hajo, Idali, Ronnie Flex en Frenna stijgen weer 2 plekken door deze week naar nummertje 6. En daarmee komt er een plek in de top 3 nu wel heel erg dichtbij. Alex Warren is daar al maandenlang kind aan huis. Of eigenlijk, hij was dat, want na 16 weken...
1: 5.
0: Fever Dream staat niet meer in de top 3 van ons land. 2 plekken verlies naar nummer 5 in de enige echte. Dit is

nummer 5 deze week. Er verschuift een hoop in de top 10. Maar de grote vraag is, doet Justin de Wild dat ook? Blijft Cheerio nog 1 weekje op zijn plek staan als de nummer 1? Another 50 for Alza. Die blijven in ieder geval staan op hun plekje. 4 blijft 4. 4.

WK-voetbal is in volle gang en de WK-hit van Shakira en Burna Boy zodoende ook. Die Die stijgt 3 plekken door naar nummer 2 in de Nederlandse top 40. De 5e top 2-hit voor Shakira. Vorige 4 werden ook allemaal nummer 1-hits. Dat zou zomaar slecht nieuws kunnen betekenen in de toekomst voor Justin de Wild. Maar voor nu, niks aan het handje. Want Cheerio is nog altijd de nummer 1 van Nederland.

0: tweede week op rij de nummer 1 van Nederland. En hij is ontdekt door niemand minder dan Tom de Graaf. Zo is het wel gewoon.
1: Ja, zo is het ook gewoon.
2: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: En je hebt geen plopkap naar technisch verhaal. En in ieder geval, Tom en Joe, hallo!
3: Hey!
2: Zijn er?
0: Ja, jullie hebben natuurlijk helemaal lekker uit kunnen slapen na de foute party gisteren.
2: Ja, je voelt het wel, hè? Ik voel het nog wel in mijn botten, maar daar ga je niks van horen.
1: Als je maar scherp in het koppie bent.
0: Hallo?
2: Wat?
0: Wat ga je niet doen? Hebben we het enig idee? Of wordt het een beetje we zien wel show?
1: 100 euro ticket, goed, gaat er sowieso uit.
2: Gaat sowieso uit. En een heel ongemakkelijk verhaal, wat we met Donnie hebben meegemaakt. Maar dat vertellen we later.
0: Oh jee.
1: Ja, was echt awkward.
0: Oh god. Kan ik hem wel nog ooit uitnodigen?
2: Nou, denk ik niet. Oh.
4: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Wakker worden! Koffie drinken kan veel goedkoper. Bij Fomar. Bespaar tot wel 14% op je kop koffie. Bij Fomar.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
3: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
4: Brussel Zuid.
3: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
10: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
11: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
14: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
14: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
16: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
17: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
18: Honor the craving.
19: Domino's.
20: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. elke maat in 3 lengtes. Giraf. Met een V.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
18: Het is 6 uur, het Q-Music nieuws krijg je van Michiel Vraassen-Storm.
19: Goedenavond. De Groningse gemeenten Oldambt en Veendam verwachten nog lang bezig te zijn met het opruimen van alle schade na de storm van vrijdag. De meeste wegen zijn weer schoon, maar er hangen nog veel losse takken in bomen en er moet nog van alles worden hersteld, zeggen ze. Komende tijd worden extra mensen en materieel ingezet. In het Gelderse Ochten is een reddingsactie van 2 kinderen in de Waal op een treurige manier geëindigd. De kinderen kwamen veilig boven, maar de vrouw die ze probeerden te redden verdween onder water. Na een grote zoekactie werd ze gevonden. Hulpdiensten hebben haar nog gereanimeerd, maar de vrouw is overleden. Een mijlpaal. Zo noemt de Arnhemse burgemeester Marcouch de excuses voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwamen. Hij had de overheid al een paar maanden geleden opgeroepen om sorry te zeggen. Dat het nu gebeurd is, noemt Marcouch heel belangrijk voor de Molukse gemeenschap. En Ajax heeft afscheid genomen van de Spaanse trainer Oscar Garcia. In goed overleg, zeggen ze in Amsterdam. Garcia werd 4 maanden geleden gehaald voor Jong Ajax, maar kreeg al snel de leiding over het eerste elftal waarmee hij 5e werd. Voor het volgende seizoen had Ajax al een nieuwe hoofdtrainer, Michel, ook uit Spanje. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Michiel, dankjewel. Q-Music verkeer krijg je van Flitsmeister. Opmerkelijke vertraging deze zondagavond op de A6. Emmeloord richting Urk. Daar is een ongeluk gebeurd. 25 minuten vertraging. Ook nog 2 flitsers gemeld. Eentje op de A16 ter hoogte van Dordrecht bij 37.1. En eentje op de A28 ter hoogte van Rogalt bij 118.1. Tom en Joe wens je veel veilige kilometers.
23: Q-Music. Tom en Joe.
18: Ja, we blikken zo meteen terug op de foute party van gisteravond. Ook Afrojack.

0: Awake Tonight op Q Music.
1: Tom en Joe.
2: Tom en Joe.
0: Met de zondagavondshow. 6:08. Leuk dat je erbij bent. En we zeggen nog even fijne vaderdag.
2: Ja, absoluut.
0: Tenminste, ja, die zitten nu eigenlijk ook wel op.
2: Nee, als je het nu nog moet doen, dan ben je wel laat, hoor.
0: Dan ben je aan de late kant. Ja. Goed. Wij, Joe, zijn sinds 1 jaar of 2 ook vader geworden.
2: Ja, dat klopt.
0: Heb jij nog wat gehad van kleine Billy?
2: Ik heb van kleine Billy een heel leuk knutselwerkje gehad. Hij was een fotootje waar Billy op stond. Op een papiertje waarop staat... Papa, je bent om op te eten.
0: Ach, kijk aan.
2: Wat heb jij van jouw prachtige Rosie gekregen?
0: Onderbijt op bed. Ik wist niet dat ze het kon, maar ze kon chocoladebootjes afbakken. Eieren koken. Ja, blijkbaar kan ze dat.
2: 2 jaar, nu al weet hoe het overwerkt. Dat is super.
0: Ongelooflijk. Ze heeft het ook allemaal zelf weer opgegeten.
2: Ja, zo gaat dat. Kan je er kwaad op worden.
0: Toch weer papa hapje, hè? Voor je het weet. Pap, slik weg.
2: Ja.
0: Ik heb ervan genoten.
2: Heel goed, heel goed.
0: Hey, waar ik ook van heb genoten, want laten we eerlijk zijn... we werden ook een beetje krokant wakker in het bedje vandaag.
2: Zo, het was laat gisteren en het was leuk gisteren.
0: De foute party was gisteravond. In het Philips Stadion Eindhoven. Wat een feest was dat. We blikken zo meteen terug. Hoogtepuntje toch wel. Donnie en K3?
2: Absoluut, we hebben ze mogen ontmoeten.
0: Ja, hoe dat was.

0: Dit is Q Music.
1: Sienna Spyro.
0: En dit is Q Music.
1: Jonas Blue.
0: En dit is nieuw.
2: Ja, Olivia Rodrigo staat volgend jaar niet 2, maar 4 keer in de Ziggo Dome. Daar gaat ze haar nieuwste ongetwijfeld live spelen. Dit is Stupid Song op Q. New York City.

0: never say. Olivier Rodrigo met nieuwe muziek, Stupid Song, op Q Music. Oh, we zijn met z'n allen hier nog aan het bijkomen van de Foute Party. Misschien ja, ook wel als je geweest bent of het gevolgd hebt op de radio. Je hebt natuurlijk alles kunnen meekrijgen. Gisteravond in het Philips Stadion waren we dan eindelijk met de Foute Party, de Big One. En het leuke was, voordat de Foute Party begon, hebben we naar het Nederlands Elftal zitten kijken in een vol PSV-stadion.
1: Ja, dat was vet. Dat was zo vet. En dan ook nog winnen met 5-1. Dat is natuurlijk fantastisch. Dan begin je gelijk goed aan het feest.
0: Toen wisten we eigenlijk al, toen er met 5-1 werd gewonnen, deze avond kan niet meer verkeerd.
1: Nee, dat was super. En daarna kwamen nog al die optredens. Hè. Het was zo vet om te zien. Toybox, KR, ik kwam voorbij. Melanie C natuurlijk, aan het einde K3. Dat is allemaal fantastisch. Er komt nog een appje binnen van Johannes. Die zegt, ik was vanochtend 17:30 pas thuis na de Foute Party. 17:30!
0: Het feestje, zo lang duurde het toch niet?
1: Het feestje was klaar om 12. Ik weet niet wat Johannes in de tussentijd gedaan heeft. Misschien is hij in slaap gevallen op het station. Maar
0: afterparty misschien.
1: Of een afterparty gevonden die echt helemaal door het dak ging.
0: Ja, nee, precies. Het laatste wat hij wel heeft kunnen zien was K3. Inderdaad, samen met Donnie. Zij sloten de Foute Party af. En dat was wel een van de hoogtepunten. Ja. Zo niet het hoogtepunt van de avond. Want zij hebben natuurlijk het Foute Anthem gemaakt. En het leuke was, wij hadden ze te gast. Want wij hebben gisteren een show gemaakt. Een radio-uitzending in het Philips Stadion. En toen kwamen ze langs, K3 en Donnie. En Donnie vertelde ook dat hij vereerd was over het feit dat hij gewoon een track mocht maken met K3.
2: Ik vind het, ik voel mij zeer vereerd dat K3 bij mij een liedje wou maken. En dat wil je ook zo meteen in het Philips Stadion te horen mogen brengen.
0: Zo. Ja, zeker, ja. En Donnie had ook nog een heuse scoop voor ons.
2: En misschien doe ik ook wel de regenbroek aan.
1: De regenbroek? Ja, doe jij de regenbroek aan?
2: Wat een scoop hebben we hier te pakken.
1: Ja. Ja, ik dacht, hij verwacht regen. Misschien gaat hij een poncho meenemen. Hij bedoelt de regenboogbroek, ja natuurlijk.
0: Ja, de welbekende regenboogbroek natuurlijk.
1: Ja.
0: Lekker zoek bij K3. En hij had hem aan, hè?
1: Hij had hem aan en het maakte het af. Kerst op de taart.
0: Wat een feest hebben ze ervan gemaakt met het Foute Anthem. Zullen we hem gewoon nog een keer draaien?
1: Oh, heerlijk.
0: Schaduw, Donnie en K3.

0: Rihanna en Don't Stop the Music op Q-Music. Het zondagavondshow met Tom en Joe. We zitten er lekker in. Kijk, het Nederlands elftal, die voelt zich prettig. Die hebben 5-1 gewonnen. Die zijn on a roll. Wij zijn ook on a roll.
1: Ja, met
0: het kinderfeest.
1: Inderdaad, al 2 keer is het gelukt. Swarmazaak en de sportschool.
0: Iedere week bellen wij een bijzondere plek met de vraag: doen jullie ook kinderfeestjes? Ja, ik heb het idee dat we nu de tactiek ontdekt hebben.
1: En wat is de tactiek?
0: Ja, dat weet ik ook niet zo goed. Misschien hebben we ook gewoon, misschien hebben we ook gewoon geluk gehad.
1: Nee, geluk hangt is aan onze kont. Dus het gaat gewoon lukken.
0: Ja.
1: Mensen hebben er zin in. Het wordt zomer. Misschien staan mensen meer open voor feestjes. Ja. Is dat het? Je weet het niet, hè?
0: Het is ook een beetje een babbeldruk, eigenlijk.
1: Ja, dat is het. Oh, eigenlijk zijn wij dat wel aan het doen. Ja,
0: inderdaad. Goed, zometeen weer een nieuwe editie. En ook Lady Gaga is voor je onderweg met de Dead Dance.
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
3: ANWB en gaan.
5: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Oh, ja. Echt serieus?
9: Oh, wat een geld.
10: 18.000. Godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
12: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Oh, Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
16: Obeling. Alles voor kampeergeluk.
17: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
16: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
18: Alles voor kampeergeluk.
19: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
16: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
20: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
21: Zomersale bij K-Smit Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op ksmit.nl/zomersale.
22: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
23: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Nederlandse aardbeien, bak van 400 gram voor maar €2,39. En een fles Carvan Cevitam siroop voor €3. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
0: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
1: Domino's. Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
7: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu bij Dirk, Nescafé IJskoffie. 89 cent, dat is een ijskoude aanbieding.

0: Mudmasters Biddinghuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
3: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op

0: Jelly Roll op Q Music, zondagavondshow met Tom en Joe. Hoeveel graden is het nu buiten?
1: Hier? Ik weet het niet.
0: Nou, Google even.
1: Oké, hier. Weer Amsterdam.
0: Als het namelijk warm genoeg is, dan...
1: 26 graden.
0: Is dat Summer Jam? Kan ik dan Summer Jam draaien?
1: Ja.
0: 26 wel, toch?
1: Ik heb gewoon heel veel zin in Summer Jam, dus ik zeg ja.
0: Ja, nee, ik vind 26 graden.
1: Al was het min 18, had ik ook ja gezegd.
0: Nee, oké, doen we zo meteen even Summer Jam.
2: Oh, lekker. En Joe's kinderfeestje.
0: Ja, het is vandaag natuurlijk Vaderdag. Dus aan alle vaders die luisteren, je hebt vast wel een keer een kinderfeestje moeten organiseren voor die kleine.
1: Ja, natuurlijk, dat hoort er helemaal bij.
0: Wij proberen altijd op zondagavond de creatiefste te zijn. Het creatiefste kinderfeestje van Nederland te organiseren. Want ja, wij zijn ook papa's sinds een jaar of twee. En het lijkt ons wel leuk om dan random plekken te vragen met de vraag: doen jullie ook kinderfeestjes? En dat gaat soms goed, soms minder.
1: Ja, het zijn echt hele willekeurige plekken. We zijn bijvoorbeeld al heel erg welkom bij de carwash, een sportschool, de pharmazaak. Die stonden erg open voor een kinderfeestje nadat we ze gebeld hadden. Bij sommige plekken lukte het dan weer niet. Het tuincentrum, de auto showroom en ook de bakker, die stonden er totaal niet voor open toen wij belden met de vraag: hey, doen jullie ook kinderfeestjes?
0: Vandaag bellen we met een bejaardentehuis.
1: Ja, leuk!
0: Joe, jij gaat bellen?
1: Ja, nee, dat is goed.
0: Hoe ga je het aanpakken, deze babbeltruc?
1: Nou ja, het is toch een beetje, je moet ze overtuigen met activiteiten. Want als je zegt, doe je kinderfeestjes, dan zeggen ze vaak nee. Dus dan moet je nog iets extra's. Dus je moet al een beetje invullen. Dus ik denk dat ik ga zeggen, joh, we kunnen een rollatorrace doen.
0: Ja.
1: Een stuk gieren.
0: Ja.
1: Dat vinden kinderen hartstikke leuk. We kunnen ze ook aan het werk zetten. Hè, goedkope krachten. Misschien kunnen die kinderen kunstgebitten gaan poetsen.
0: Oké, ja.
1: Ja, zoiets. Of op zo'n bed, weet je wel, dat elektrisch op en neer gaat. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Dan heb je zo een dag gevuld.
0: Ideeën genoeg.
1: Ideeën zat.
0: Oké. We gaan zo meteen bellen met een bejaardentehuis. Met de vraag, doen jullie ook kinderfeestjes? Jij kan nu inzetten als je zit te luisteren. Denk jij dat het Joe lukt om een kinderfeestje te organiseren in een bejaardentehuis? Laat het weten in de Q-app. Laat ook vooral weten waarom wel, waarom niet. En ik zeg erbij, het is al 2 weken op rij gelukt, hè?
1: Ja, alle lichten staan op groen.
0: Hey, Summer Jam?
1: Ja, we gaan het doen.
2: Get on the floor! Put your hands up! Put your hands up!

0: De nieuwste van Bruno Mars, On My Soul, is ook de alarmschijf op Q-Music. Over 2 weken staat hij in de arena, hè? The one and only Bruno Mars.
1: Hoe vaak?
0: 4 keer, zeg ik nu aan mijn hoofd.
1: Dat is niet normaal.
0: Was er niet mis?
1: Ja, ik wil erheen.
0: Ja. Nou, misschien kunnen we bellen naar Bruno met de vraag, doen jullie ook kinderfeestje?
2: En Joost's kinderfeestje.
0: Dat is namelijk wat we altijd doen op zondagavond. We bellen met een random plek met de vraag, doen jullie ook kinderfeestjes? De ene week lukt het wel, de andere week lukt het niet. Deze week de beurt aan Joe. Jij gaat bellen zometeen met een bejaardentehuis, Joe.
1: Ja, je kon het inzetten in de Q-Music app. Of je denkt dat het mij gaat lukken om daar een kinderfeestje geregeld te krijgen. Suzanne appte meteen, nou jongens, ik werk zelf in een verzorgingstehuis. Ik denk wel dat het lukt.
0: Hey.
1: De bewoners bij ons vinden het altijd heel gezellig als er kinderen langskomen. Dus daar valt vast iets te regelen. Maar ja, Edwin die appt ook meteen. Die zegt, nee, ik denk het niet hoor. Die begeleiders vinden dat veel te gevaarlijk. Ook verwarrend voor de ouderen. Ja, ja, ja, gaat het lukken of niet?
0: Nou goed, al 2 weken op rij is het gelukt. Dus we zijn in dat, wat dat betreft on a roll.
1: In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Mooi, mooi, mooi, mooi. Niet zo onzeker, zo ken ik je niet hoor.
1: Nee, nee, dat is waar. Ik ga er vol goede moed in.
0: Alright, ready?
1: Ja.
3: Henriette Sefspunt, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Je spreekt met Joe.
3: Dag.
1: Hallo, ik heb een beetje een gekke vraag.
3: En dat is?
1: Doen jullie ook kinderfeestjes?
3: Nee.
1: Oh, resoluut?
3: Heel duidelijk antwoord, ja. Ja. We zijn een ouderen.
1: Nee, nee, kijk, dat begrijp ik. Kijk, mijn zoontje wordt binnenkort 7 en hij vindt het altijd heel interessant bij oma. En ook een beetje hoe het achter de schermen werkt. Dus ik dacht,
3: nee,
1: is dat
3: nee.
1: Leuk om een keer mee te lopen of zo met 3 van die jochies?
3: Nee, nee, helaas, dat doen wij niet aan. Sorry. Ach,
1: nee, nou ja, ja dan houdt het op, ja.
3: Oké. Goed, prima. Dag, meneer.
1: Ik heb het nog nooit zo snel meegemaakt.
0: Het is de snelste afwijking tot nu toe. We doen dit al een half jaar. Het is nog nooit zo snel.
1: Normaal lukt het altijd wel om de voet tussen de deur te doen. Zodat die deur niet helemaal dicht kan en dan kan je nog een beetje leuren. Maar deze deur werd gewoon volledig in mijn gezicht dichtgeslagen.
0: Geen schijnvakantie bij het bejaardentehuis.
1: Nee, ja, oké, er gaat een heel dik vet kruis achter. Dat is voor ons jammer. Voor Edwin heel leuk, want die wint het Q-Music prijspakket.
0: Gefeliciteerd, Edwin.

0: op Q.
1: 100 euro ticketgoed ligt gewoon weer voor je klaar. Kan je winnen bij ons in de Ticket Battle? Ja, het gaat zo gebeuren.
0: Het gaat zo gebeuren. Gaan we spelen. Hoe je meedoet, hoor je zo meteen. Ook Miles Smit en Niall Horan hoor je zo meteen.
2: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
8: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
9: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
11: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
12: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
13: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
14: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
10: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
15: Q-Music, the party.
1: Q-Music vind je donderdag tijdens het TT-festival in Assen met Lars Boelen. Vrijdag op de Keifoute Party in Amersfoort met Menno Barreveld. Bij het Kerstenfeest Driel met Edwin Orlander. En in de feesttent bij RKVV Urmondia in Urmond. En Q-Music vind je zaterdag tijdens de Kabelse Zomer met Tom van der Weert. In het feestpaviljoen Nieuw-Vennep met Menno Barreveld. En in het Oranje Stadion van de Bogert-Druten met Edwin Orlander.
16: Q-Music, the party. Boek je exclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
17: Q-Music.
10: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
18: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks. 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
19: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
18: Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee. Plus.
20: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
21: Een ijskoffie voor mevrouw.
20: Mm. Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Ja, je oude smartphone kan brand veroorzaken in vuilniswagens. En dat geldt voor alle apparaten met een accu of batterij. Lever hem dus in waar die hoort. Afvalbrand heb jij in de hand. Kijk voor veilige inleverpunten op doemaapart.nl.
24: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
25: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg...
24: Doei doei!
25: Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
0: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
2: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
3: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Adtap.
3: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
21: De beste plek voor jou, NVM.
26: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
27: Kom maar verder.
26: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
27: Hij is weer klaar.
26: QuickFit en weer verder.
28: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
29: Odido. 7 uur, het Q-Music nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
30: Goedenavond. Molukkers in ons land hebben volgens de NOS een dubbel gevoel overgehouden aan de excuses van premier Jette. Die zei vanmiddag sorry voor de slechte behandeling van de eerste generatie Molukkers die begin jaren 50 naar Nederland kwam. De Molukse gemeenschap is blij met de excuses, maar vindt die ook aan de late kant. Een steekpartij in Heerhugowaard. Er werd vanmiddag bij een huis iemand neergestoken. Volgens NH Nieuws was er een ruzie. Slachtoffer is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Rond de plek van de steekpartij is een verdachte opgepakt. De Fransen hebben maatregelen genomen vanwege de hitte. In zo'n beetje de helft van Frankrijk geldt morgen code rood. En dat kan zelfs de heetste dag worden die daar ooit is gemeten. Daarom blijven honderden scholen morgen dicht. En is het op veel plekken verboden om in openbare ruimtes alcohol te drinken. En oranje middenvelder Quinten Timber is weer op de weg terug. Hij heeft getraind, maar nog wel apart van de groep. Een paar dagen geleden liep Timber een lichte hersenschudding op na een botsing. Daardoor kon hij gisteravond op het WK niet meedoen tegen Zweden. Het weer van Weer Online. Vanavond blijft het nog lang zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
31: Music. Tom en Joe.
29: Je maakt zo kans op €100 om uit te geven.

0: vriendinnen van Caitlin. Hoi Tom en Joe, dankjewel voor de kaarten. Heb het erg leuk gehad gisteren met mijn moeder bij de Foute Party. Caitlin is gewoon een oud winnaar van de Ticket Battle.
1: Kijk, is toch leuk om te zien hoe dat dan is, hè, als je wint.
0: Ja, en ook even een stukje feedback naar ons, dat ze toch een topavond heeft gehad. Allemaal, het is allemaal begonnen bij de Ticket Battle. En het lekkere is, de Ticket Battle gaat straks weer beginnen. Misschien begint dat avontuur voor jou wel hier.
1: Ja, en we spelen vanavond voor 100 euro tickettegoed. Dat betekent dat je 100 euro krijgt. En dat kan je uitgeven aan een concert of een festival naar keuze. Dus dat kan ook gewoon naar Lowlands zijn bijvoorbeeld.
0: Ja, of misschien heb je niks gegeven voor Vaderdag. Dus kan je nog even snel een concertticket voor...
1: Bruno Mars over 2 weken in Arena bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Het enige wat je hoeft te doen is meespelen met de Ticket Battle. Hoe doe je dat?
0: Nou, dat is heel makkelijk. Het is gewoon appen. Ticket Battle naar de Q Music app. En dan word je gewoon vanzelf geselecteerd.
1: Het leuke is, je hebt ook een mooie ondertitel bedacht voor dit spel. Een soort Freudiaanse ondertitel. Die heb je al lang over gebrainstormd.
0: Ja, maar ik kan...
1: daar komt-ie.
0: Het spel spelen is makkelijk, maar winnen is moeilijk.
1: Ja, laat dat even op je inwerk.
0: Zo. En komt even binnen, hè?
1: Komt even binnen. Nou... Durf nu nog maar eens mee te doen. Ticket Battle. Nu appen in de Q-app. En wie weet pak jij wel 100 euro ticket te goed. Dit is Dua Lipa. Houdini.

0: Kijk ook, Khalid, Save My Love op Q-Music. We gaan de 100 euro ticket te goed weggeven.
1: Tom en Joe's Ticket Battle.
2: Ticket Battle.
0: De vraag is alleen aan wie gaan we dat weggeven. Dat doen we in Tom en Joe's Ticket Battle. Kandidaat in de linkerhoek is niemand minder dan Leonie. 32 jaar, was gisteren bij de Foute Party. En zou wel heel graag van dat ticket te goed naar Bruno Mars willen, Leonie.
3: Ja, dat klopt.
0: Ben je trouwens nog een beetje brak van de Foute Party of valt het mee?
3: Het was een kort nachtje, ja.
0: Oeh, kijk of, je wel scherp bent dan.
3: Ik hoop het.
0: Je neemt in ieder geval op in de rechterhoek tegen Suzanne, 27 jaar, uit Den Helder. En het grappige is, als Suzanne dit hoort, dan rent ze gillend weg, want ze haat carnavalsmuziek. Maar ze gaat wel graag naar festivals zoals Pinkpop en Poprock. Vind je wel erg leuk, hè, Suzanne?
3: Ja, zeker.
0: Nou, dan is het de vraag of dat gaat lukken en wie er gaat winnen, Joe.
4: Ja, jongens, want jullie weten het, hè. Het spel spelen is makkelijk, maar winnen is moeilijk. De Ticket Battle. Jullie horen zo meteen een liedje. En dan is de vraag, is die eerder of later uitgekomen dan de track die je daarvoor hoorde? Leonie, Suzanne, jullie spelen tegen elkaar. Jullie moeten dus om en om antwoord geven. En de eerste die het fout heeft, die ligt eruit, wint automatisch de ander. Bij ons begint altijd de oudste. Suzanne, geboren in 1999. Leonie, geboren in 1994. Daarmee de oudste. En Leonie, 1994, jouw geboortejaar is ook je startjaar.
0: All right.
3: Helemaal goed.
0: Leonie, ben jij er klaar voor?
3: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oh, zo. Grapje, verkeerde knopje. Nee, nu gaan we echt beginnen. Leonie, daar ga je.
4: Ja, Leonie, zeg het maar. Is het eerder of later uitgekomen dan 1994?
3: Later.
4: En dat is hartstikke goed. Shepherd met Geronimo uit 2014.
0: Suzanne, de beurt is nu aan jou.
5: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
4: Gelijk gezellig. Eerder of later dan 2014, Suzanne?
3: Later.
4: En dat is hartstikke goed. Marco Schuitmaker, engelbewaarder uit 2022.
0: Gaat de beurt weer naar Leonie?
4: Ja, zeg het maar, Leonie. Eerder of later dan 2022?
3: Oeh, ik denk eerder.
4: En dat denk je hartstikke goed. Katy Perry, Roar uit 2013. Ja, Suzanne, is het eerder of later uitgekomen dan 2013?
3: Later.
4: En dat denk je goed. Zara Larsson, Lush Life uit 2015.
5: Welkom in de feestend, kom maar lekker af. Het is jammer van de zon.
4: Ja, Leonie, zeg het maar. Eerder of later dan 2015?
3: Later.
4: En dat is goed. Snollebollekes links-rechts uit 2017. Ach, prachtig. Maar is het eerder of later uitgekomen dan 2017? Zeg het maar, Suzanne.
3: Later.
4: En dat is goed. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow uit 2018.
0: Oh, jullie gaan hartstikke goed tot nu toe.
5: Alsof het je laatste dag is.
4: Ja, Leonie, zeg het maar. Eerder of later dan 2018?
3: Oh, ik denk eerder.
4: En dat denk je goed. André Hazes junior, Leef uit 2015. Suzanne, eerder of later dan 2015? Nu zeggen.
3: Eerder
4: is fout. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling uit 2016.
0: Oh, helaas, helaas, helaas.
3: Okay.
0: Leonie!
3: Ja, super!
0: Jij wint 100 euro ticket te goed!
3: Oeh, lekker!
0: Dat is lekker, hè? En dan zie je toch maar, zo'n Foute Party, dat maakt helemaal niet uit.
4: Nee.
3: Nee, dat klopt.
4: Je gaat alleen maar beter van presteren. Het is gewoon zo.
0: Ga je ervan naar Bruno Mars, denk je?
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
0: Nou, dan wensen we je heel veel plezier. En laat vooral weten hoe het daar is.
3: Ja, dankjewel.
0: Oké, thanks voor het meespelen. Fijne avond.
3: Hey, fijne avond.
0: Dit is Coldplay, Viva La Vida.

0: Think of Me, Q Music, zondagavondshow met Tom en Joe. Zijn nog een beetje aan het bekomen van de foute party die gisteren was, de big one in het Philips Stadion. Wat een feest, wat een feest. Vette artiesten, goede show. Wij mochten K3 en Donnie nog interviewen.
1: Ja, die kwamen dus in de studio langs die we daar hadden in het stadion. Mochten we ze even spreken.
0: Het was een geweldige avond, kan ik wel zeggen. Ik moet ook zeggen dat ik gisteren het meest ongemakkelijke gesprek van, nou, sowieso 2026 meegemaakt heb. Mogen ervaren. Ik heb het gesprek niet gevoerd.
1: Nee.
0: Maar ik heb het wel mogen ervaren.
1: Nee, je zat ernaast.
0: Jij hebt het gesprek gevoerd.
1: Ja.
0: Heb jij het ook zo ervaren als het meest ongemakkelijke gesprek van 2026?
1: Dit gaat, dit ga ik aan mijn kleinkinderen vertellen. Misschien wel als het meest ongemakkelijke gesprek van mijn leven.
0: Oké, wat voor gesprek het was en waar het over ging, dat hoor je zo meteen. Net als Ray, Where's My Husband, hoor je zo.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Social Deal Wellness Deals, take 1 en...
4: Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
10: Praxis.
11: Goedemorgen.
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Het zit in ons bloed, om te geven om elkaar.
14: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
15: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
16: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
13: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
17: Ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
13: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
17: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Voor je goed, 49 cent.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
19: Dit weekend viert Giraf de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraf.nl voor de beste deals op zomerse items... zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraf, met een V.
20: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek... met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
21: Domino's. Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten... en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed... dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
22: De beste plek voor jou, NVM.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
23: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Oh, wat een goal! Goal?
24: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
25: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
11: Precies. Worstje?
25: Nee, dank je. Ik hoef geen vlees.
11: Ah, worstje. Neem nou een worstje. Kom.
25: Nee.
11: Meerdere
25: nee,
11: worstjes.
25: Dankjewel.
11: 20
25: worstjes. Ik hoef geen worst.
11: Neem nou gewoon even een worst. Lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
25: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
11: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
25: Supermarkten. Stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
26: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
27: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
28: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
27: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
29: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
30: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
31: Kia, movement that inspires.
32: Tom en Joe.

0: One More Night op Q Music.
1: Tom en Joe.
2: Bobben en Joe.
0: Met de zondagavondshow. Ja, ik zei het net al even. Ik heb gisteren toch wel het meest ongemakkelijke moment van 2026 meegemaakt. Het meest ongemakkelijke gesprek. En het was het gesprek tussen Joe en rapper Donny.
3: Ja. Ja.
0: Ja, ik zal het uitleggen. Het was op de Foute Party gisteren in het Philips Stadion. En wij hadden een idee voor de show die we nu aan het doen zijn. Voor de show van vanavond.
3: Ja.
0: Het is namelijk vandaag Vaderdag. En wij wisten dat we gisteren tijdens de Foute Party een interview zouden hebben met rapper Donny. En dat is natuurlijk de maker van het Foute Anthem. Donny ken je ook van de samenwerkingen met René Vroeger, Bom Gepakt, met Robert van Hemert, Moe Werd Dat Nou, met Frans Duits natuurlijk.
3: Ja.
0: Een beetje Frans Duits. Echt gewoon, echt een grote speler.
3: Ja, en een hele goede muzikant.
0: Ja, en een hele goede rapper. Dus wij dachten, twee vliegen in één klap. Na ons radio-interview gaan we aan hem vragen of hij een kleine Vaderdag-rap wil maken. Dan kunnen we dat ook weer, dus nu, dit moment, zouden we dat dan kunnen uitzenden op de radio aan alle vaders. Hartstikke leuk.
3: Ja. Kijk, we zaten dus in die studio in het Philips Stadion. En dat was in een skybox. Nou, dan denk je meteen, wauw, dat is luxe. Ja, dat was niet helemaal zo. Overal lagen kabels. Het was een decor opgehangen. Het was een beetje proppen ook. Het was heel krap.
0: Gewoon een donker hol.
3: Het was eigenlijk een donker hol. We konden ook niks zien van het podium. Want dat was helemaal aan de achterkant. Allemaal gedoe. En heel veel mensen die rondlopen. Hè. Dus allemaal mensen van techniek. Die zorgen dat de verbinding goed blijft. Mensen die achter de schermen werken. Collega's die even hallo willen zeggen. Terwijl ze al een borrel op hebben. Ja, en toen kwamen daar Donny en K3 binnen. Al een enorm strak schema natuurlijk. Want die moesten repeteren, even interview, eten, daarna weer de show doornemen. Voorbereiden voor een optreden.
0: Ja, en toen voelde ik al, misschien moeten we dit niet gaan vragen aan Donny. Dit is niet het moment. Weet je, de man zit ook voor het optreden van zijn leven. Hij gaat voor het eerst, echt voor groot publiek, gaat hij het Foute Anthem doen samen met K3. Hij zei ook eerlijk, ja, ik ben daar best wel gespannen voor. Gezonde wedstrijdspanning. Ja. Dus hij was totaal daar natuurlijk niet bezig met bijzaken die wij aan hem zouden gaan vragen. Joe, toch pakte jij het voortouw om het gesprek aan te gaan?
3: Ja, maar niet geschoten is altijd mis. Ja. Ik dacht, wij hebben bedacht, we willen dat Donny zo'n rap gaat maken voor Vaderdag. Ja, en ik kreeg ook wel het gevoel, volgens mij gaat het niet zo passen in het schema. Heeft hij er ook bijzonder weinig zin in.
0: Ja.
3: Want dit is gewoon, daar zit hij even met zijn kop niet bij.
0: Maar jij sprak hem aan.
3: Ik zeg, joh Donny, we hebben nog even iets leuks bedacht. Morgen is het Vaderdag. Zou jij misschien wat willen rappen? Een Vaderdag rappen. Kan over alles gaan. Hè? Ik ging ook gelijk termen roepen. Die rijmen zich. Vandaag is het Vaderdag. Omdat ik je graag mag. Weet ik. Ik zeg, maar dat kan jij vast beter. En ik zag hem nadenken. En ik zag hem denken. Ja, ik weet het niet. Ik ga het niet doen. Nee. Dit komt even rauw op mijn dak.
0: Ik zie in mijn ooghoek ook zijn manager of zo. Zo echt neeschuddend naar de grond kijken. Van dat gaan we niet doen, jongens. Wat is dit nou voor belachelijke vraag? Wat ook. Achteraf denk ik ook, wat dachten wij nou? Waarom, weet je wel, die man gaat hij dan op commando ineens een super toffe Vaderdag-rap bedenken? Tuurlijk kan hij dat niet.
3: Nee, ja.
0: Hij wil dat natuurlijk ook goed doen en hij zit daar in de flow van zijn Foute Party. Hij komt, dat gaat natuurlijk helemaal niet.
3: Nee, dat is ook zo. Kijk, als je een bakker in zijn vrije tijd op straat tegenkomt, heeft hij ook niet opeens een krentenwol bij zich. Nee, dus het is ook niet dat Donny opeens een goede rap gaat leveren. Nee, dat is ook zo.
0: Het werd zo ongemakkelijk dat ik draaide hem op een gegeven moment maar weg van het gesprek. Hij kon het gewoon niet aanzien. Dus nee. Net of ik heel druk was.
3: Maar toen was ik in mijn eentje aan het water trappelen. Jij liet me gewoon maar zwemmen. Ik nog
0: ja, sorry.
3: En toen zei ik tegen Donny ook, als je het niet wil, als je kop er niet naar staat, wat ik ook begrijp, dan hoef je het niet te doen. Hè. Voel je tot niks verplicht.
0: Ja,
3: nou, dat was een fijne uitweg voor hem.
0: Nee, maar Donny was wel heel lief, moet ik eerlijk zeggen. Want hij durfde ook weer geen nee te zeggen. Hij zei zo van, ja man, lastig. Misschien later vanavond.
3: Ja, kom ik vanavond nog even terug om het te doen.
0: Nou.
3: Ja, niet natuurlijk. En dat is helemaal oké.
0: Je raadt het al. Donny natuurlijk nooit meer gezien.
3: Nee. Ja, maar ja, natuurlijk, die moest optreden. Die moest voorbereiden. Die had wat anders aan zijn kop dan een Vaderdag-rap voor Tom en Joe.
0: Nee. Dus, Joe, heb jij bedacht om het zelf te doen?
3: Ja, maar dat mocht niet voor jou.

0: Dit is Q Music.
1: The Bauza.
0: En dit is Q Music.
1: Shakira en Burna Boy.
0: En dit is nieuw.
2: Ja, wie zegt dat er geen goede rockmuziek meer wordt gemaakt, heeft Nothing But Thieves nog niet gehoord. Hun nieuwste heet Evolution. Come.

0: Tate McRae en Greedy op Q-Music. Zondagavondshow met Tom en Joe. Zometeen, nieuwe editie van Tom en Joe's hulptroepen. We helpen luisteraar Lisa.
1: Ja, die zit met een probleem. Waar heeft het mee te maken? We hebben vooral nu van jou, als je luistert, even jouw favoriete cocktail nodig. Dat kan de oplossing bieden.
0: Favoriete cocktail?
1: Cocktail, ja. Ik kom een beetje aan de lucht vallen, maar favoriete cocktail. Als je die al even kan sturen in de Q-Music app, mag alles zijn. Hè?
0: Mojito, pina colada.
1: Sex on the beach.
0: Ja, mooi. Valt hij even stil?
1: God, moet even nadenken.
0: Ah. Je bent geen cocktaildrinker?
1: Ik drink een pilsje. Ik heb nog nooit... Ja, gin tonic heb ik wel.
0: Oh, gin tonic valt ook onder de cocktail. Tellen we mee.
1: Ik zou echt niks meer kunnen noemen.
0: Nou, geef inspiratie.
1: Espresso martini.
0: Hey, heel goed.
1: Dank je.
0: Want van Joe gaat het niet komen. Wat is je favoriete cocktail? Laat het weten in de Q-app. Daar helpen we luisteraar Lisa enorm mee. En ze heeft geen alcoholprobleem, maar komt allemaal goed. Ook zometeen. Turn the lights off. Fuck you.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oef. Ja.
2: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
2: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man.
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
0: Odido. Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied.
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Ben jij net gestart als ondernemer? Kom meteen professioneel over. Verstuur je facturen eenvoudig en snel met...

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
8: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
9: Rook?
8: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
9: Nee, rook. Uit de meterkast.
7: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
8: Zo... Koffie?
7: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
7: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Exact 8 uur het Kim Music Nieuws krijg je van Michiel Frazen-Storm.
9: Goedenavond. President Trump moet op zijn woorden letten, vinden Iraanse onderhandelaars die met Amerika praten over vrede. Trump dreigt op social media met nieuwe aanvallen op Iran als Iraans bondgenoot Hezbollah niet ophoudt met vechten. Volgens Iraanse media zijn de Iraniërs nu boos weggelopen uit het overleg. Een Amerikaanse nieuwssite ontkent dat. In Delft is een politieagent geraakt door een scooterrijder. Dat gebeurde toen de agent de scooter aan de kant wilde zetten. De bestuurder reed op hem in en ging er daarna vandoor. Hij is nog altijd spoorloos. De agent raakte gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een drama in Italië. Er zijn 3 tieners om het leven gekomen bij een ongeluk ten noorden van Milaan. De auto waarin ze zaten kwam terecht in een kanaal. 2 jongens en een meisje overleefden dat niet. Andere jongeren in de auto werden gered, onder wie de bestuurder van de verongelukte auto. Hij had te veel gedronken. En kogelstoter Jessica Schilder heeft laten zien waarom zij de beste van de wereld is. In Hengelo won ze vanmiddag op de Fanny Blanker Schoen Games. Het lukte haar om over de magische grens van 20 meter te stoten. Extra knap als je weet dat ze last had van een ontstoken vinger. Het weer van Weer Online. Vanavond nog even zonnig en warm. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Luisteraar Lisa heeft zometeen je hulp nodig. Je kan alvast

0: staan altijd voor je klaar. Heb jij een probleem? Stuur die dan in de Q-Music app. Komen we tot een oplossing. En dat doen we dan met alle andere Q-luisteraars. Dat zijn dan Tom en Joe's hulptroepen. Vandaag gaan we luisteraar Lisa helpen.
1: Hey, Tom en Joe. Lisa hier. Ik heb een vraag voor jullie. Normaal gesproken, als ik met mijn vriendinnen naar het terras ga, dan drink ik eigenlijk altijd een biertje. Maar zij zijn allemaal van de cocktails. Ik vroeg me af, hebben jullie nog een tip voor een goede instapcocktail? Ik hoor het wel. Thanks.
2: Een goede instapcocktail?
0: Een goede instapcocktail?
3: Ik moet wel zeggen, het is wel zo met cocktails. Die zijn vaak heel duur. En dan krijg je zo'n kaart voor je, zo'n cocktailkaart. Het is ook wel ingewikkeld. Je wil een goede keuze maken, want ja, als je een vieze cocktail kiest, dan betaal je heel veel geld en je zit je met zo'n enorme beuken voor je neus. Dan moet je ook weer opdrinken.
0: Ja, ja, je wil gelijk slagen. Maar het is natuurlijk ook een soort zoektocht. Een hele alcoholische zoektocht naar wat nou de perfecte cocktail is.
3: Zal ik het bal openen?
0: Ja, graag.
3: Ik zou zeggen de Pornstar Martini.
0: Vertel wat het is. Want
3: ik heb
0: geen
3: erg idee. Lekker. Ja, het is met de passievrucht. Er zit een passievruchtje ook vaak in, drijft erin. Wat er voor de rest allemaal in zit, geen idee, maar ik vind het lekker. Ja, nee, ik kan er echt een kist van op.
0: Oh, jij dan? Oh, geestig. Ik heb geen, nee, ik drink geen cocktails.
3: Geestig ook.
0: Ja, jij zegt passievrucht, Martini, I don't know. Ik hoor al die namen en dan denk ik, ja, leuk.
3: Nee, maar jij drinkt toch gin tonic?
0: Ja, oh,
3: alleen thuis, dat is het verhaal. Jij drinkt vaak alleen thuis een gin tonic.
0: Ja, na de uitzending nog even lekker gin tonicje thuis.
3: Ja, kijk zo door het raam naar buiten.
0: Ja, en dan hoop ik dat het regent. En dan denk ik, nou, is de wereld opeens zwart-wit.
3: Nou, dan schrijven we van jou gin tonic op.
0: Maar ja, is dat echt een cocktail? Ja, ik ben niet thuis in de cocktails.
3: Dat wil gewoon als cocktail, tuurlijk. Tuurlijk.
0: Ik drink liever een biertje, maar oké. Okay, gelukkig komen er heel veel dingen binnen. Heel veel cocktails binnen in de Q-Music app. Ja, jij moet me ook even helpen, Tom. Want ik zie allemaal termen staan waarvan ik het eigenlijk niet zo goed weet. De Negroni bijvoorbeeld, zegt Joost.
3: Oh ja, dat is een oranje cocktail.
2: Ja, ik ben ook geen cocktailshaker.
0: Ja, maar jij hebt al vaker een cocktail. Jij hebt al een favoriete cocktail. Ik weet niks. Oké, okay, Sietske zegt de Esma.
3: Ja, dat is de Espresso Martini.
0: Okay. Oh, dat is maar die koffie, toch? Ja.
3: Ja, espresso.
0: Ja. Etienne zegt toch wel mijn favoriete cocktail is de Long Island Iced Tea.
3: Oh. Ja, daar zit heel veel drank in volgens mij, in de Long Island Iced Tea. Daar zit volgens mij gin in en tequila, wodka. Daar flikkeren ze echt alles in.
0: Maar is dat dan een instapper? Is dat dan een goede start?
3: Ik denk het niet, hoor.
0: Anita zegt nog Sex on the Beach.
3: Oh ja, Sex on the Beach.
0: Klinkt heel leuk, maar wat is dat dan?
3: Classic. Ja, dat is heel zoet. Dat is echt met wodka en likeurtjes en zo.
0: Oh, misschien moet dat een goede instap zijn. Ja,
3: en waarom zegt niemand een mojito dan?
0: Oh, Janie zegt strawberry mojito.
3: Oh ja, ja, ja, ja, ja. Weet je wat? Er komen al heel veel goede dingen binnen, maar misschien moeten we een top 3 maken. Gewoon wat het meest binnenkomt. Ja. Is dat niet makkelijk?
0: Ja, oké. Okay, dus drop het nu nog even in de Q-Music app. Wat zou de beste instapcocktail voor Lisa zijn? Laat het weten.

0: Douwe Bob en Mo nog even blijven. Q-Music, zondagavondshow met Tom en Joe. Het wordt volgende week weer prachtig weer. Volgens mij weer de hele week zo rond de 30 graden. En hoe lekker is het dan op het terras nog even te proosten. Genot van een heerlijke cocktail.
1: Ja, dat is wat je wil. Maar wat drink

0: Ja, dat is het probleem van Lisa. Echt een, nou ja, gewoon een first world problem. Maar ook dat mag in Tom en Joe's hulptroepen. Met al je problemen kan je bij ons terecht. Ja, Lisa heeft het volgende probleem.
1: Normaal gesproken, als ik met mijn vriendinnen naar het terras ga, dan drink ik eigenlijk altijd een biertje. Maar zij zijn allemaal van de cocktails. Ik vroeg me af, heb je hier nog een tip voor een goede instapcocktail?
0: Een goede instapcocktail. Nou ja, Tom, jij mag graag. Wat drink je ook alweer?
2: De Pornstar Martini.
0: De Pornstar Martini. Ja, er komen heel veel dingen binnen, hoor. De Moscow Mule, Aperol Spritz. Heel veel opties komen binnen voor Lisa. Dus we dachten, we gaan even een top 3 maken van wat nou de meest ingestuurde cocktail is. En dan kan Lisa daaruit gaan kiezen.
2: Ja, precies.
0: Oké.
2: Ik ben heel erg benieuwd.
0: Op 3.
2: Alle alcoholisten zijn verzameld in de queue, hè?
0: Ja. Ja, op 3. Op 3, jongens. De Mojito.
2: Kijk aan. Wauw. Shout-out. Zo naar de Mojito.
0: Ja, iets met munt en rum. Lekker.
2: Ja, dat heet toch wel een Mojito, dat eruit ziet?
0: Ik weet het eruit ziet, maar ik drink alleen gin tonic. Ik heb nog nooit een Mojito opgehad.
2: Oké. Okay.
0: Op 2.
2: Mooi dat jij dat ook in de top 3 hebt bekendmaakt.
0: Ja, ik moet ook alles googlen wat erin zit. Sex on the Beach.
2: Sex on the Beach. Kijk aan.
0: Iets met vodka. En orange juice. Nou, lekker hoor.
2: Orange juice.
0: En voor de nummer 1.
2: De nummer 1 cocktail voor Lisa, daar gaan we.
0: Eline, goedenavond.
3: Oh. Hey, goedenavond.
0: Hi, goedenavond. Eline, die jij hebt ingestuurd, dat is de meest ingestuurde cocktail. Dus dat gaan we aan Lisa aanbevelen. Zeg het maar.
2: Wacht even. Moment.
0: Alweer. Nou, zeg maar, Eline.
3: Oh, sorry.
2: Ja, dat was in principe je teken.
0: Doe even opnieuw.
2: Nog een keer wachten.
0: Ja, doe even opnieuw. Ja, wacht. Komt-ie, hoor.
2: Ah, dan gaan we nog één keer dan.
3: Pornstar.
2: Nee, het was te vroeg. Dat was echt te vroeg. Dit was serieus te vroeg.
0: Even wachten tot hij helemaal klaar is. Dan roep je in één keer Pornstar Martini.
3: Oké, doe ik.
2: Nee, dat zit er weer doorheen.
0: Wachten. Ja, oké.
2: Komt-ie.
3: Pornstar Martini.
2: Ja! Eline, wat is in de gedaan? Volgens mij heb je er al heel veel op.
3: Nee, ik ben zwanger. Dus even geen Pornstar Martini's van mij.
2: Oh, je hebt er misschien een beetje cravings naar.
3: Ja, dat denk ik.
0: Hoe lang moet je nog?
3: Bij mij week 17, dus we zijn nog wel even onderweg.
0: Oh, dat duurt nog heel lang. Ja. Nou, sterkte.
3: Ja. Dankjewel. Doei.
0: Hoi.
2: Nou, super. De Pornstar Martini, kunnen we die dan opschrijven?
0: Ja. Lisa, proost. En niet te veel, hè?
2: Nee, rustig aan. Let er een beetje op. Drink met maten. Ga jij hem ook proberen?
0: Ja, leuk. Lijkt me een leuk idee.
2: Nou, proost alvast.
0: Cheers.
2: En dan gaan we zo de avond in met de Black Eyed Peas. Heerlijk. I got a feeling.

0: De Black Eyed Peas op Q. Ik heb vandaag mijn vriendin betrapt.
1: Op wat?
0: Ja.
1: Bij de buurman?
0: Gelukkig niet.
1: Ach, nou, daar valt alles mee.
0: Maar ze was wel busted big time.
2: Oeh.
0: Dat zit hoor je zo meteen. Net als Calvin Harris komt er zo meteen voor je aan met Blessings.
3: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Broodtrommels, sporttassen, driftbuien. Ja, ouderschap is topsport. Gelukkig maakt Laplace het een stuk makkelijker. Want van 16 tot en met 29 juni krijg je het kidsmenu met 50% korting. En koffie en thee elke dag tot 11 uur voor maar 1,50. Dus wil je voedzaam, vers en voordelig? Dan is Laplace je place to be.
7: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
10: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
10: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
12: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
13: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
14: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
15: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen. En het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
16: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv. De eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
19: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de

0: anders doe.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: Tom en Joe.
3: Bluff is voor je onderweg naar Calvin Harris.

0: en dichterbij dan ooit op Q Music. Je luistert naar de zondagavondshow met Tom en Joe. Ik deed vandaag toch een bijzondere ontdekking.
1: Vertel.
0: Nou, Joe, jij bent wel eens bij mij thuis geweest. Jij weet dat ik een muur heb met een ander kleurtje.
1: Groen?
0: Nee.
1: Rood?
0: Ja, zoiets. Bordeauxroodachtig.
1: Oh, ja, ja, ja.
0: De muur.
1: Ja.
0: En ik was de planten aan het water geven. En ik kijk en ik zie rechtsbovenin, naast een keukenkastje, zeg maar, een ander soort plekje. Het was niet rood, het was roze-achtig.
1: Oh, is dat aan het verkleuren?
0: Denk ik 2 centimeter groot, echt een rondje.
1: Ja.
0: Ik denk, wat is dat nou? Dus ik ga er met mijn vinger overheen. Ik voel ook dat het niet egaal is, terwijl de rest van de muur hartstikke egaal. Ik denk, dat is gek.
1: Dat is gek.
0: Kan het nou een andere kleur zijn?
1: En hoe lang zit dat er al?
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: Dus ik roep mijn vriendin erbij. Ik zeg, wat is dit nou? Hoe kan dat nou? Ze zegt, och, wat heeft dit lang geduurd voordat je dit ontdekte?
1: Ja, natuurlijk. Dit hangt er al een jaar. Vertel.
0: Nou, wat blijkt. Zij heeft slingers opgehangen.
1: Ja.
0: Voor de verjaardag van onze dochter.
1: Maar dat is een maand geleden.
0: Afgetrokken.
1: Ja.
0: Stuk werk meegetrokken.
1: Nee.
0: Ja. Toen dacht ze, moet onopvallend blijven. Heeft ze een roze stift gepakt? Heeft ze dat... Want het was wit.
1: Ja.
0: Heeft ze dat ingekleurd? In de hoop dat ik het niet zou zien.
1: Maar even los daarvan dat je het niet zou zien. Het is je opgevallen, maar jouw dochter was een maand geleden jarig.
0: Ja, ja, ja, ja. Nee, maar het zat echt rechtsboven, ja, in een hoekje. En nu zag ik voor het eerst een roze plekje. Ik denk, dat klopt helemaal niet.
1: Nee, oké.
0: Maar ja, dus dat werd dus roze ingestift door mijn vriendin. In de hoop dat ik het niet zou zien. Nu is ze busted. Dan zeg ik, ja, oké. Dat had je toch ook gewoon kunnen vertellen?
1: Ja, ze voelt zich dus niet veilig. Ze voelt zich niet veilig bij jou. Hier is iets veel groters aan de hand, Tom.
0: Nee, dat klopt. Ik heb er ook gelijk naar bed gestuurd.

0: Dit is Q Music.
1: Bibi Rexha en Faithless.
0: En dit is Q Music.
1: Cameron Whitcomb.
0: En dit is nieuw.
2: Twee grootheden komen samen. De een in de popmuziek, de ander in de dancemuziek. Ik heb het over Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat.

0: Op Q Music, inmiddels binnengekomen in de studio, de collega met de hoofdact van de avond.
1: Zo.
0: Vincent.
2: Hey jongens, goedenavond.
0: Goedenavond, jongen. Vincent heeft nog een beetje een randje op zijn stem. Komt door de foute party van gisteravond in het Philips Stadion.
3: Ja. En de afterparty van de foute party. Je hebt het laat gemaakt. Hoe laat lag je in je bed, Vincent?
2: Ik lag, uiteindelijk was het toch nog 3:30 geworden vannacht.
3: Oh, kijk, dat is goed, hè?
2: Ja, we zijn nog even doorgegaan in het hotel. Het was wel heel gezellig.
3: Even een afzakkertje. Maar Vincent, die had gisteren best wel een belangrijke avond. Want we maakten radio in het Philips Stadion.
2: Ja.
3: Tijdens de foute party. En het vette is, terwijl we daar radio maakten, alle mensen die daar gingen optreden, alle artiesten, kwamen langs in de studio. Wij hadden Tom, we hadden K3 en Donnie over de vloer. Leuk mee gekletst. Jij had...
2: Ik had een van de Spice Girls, Melanie C, te gast gisteravond.
3: Zo. Oh, en dat naast dat zij heel groot is, is zij ook ontzettend Brits.
2: Zij is ontzettend Brits en ik ben allesbehalve Brits.
0: We hadden het gisteren in de uitzending ook al even over. Dat ze zeiden, nou Vincent, hoe ga je dat aanpakken? Wat ga je vragen? Toen zei je, nou, mijn eerste vraag gaat zijn, how are you?
2: Ja, ja. Even een goede inkomer, toch?
3: Goede inkomer. Zullen we even luisteren naar wat jouw allereerste vraag was?
2: Oké. Okay.
3: Oh. Ja, leuk. Even naar gisteravond. Hey, Melanie C, Vincent Pronk.
0: Dit is echt diepte interview. Komt-ie.
4: Congratulations, what an incredible day.
2: Yeah, it's incredible.
4: It's huge.
2: Did you watch the match?
4: I didn't see it, but I was keeping tabs on it because obviously it would have really affected the mood, mm-hmm. I think, tonight.
2: Of course.
4: So I'm very happy.
2: Everyone is very happy here.
4: Especially for us here tonight.
0: Sonja Barend te woord, denk ik.
3: Dit is niet te geloven.
2: Did you watch the match?
3: Did you watch the match? Ik denk dat de wereld draait door terugkomt en dat jij die tafel gaat zitten.
0: Maar hoe was het? Want ik denk misschien was het wel de eerste keer dat je in het Engels een interview moest doen.
2: Ja, het was best wel spannend, want ik heb nooit een Engels interview gedaan. Dus ik heb...
3: Hoor je niks van.
2: Nou, ik heb me goed proberen voor te bereiden. En voor de rest, ik vond het een heel leuk gesprek. Ze was ook super lief en ze heeft me niet voor het blok gezet, gelukkig. Dus ik vond het super leuk om even te spreken gisteravond.
3: Nou, ze was super sympathiek en dat optreden van haar daarna niet normaal.
2: Ja, was het goed? Ik heb het niet gezien, want ik was in de studio. Maar heb ik iets gemist?
3: Je hebt heel veel gemist. Het was fantastisch.
2: Geweldig, geweldig. Ja, Melanie C bij de foute party. Ongekend.
3: Hey, wat ga je zo meteen doen, Vincent?
2: Ja, dat is wel leuk. Het is vaderdag vandaag, dus wat dacht je zo meteen van Daddy DJ met Daddy DJ in het telspel? De vraag is, hoe vaak hoor je zo meteen Daddy?
0: Oh ja, dan mag je ook weer een gok doen. Ja.
3: 17.
2: 17 schrijf ik even op.
0: Oké, okay. Dan zeg ik 28.
2: Dat is veel te veel, jongens.
0: Echt waar?
2: Ja, het is lager.
3: Oh, maar ja.
0: Nee, maar dat is wel vast een hint. Want ja. Joga wil nu net zo lang doorgaan.
2: Ja, ik weet het. 16, 15, 14. Nee, dat gaan we niet doen.
3: Zo werkt het niet.
0: Goed, zometeen dus bij Vincent. Veel plezier.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
10: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei. Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
11: Vergeet je niet in te smeren.
10: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
13: Goedemorgen!
14: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
13: Mm.
14: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
15: Obelink, alles voor kampeergeluk.
16: Samen met mijn broer opblijven en lol hebben op de camping vond ik het leukste wat er was. Nu hoor ik mijn kinderen hetzelfde plezier hebben.
15: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
17: Alles voor kampeergeluk.
18: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
19: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
18: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
15: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Novamora.nl. Een ondeugende blik, een spannende klik. Kijk snel op Novamora.nl. Dating vol passie. Novamora.nl.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
13: Oh nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap.
11: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
21: Hola, ¿dónde está mi casa?
20: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
21: Paella, paella.
20: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
21: Buenas noches.
20: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
2: 9 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
22: Goedenavond. Iraanse vredesonderhandelaars zijn niet blij met het dreigement van president Trump. Die waarschuwde Iran voor nieuwe Amerikaanse aanvallen... als het geweld van een bondgenoot Hezbollah niet ophoudt. Volgens Iraanse media is Iran boos weggelopen uit het vredesoverleg. Maar een Amerikaanse nieuwssite meldt dat de gesprekken nog altijd bezig zijn. In Delft is een scooterrijder expres op een agent gebotst. De agent wilde hem aan de kant zetten, maar werd door de scooter aangereden. De bestuurder is daarna op de vlucht geslagen. De gewonde agent is behandeld door ambulancemedewerkers. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Langzaam maar zeker verdwijnen de veteranen. Die hebben meegevochten in de Tweede Wereldoorlog. En nu is ook een van de bevrijders van Eindhoven overleden. Volgens de Eindhovense Stadsomroep gaat het om de Amerikaan Armando Marquez. Bij de herdenking van de bevrijding was hij er elk jaar weer bij. Hij overleed in Texas en was 102. En de voetballers van Spanje hebben zich op het WK hersteld... van het tegenvallende gelijkspel tegen Kaapverdië. Ze wonnen hun tweede groepswedstrijd wel... en dik ook met 4-0 van Saoedi-Arabië. In blessuretijd leek Spanje zelfs nog 5-0 te maken... maar die goal werd afgekeurd vanwege buitenspel. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden.
2: Kielverkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging gemeld op de A1 richting Apeldoorn... tussen Hoevelaken en Barneveld 5 minuutjes. En de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Doe je er 10 minuten langer over.
23: Music. Vincent Pronk.
2: Ja, als ik je alvast een tipje mag geven... pak even wat pen en papier, dat gaat je zo meteen helpen. We spelen namelijk Vincent's telspel. Q.

Amber bij Q Music en Homewrecker. Welkom op de zondagavond. Ik hoop dat je zo aan het eind van je weekend nog een klein beetje scherp bent. Ja, ik niet, zo na de foute party van gisteren. Maar hopelijk ben jij nog wel een beetje scherp. Tijd voor full focus, want we gaan...

Dat is leuk, waar je nu ook bent. Als je aan het werk bent, als je onderweg bent in de auto, dit komt helemaal goed. Het enige belangrijke is, zorg dat je de tel niet kwijtraakt. Je gaat namelijk een liedje horen waarin één woord meerdere keren voorbij komt. En dat woord moet je gaan tellen de komende 3 minuten. En nou dacht ik, het is Vaderdag vandaag. Ik kom net zelf met mijn vader vandaan, heeft op de koffie geweest, taartje gegeten. Met welk liedje kan je het telspel beter spelen op Vaderdag dan met deze? Daddy DJ, met Daddy DJ. Daddy DJ, huh? Een beetje de drank van gisteravond van de foute party zit nog een beetje in mijn bloed. De vraag is, hoe vaak tel jij het woord daddy in de komende 3,5 minuut? Dus blijf goed gefocust, laat je niet afleiden. Een dikke tip is natuurlijk wel gewoon even pen en papier gebruiken of je telefoon, want dan komt het helemaal goed. Laat zo meteen weten hoe vaak je daddy hebt geteld. Iedereen klaar?

0: Welcome back to music and Kingdom of Fear. Daarvoor Daddy DJ, waarin dat ene woord heel vaak wordt gezongen. Maar ja, hoe vaak tel je nou het woord Daddy? Anne, goedenavond.
1: Hallo. Ja, sorry, vertraging. Hallo.
0: Vanwaar deze vertraging? Wat was jij aan het doen?
1: Oh, ik moet nog even wat ophalen. Die persoon kwam net aanlopen. Even dat hij moest wachten.
0: Wat moet je ophalen, Anne?
1: Ik ga een topper ophalen.
0: Een topper?
1: Ja, dat is ook belangrijk.
0: Wat heerlijk. Is het toch een tweedehands topper, of wel?
1: Nee hoor. Mijn collega die verkoopt ze zelf. Dus dat heb ik even zo kunnen
0: leren. Nou, wat zou jij heerlijk slapen vanavond.
1: En daar gaan we wel voor,
0: wat heerlijk.
1: Ja.
0: Hey, even over het telspel. Heb jij zitten meetellen met pen en papier? Heb je je telefoon gebruikt? Of heb je het uit je hoofd gedaan?
1: Ik zit in de auto, dus ik hoop dat ik goed genoeg geluisterd heb en mijn focus op de weg nog
0: houden. Oh, goed. Zo, dat is multitasken. Maar ja, je bent een vrouw, hè? Dat kan, hè? Ja. Moet je mij niet overlaten. Je hoorde net Daddy DJ van Daddy DJ op deze Vaderdag. En de vraag is, hoe vaak heb je het woord Daddy gehoord dan?
1: Ik geloof dat ik hem 10 keer gehoord heb.
0: 10 keer, zeg jij?
1: Ja.
0: Joe zei net 17 keer, veel te veel. Tom zei 28, maar 10 keer is inderdaad goed geteld.
1: Hey, nice.
0: Je wint het Q prijzenpakket en daarin stop ik onder andere een coole strandbal. Dat is wel lekker voor komende week, denk ik.
1: Kijk, dat is wel altijd handig.
0: Lekker. En geniet van je nieuwe topper.
1: Ja, gaat in.

0: Unstable by Q.
1: So don't call me up.
0: And don't call me up. Er is wat consternatie in de Air Funky Music. Je hoorde net Daddy DJ met Daddy DJ. De vraag was dus hoe vaak tel je het woord Daddy?
1: Daddy DJ,
0: nou, was het goede antwoord net gegeven door Anne. Dat was 10 keer. 10 keer het woord Daddy. Maar berichtje binnen van Oene. En Oene is het er niet mee eens.
2: Echt sowieso 9, want ik heb met mijn vader en met mijn moeder heb ik heel goed geluisterd. Dus ik denk sowieso 9. Van Damien, van mama en van papa. Doei! Fijne dag nog verder.
0: Ja, ik heb het nog een keer nageteld. Het is echt 10 keer Daddy. Maar Oene, jij hebt zo fanatiek meegeteld. Ik stuur jou ook gewoon een strandbal van Q-Musical. Maar dat moet je dan tegen niemand vertellen, oké? Dat houden we tussen ons. Dit zijn Suzanne en Freek bij Q.

0: Marshmallow en Jelly Roll bij Q Music en Holy Water. We hebben sinds een paar dagen een nieuwe alarmschijf van een bekende naam. Die kennen we allemaal, Bruno Mars. Maar heb je zijn nieuwste al gehoord? Echt lekker. Lekker zomers. Ga je zo meteen horen alarmschijf van Bruno Mars binnen een paar minuutjes. Ook Alex Warren komt eraan.
1: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Obelink, alles voor kampeergeluk.
4: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
3: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
5: Alles voor kampeergeluk.
2: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl.
3: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Hey, wakker worden? Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
6: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
12: Dit weekend viert Giraffe de langste dag van het jaar. Van zonsopgang tot zonsondergang. Ga naar giraffe.nl voor de beste deals op zomerse items zoals t-shirts, polo's en broeken. Elke maat in 3 lengtes. Giraffe, met een V.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
15: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
16: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
14: Dat is een Veldzinkadvies.
17: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
18: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga van jouw adviseur naar veldzink.nl.
19: 18 plus, speelbewust.
20: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
21: 18.000, godverdikke me.
22: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
19: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
23: 18 plus speelbewust.
24: Vincent Pronk.
0: De Swedish House Mafia hoor je zo met Save the World na

0: Swedish House Mafia bij Q Music en Save the World.
1: Q. Q Music. Maximum Summer.
0: Op je zondagavond, Vincent hier. Ik hoop dat ik 12 uur vanavond ga halen, jongens. Ja, het moet wel goed komen. Ik heb hier een blikje energy drank. Sugar-free, dan komen we er wel. Maar ja, ik moet zeggen, toch wel een kort nachtje geweest. Het was gezellig gisteren in Eindhoven. De foute party in het Philipsstadion. Maar dus ook echt een kort nachtje voor mij. Ik denk dat ik om 3:30 in bed lag. En we hebben nog even met de Q-DJ's, met Stefan, met Kane en met Judith hebben we nog even voetbal zitten kijken in de lobby tot diep in de nacht. Maar goed, het was een avond om 100% nooit te vergeten. De foute party in het stadion, dankzij jou als je erbij was. Het was de grootste foute party ooit met 30.000 man in een stadion. Laten we zo meteen nog heel even nagenieten met Rolf Sanchez. Want ik mocht hem gisteren spreken. Was heel gezellig, laat ik je zo meteen even horen. Eerst iemand die net als Rolf ook echt helemaal de zomer in zijn bol heeft. Hoor dan even nieuwe zomerse muziek van Bruno Mars.
2: De Q-Music Alarm.

0: Fats and Boone, Back Your Music en Sorry I'm Here for Someone Else. Ja, ik weet niet zo goed hoe ik het moet uitleggen, maar het voelde voor mij een beetje alsof je van de basisschool naar de middelbare school gaat. Of dat je van je eerste Fiat, die al fantastisch was, naar een iets grotere BMW gaat. Ja, alsof we zijn uitgevlogen gisteren. We hadden de foute party. Natuurlijk hebben we dat jarenlang gedaan met heel veel plezier in de Brabanthallen in Den Bosch. En dit jaar was het voor het eerst in het Philips Stadion in Eindhoven. We hebben echt van tevoren ook wel even gedacht, weten we dit zeker, jongens? Gaan we dit echt doen? Gaan wij een stadion kunnen vullen met 30.000 man? Nou, en of dat gelukt is, dankjewel als je erbij was. En zo niet, dikke tip. Checkyourmusic.nl voor alle optredens. Van K3 tot Gers Pardoel staat er allemaal op. Marco Schuitmaker kan je terugluisteren, de Benga Boys. En ik mocht gisteren even kletsen met Rolf Sanchez. Hij schoof bij me aan in de studio met nog echt letterlijk de handdoek om zijn nek van het zweet. Vlak na zijn optreden. En toen dacht ik, ja, als ik Rolf hier heb in de studio die vloeiend Spaans kan spreken, dan kan ik daar misschien ook nog wel wat van leren. Kan je mij één foute Spaanse zin leren?
1: Maar wat zou je willen leren? Vanavond ga je met mij mee?
0: Ja, of, ja, zoiets. Ja.
1: Echt? Oké, dan zeg je, esta noche.
0: Esta noche.
1: Tú vas a salir conmigo.
0: Tú vas a ir conmigo.
1: No, tú vas a salir.
0: Tú vas a salir.
1: Conmigo.
0: Conmigo.
1: Let's go.
0: Nou, zat geen relatie wordt binnen een week of twee, dan weet ik het ook niet meer. Rolf, dankt. Je hoort hem nu, Back You. Deze heeft hij gisteren nog live gedaan bij de foute party. Dit is Pa Olvidarte.

Lefty Back You. En Boston. Ik wil je even waarschuwen. Waarschuwen als je niet zo van de hitte houdt. Als je het een beetje zwaar hebt deze week. Als je net als ik met een woonkamer zit waar het 28 graden is binnen. En je slaapt op je dekens omdat het zo warm is. Dan zou ik niet even je weerappie openen. Want ik zit te kijken. Woensdag volop zon 34 graden. Donderdag volop zon 35 graden. En dan wordt het 's nachts niet kouder dan 24 graden. 24 graden in de nacht. Dat is warm, hè? Dat is heel warm. Georgie app net in de Q-app. Airco aan en lekker Q luisteren. Dan komt alles goed. Nou, als je een airco hebt, zit je heel lekker. Jaloers!

Miley Cyrus, Back Your Music, End of the World. Het is fijn dat je erbij bent, want over een paar minuten ben je getuige van een ware primeur op Your Music. Zometeen ga ik namelijk voor het eerst een nieuw liedje instarten. En het zou kunnen dat het over een maand de hit van de zomer is. Zometeen nieuwe muziek in repeat of niet. Zal ik alvast even een sneak peek laten horen? Zo gaat-ie.

0: Zometeen hoor je hem helemaal en dan hoor ik heel graag wat je ervan vindt.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
3: Proost. Proost.
6: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
11: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
12: Dat gaan we vieren.
11: Zo goedkoop, daar word je fan van. Dat gaan we vieren. Aldi.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi.
14: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
15: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
16: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
17: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
18: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Goedemorgen!
21: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
20: Mm.
21: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: Goedenavond, 2:10. Het laatste nieuws krijg je van Michiel Frazenstorm.
22: Goedenavond. Het is onrustig bij het theater waar acteur Thijs Reumer optreedt, die veroordeeld werd in een zedenzaak. Sommige mensen zijn daar niet blij mee en hebben vanavond gedemonstreerd. Ze stonden bij het toegangshek om het optreden tegen te houden. Het theater werd de afgelopen tijd al bedreigd. Ons land moet het over een andere boeg gooien als het gaat om het terugsturen van afgewezen asielzoekers, staat er een advies aan het kabinet. Volgens onderzoekers moeten we de banden aanhalen met de landen waar ze vandaan komen en ze belonen als ze asielzoekers terugnemen. Dat zou beter werken dan dreigen met korten op ontwikkelingshulp. Er is verwarring over de vredesonderhandelingen tussen Amerika en Iran in Zwitserland. Volgens Iraanse staatsmedia was de Iraanse delegatie boos weggelopen na een bericht van president Trump. Die dreigt op social media met nieuwe aanvallen. Maar volgens iemand dicht bij het overleg wordt er nog steeds gepraat. Er gingen al geruchten en nu staat het vast. Tennislegende Serena Williams doet binnenkort mee aan het enkelspel op Wimbledon. Ze heeft een wildcard gekregen. Eerder hoorden we al dat ze zou gaan dubbelen met haar zus Venus. Serena Williams is 44 en deed 4 jaar geleden voor het laatst mee aan Wimbledon. Het weer van Weer Online. Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden.
0: Q-verkeer door Flitsmeister. Er is een vertraging op de A2 richting Maastricht-Noord. Tussen Born en Urmond. De 2 kilometer, de vertraging 7 minuten. En let op je snelheid op de A1 richting Barneveld. Dan staan ze bij Uggelen bij hectometerpaal 77,5. Ook een controle op de A15 richting de Maasvlakte bij Hoogvliet 47,2. En de A16, daar staan ze bij Rotterdam, hectometerpaal 15,2.
2: Vincent Pronk.
0: Tropische muziek zometeen. Het kan wel eens de nieuwe zomerhit gaan worden. Maar dat bepaal jij zo.

0: De mussen vallen van het dak. Het zweet staat in mijn naad. Ja, dat schreeuwt om zomermuziek.
1: Repeat. Repeat. Of niet.
0: Ik wil je heel graag nieuwe muziek laten horen op Q-Music. En dit kan zomaar de nieuwe zomerhit gaan worden. Je weet het niet. Het is namelijk erg zomers. En op TikTok gaat het al viral. Dus ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Nieuwe muziek. Het gaat om The Second Voice. Dat heeft trouwens niks te maken met The Voice. Nee, de artiestennaam is The Second Voice. En het liedje heet Let It Be. The Second Voice komt uit Zuid-Afrika. En ja, Zuid-Afrika betekent natuurlijk ook gewoon Afro House. En dat is het ook echt. Echt Afro House ten top wat je nu gaat horen. En het doet mij persoonlijk een beetje denken aan Show Me Love. Ken je nog wel, denk ik? Een uurtje geleden nog gedraaid. Show Me Love van WizDMC. Weet je, dit is het een beetje. Hè? Het was vorig jaar een grote zomerhit. En nu is de vraag, gaat dat ook gebeuren voor The Second Voice met Let Me Be? Dus ik wou zeggen Let It Be, maar dat was van de Beatles. Dit is dus Let Me Be. Ronde 1 in Repeat of Niet. Ik ben heel benieuwd naar je mening. Jouw mening telt. Laat van je horen in de Q-app. Stuur een berichtje of een audio-appie.
1: Repeat. Repeat.

0: En wat vind je ervan? Ja? Is het wat? Is het wat?
1: Repeat. Of niet?
0: Ik vind het wel een geinig liedje. Ik zit even voor. Ik hoor het ook nu voor het eerst. Tweede keer moet ik zeggen. Ik heb het wel even vanmiddag voorgeluisterd. Maar het heeft wel iets. Maar goed, dat is mijn mening. Die telt even niet. Het gaat vooral om jouw mening. Mark die zegt, ja, eindelijk wat Afro House op de radio. Een hele dikke repeat van mij. Jamie zegt, het klinkt wel lekker zomers. Maar ik vind het ook een beetje eentonig. Voor nu een voordeel van een twijfel. Nee, alsjeblieft. Ik vind het helemaal niks. Dat zegt Davy. Wat vindt Ellen ervan?
2: Nee, sorry. Geen repeat.
0: Sylvia zegt heerlijk met die warme temperaturen. Ik zeg repeat. Zeker een lekker liedje dit. Dit mag voor mij vaker gedraaid worden, zegt Stefan. Shanice.
3: Een dikke repeat, hoor. Het mag echt een zomervibe zijn.
0: Kijk wel of Shanice onder de douche staat, moet je horen.
3: Een dikke repeat, hoor. Het mag echt een zomervibe zijn.
0: Dankjewel voor je appje. Elise zegt, na 10 seconden hoorde ik het al. Een hele dikke repeat. En even kijken, Carola. Heerlijk zomers. Ik vind dit wel wat.
1: Repeat. Of niet?
2: Ja.
0: Een paar nietjes, maar al met al. Door naar de volgende ronde. The Second Voice hoorde je met Let Me Be. En morgen ronde 2 bij Wim van Helden om 16:45. Zouden we misschien wel dus de zomerhit van dit jaar in handen hebben. Een van de vele. Morgen dus een nieuwe

0: De Bauza bij Q Music en Magnetic. De zondagavond. Berichtje binnen van Jennifer in de Q-app. En Jennifer stuurt: hey Vincent, we zitten al sinds 3 uur vanmiddag in de auto. Zo, dat is lang. Ze zit 3 uur vanmiddag. Even kijken, terug van vakantie. Nog 2 uurtjes te gaan. Heb je nog iets lekkers om mee wakker te blijven? Jennifer, dat komt helemaal goed zo. Dag hiervan. Lekker man, Chesno komt eraan. Traffic hoor je binnen een paar minuutjes.
1: Hè, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: De eerste goal. De eerste crush, de eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia, movement that inspires.
10: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
11: Wie, ik?
10: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
11: Echt waar?
10: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
11: Dat is stoer van mij.
10: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
11: Woehoe!
10: Op sunweb.nl.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
13: Crayon kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Deze zomer wordt leren extra leuk met Scoola. Met leuke quizzen en games voor je kind. Van woordstranden en stuitersommen tot een ijsje bestellen in het Spaans. Un helado, por favor. Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
15: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
16: Precies! Worstje?
15: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
16: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom.
15: Nee,
16: meerdere
15: nee,
16: worstjes.
15: Dank je wel.
16: 20 worstjes.
15: Ik hoef geen worst.
16: Neem nou gewoon even een worst, lekker man. Dit is een gigantische aanbieding.
15: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
16: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
15: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
14: Leuk leren, ook in de zomervakantie. Probeer 7 dagen gratis op Scoola.nl.
17: Koelkasten, vriezers, wasmachines, ovens, vaatwassers, airfryers, stofzuigers. Inventum heeft het allemaal. Scherp geprijsd en altijd 5 jaar garantie. Wie slim is, kiest Inventum.
18: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
19: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
20: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
21: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
22: Praxis.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
25: Zeker!
0: Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
1: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
2: Hey, wakker worden. Waarschijnlijk betaal jij ook te veel voor je mobiele abonnement. Op mobiel.nl vergelijk je eenvoudig telefoons en abonnementen van alle providers. Want te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
3: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Te veel betalen voor hetzelfde abonnement? Dat bepaal je zelf wel. Op mobiel.nl.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
26: Vincent Pronk.
27: Q Music.
28: Chesto.

0: Dit is Q Music.
1: Teddy Swims.
0: En dit is Q Music.
1: Another and 54 Ultra.
0: En dit is nieuw.
2: De soundtrack van de

Taylor Swift, Back Your Music, nieuwe muziek. I Know It, I Knew You. I Knew It, I Knew You. Ja, kijk, mijn Engels. Misschien heb je het gehoord gisteravond. Ik had gisteravond Melanie C. in de studio op de Foute Party. Het was mijn eerste Engelstalige interview ooit. Dat is natuurlijk altijd even spannend. Moet je voor het eerst Engels gaan praten en dan gelijk tegen Melanie C. Maar dat was niet eens het ergste gisteravond. Ik dacht, ik doe ook maar gewoon wat ik kan en dan zien we het wel. Maar ik moet je zo meteen iets anders laten horen. Dat was echt gênant. Gisteravond had ik dus de eer om Melanie C. te interviewen. En zij kon binnenlopen. Ze schoof aan in de studio. Te gek. Maar op het moment dat zij de studio inkomt en ik zet de microfoon aan, gaat het helemaal mis. Ik laat het zo even aan je horen. 3 minuutjes.

0: Kira Shakira en Dai Dai.
1: Q. Q Music. Maximum Summer.
0: Oké, ik kreeg dus deze week de vraag: Vincent, wil jij Melanie C interviewen op de Foute Party? En ja, is dat nog een vraag? Natuurlijk wil ik dat. Ik wil een van de Spice Girls al te graag ontmoeten en interviewen. Nou, gisteravond was het dus zover. Melanie C schoof aan bij mij in de radiostudio vlak voor haar optreden in het Philips Stadion. Fantastisch, toch? Ik dacht alleen maar, oké, Vincent, echt cool. Normaal blijven doen. Het is Melanie C. Oké, maar zij is ook maar gewoon een mens. Zij moet ook gewoon poepen. Niet gek doen, gewoon even kletsen op de radio. Dus gisteravond, 21:15, op de Foute Party. Melanie C. komt binnenlopen. Ze gaat zitten voor een microfoon, stelt zich netjes voor. En ik wil gaan beginnen aan ons interview. En op het moment dat ik de microfoon openzet, glijdt de stoel waarop ik zit letterlijk onder me weg. Dus die stoel die klettert live op de radio gewoon keihard op de grond. En toen moesten we nog beginnen. Luister. Out Her Brothers Back Your Music en boom, boom, boom. En boom, boom, boom. Daar gaat mijn stoel.
2: Q Music live vanaf de Foute Party
1: in het Philips Stadion Eindhoven.
0: En dan ook nog, terwijl ik het liedje boom, boom, boom afkondig.
3: Boom, boom, boom.
0: Het ijs was wel meteen gebroken. Oh, oh, oh, wat een avond. Ik heb gelukkig ook nog normaal kunnen praten daarna met Melanie C. Want ze vertelde onder andere dat er voorlopig nog geen reunie komt van de Spice Girls.
4: I wish I had good news for you. You know, the thing is with us girls, we're so proud of our band and our music and our legacy. And we just always find it so hard to agree on what the best thing is to do, to celebrate that. So yeah, you might see us on stage this year, but I'm still
0: this year, okay.
4: You might not see us this year.
0: Oh, not.
4: No, you might not see us this year, but I'm keeping my fingers crossed that you will at some point in the future.
0: Dacht ik even een primeur te hebben. This year? Nee, not this year. Helaas. Geen reunie van de Spice Girls. Maar wat was ze goed gisteren. Live op de Foute Party in het Philips Stadion in Eindhoven. Melanie C. Je hoort er nu met de Spice Girls. Back your music. Spice up your life.

Lekker zomers, Jonas Blue back your music. Edge of Desire. Hey, weet je nog wat je deed achter in de klas bij wiskunde toen je je dood verveelde op school? Beetje je schrift vol kliederen uit verveling, kauwgom wegstoppen onder de tafel. Nou, die saaie wiskundelessen kunnen ook goed zijn voor iets, bijvoorbeeld voor het maken van een liedje. Dit is ontstaan tijdens een wiskundeles in de tweede middelbaar.

0: Zoe Levi en Snelle Back Your Music en ik zing. Ik heb zometeen het perfecte spel voor iedereen die altijd verliest met spelletjes. Die altijd het maar fout doet. Zometeen spelen we...
1: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: Yes! 1 minuut de tijd krijg je om 5 vragen niet goed maar fout te beantwoorden. En ik ga het je wel natuurlijk een beetje moeilijk maken, want ik ga wel meer keuzeantwoorden geven. 1 antwoord is goed, 1 antwoord is fout. En aan jou om 5 keer het foute antwoord te geven. Doen we zo meteen allemaal in de Foute Minuut. En op het spel staat vanavond... Oh, wat zie ik. Ja, staat weer een bomvol Q-prijzenpakket hier op je te wachten. Ik ga het echt volstoppen met leuke dingen. Kan alvast verklappen. Er zit onder andere een Q-strandbal in. Hey. Wil je meespelen met de Foute Minuut? Dan kan je jezelf nu aanmelden in de app van Q-Music. Stuur me het foute antwoord op deze vraag. We hadden gisteren natuurlijk de Foute Party in het Philipsstadion. Maar er was ook een feestje in een ander stadion. In de Johan Cruijff Arena. Wat was er dit weekend in de arena? Was daar het Mega Piratenfestijn of de Toppers? Mega Piratenfestijn of de Toppers? Stuur het foute antwoord nu in de Q-app. Hoor je zo Ed Sheeran en Sapphire?
2: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
6: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
8: De hete zomer, Crayon rolluiken.
9: Geluidsoverlast.
8: Crayon rolluiken, zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
12: Mooi van Ethos.
13: 18 plus speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus?
14: Oh,
15: wat een geld.
16: 18.000, godverdikke me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
19: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
22: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
12: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
12: Buenas noches.
14: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
23: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
24: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje... en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
23: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
0: 11 uur, goedenavond. Het laatste nieuws krijg je van Mario Kwartaal.
25: Goedenavond. Bij een theater in Amsterdam werd vanavond gedemonstreerd tegen acteur Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak en daarom wilden mensen dat hij geen podium meer zou krijgen. Hij zou optreden in het theater, dat ook al werd bedreigd. Demonstranten kwamen met teksten als geen tweede kans ten koste van slachtoffers. Aan de westkant van Amsterdam is een vrachtwagen tegen een spoorbrug gereden vanavond. Daardoor konden er een tijdje geen treinen rijden van Amsterdam naar Haarlem en naar Schiphol. Bij controle van het viaduct bleek de schade mee te vallen. Rond 10 uur konden de treinen alweer rijden. Een klein militair vliegtuig is neergestort in Bolivia. Er zaten 4 militairen en 2 burgers in. Die hebben de crash niet overleefd. Het vliegtuigje werd ingezet om vanuit de lucht mee te kijken bij wegblokkades. Die zijn er al bijna 2 maanden om te protesteren tegen onder andere de hoge kosten voor boodschappen en de regeringsplannen. En een man had vanavond niet door dat hij in het Brabantse Schijndel zijn auto totaal los had gereden. Volgens Omroep Brabant miste hij een bocht en botste op een vangrail. De voorkant van de auto is niet meer te herkennen en een wiel brak af. Maar toch probeerde de man nog door te rijden. Hij weigerde een drugstest, maar werd niet aangehouden. Het weer van Weer Online? Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden.
0: Zo, dan hebben we het niet eens over komende week gehad, hè? Want het wordt nog veel heter. Maar goed, komt allemaal goed. Blijven ademen. Q-verkeer door Flitsmeister, dat is dan weer goed nieuws. Geen vertragingen. Wel een flitser gespot op de A16 bij Rotterdam. Even opletten bij 15.2. En de A16 richting Breda. Daar staan ze bij hectometerpaal 69.6.
26: Vincent Pronk.
0: Oké, minuut of 4, dan gaan we spelen. De foute minuut kan alleen maar fout gaan. Ondertussen Ed Sheeran, dit is Sapphire.

0: Dijkje Music en Midnight Sun. We gaan de Foute Minuut spelen. Ik stelde net de vraag. We hadden natuurlijk het Philips Stadion gisteren, wat op zijn kop stond. Foute Party hebben we gedaan, de Big One in Eindhoven. Maar in een ander stadion was ook een groot feest gaande dit weekend, in de Johan Cruijff Arena. Wat was daar gaande? Was dat het Mega Piratenfestijn of waren dat de toppers, Angelique?
1: Ja, de Mega Piraten natuurlijk.
2: De Foute Minuut. Elk fout antwoord is goed.
0: En dat is natuurlijk hartstikke fout. En dat weet jij als geen ander volgens mij, hè?
1: Ja, dat klopt, want ik was daar gisteren.
0: Jij was in de arena.
1: Ja, precies.
0: Bij dus de toppers.
1: Zeker.
0: Kijk, wat goed. Mijn ouders waren er ook gisteravond. Dus dat, ik heb ze vandaag, ik was voor Vaderdag even naar mijn ouders gegaan. En ik hoorde ze al lovend over de toppers. Hoe vond jij het?
1: Ja, er was natuurlijk een feestje, zeker met die WK-wedstrijd net de vlak voor. Ja. Dus de sfeer zat er al heel goed in. Dus de toppers die hebben dat goed afgetopt.
0: Mooi, goed afgetopt. Ja. En wie waren er voor de rest allemaal qua gastartiesten en zo?
1: Emma Heesters was er in ieder geval. Anita Meijer was er nog. London Beats hebben we langs zien komen. La Fuente. Nog een paar namen die ik even niet zo meer op mijn puntje van mijn tong heb liggen. Nee.
0: Als het volgend jaar niet tegelijk valt met de Foute Party, ga ik ook gewoon een keer naar de toppers. Lijkt me fantastisch.
1: Ja, precies. Nou ja, het was mij nu niet gelukt om naar de Foute Party te gaan. Dus ik heb genoegen genomen met de toppers. En ja, dat was ook best wel leuk.
0: Nou, kom je volgend jaar lekker naar de Foute Party? Dat vinden we leuk.
1: We gaan ons best doen.
0: Top. Beginnen we nu met de Foute Minuut. 5 vragen niet goed, maar fout beantwoorden. Zullen we gaan beginnen?
1: Ja, doe maar.
2: De Foute Minuut.
0: Vraag 1. Op welke pizza zit ananas? Op een pepperoni of Hawaii?
1: Een pepperoni.
0: Vraag 2. Welke Formule 1-coureur is de vriend van Kim Kardashian? Lewis Hamilton of Max Verstappen?
1: Ja, Max Verstappen.
0: Vraag 3. Waar vond Pinkpop dit weekend plaats? Biddinghuizen of Landgraaf?
1: Biddinghuizen?
0: Ja, dat is fout. Vraag 4. Wie is de bedenker van Nijntje? Is dat Annie M.G. Schmid of Dick Bruna?
1: Annie M.G. Schmid.
0: Gaat goed. Vraag 5 alweer. Gaat eigenlijk heel fout. Van welk land is Stockholm de hoofdstad? Is dat van Zweden of van Denemarken?
1: Denemarken.
0: Ik heb nog een bonusvraag. Je gaat zo lekker. Vraag 6. Okay. Welk ingrediënt in brood zorgt ervoor dat het rijst? Gist of tarwe?
1: Tarwe.
0: Ongekend. Je hebt gewoon 6 op een rij. Angelique, dit Q-prijzenpakket is meer dan verdiend. Ik ga het bomvol stoppen. En je krijgt ook een strandbal krijg je erbij.
1: Helemaal top.
0: Top. Nou, slaap lekker alvast en een hele fijne week gewenst.
1: Komt helemaal goed nu vanzelf.

stem van de stem. Sienna Spyro bij Q Music en Material Lover. Het is de zondagavond van Q Music. Laatste uurtjes van het weekend. Sterker nog, de laatste 40 minuten van het weekend. Wat fijn dat je er nog bij bent, zo op het late tijdstip. Ik vind dat wel gezellig. Dat ik dan toch nog, dat er nog wat mensen wakker zijn. Want ik kan me voorstellen dat je ook misschien morgen vroeg op moet. Het is toch weer maandag. Maar ik zie in de Q-app dat Ilse erbij is uit Alkmaar. Ilse stuurt een berichtje. Hey Vincent, lekker weekend gehad. Vandaag zijn we druk bezig geweest met het voorbereiden op de vakantie. Dat is een lekker vooruitzicht. We gaan zo meteen naar bed, maar de koffer is alvast gepakt. Kijk, lekkere voorbereiding. En dat is wel grappig. Eva uit Vriezenveen is dan juist net weer terug in Nederland. Want zij stuurt... We hebben de hele dag in de airco gezeten, in de auto. Dat was heel lekker. Nu zijn we bijna thuis na een ritje van 1100 kilometer. De vakantie zit er helaas alweer op voor. Eva, welkom terug in Nederland. En ook hier gelukkig zomerse temperatuur.

0: Dit is Q Music.
1: Sienna Spyro.
2: I'm a serial lover.
0: En dit is Q Music.
1: Jonas Blue.
0: En dit is nieuw.
3: Het is de nieuwste van Alex Warren.

0: Replay.
1: Ayaz bij Q-Music. Zo lang niet gehoord. Stond op mijn mp3-speler volgens mij in de Zero's. Replay hoorde je. Binnen een paar minuten Maan en Goldband en Stiekem. En nou ja, Stiekem de zomerste track van dit moment. In de top 40 op dit moment. Bruno Mars. Risk It All. Komt eraan.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Hé, hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is... die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
13: Q-Music The Party. Q-Music vind je donderdag tijdens het TT-festival in Assen met Lars Boelen. Vrijdag op de Keifoute Party in Amersfoort met Menno Barreveld. Bij het Kerstenfeest Driel met Edwin Orlander. En in de feesttent bij RKVV Urmondia in Urmond. En Q-Music vind je zaterdag tijdens de Kabelse Zomer met Tom van der Weert. In het feestpaviljoen Nieuw-Vennep met Menno Barreveld. En in het Oranje Stadion van de Bogert Druten met Edwin Orlander.
14: Q-Music The Party. Boek je exclusief. Inclusief bij Qdo Events. Kijk op qmusic.nl.
15: Qmusic. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
17: Zomersale bij Kees-Meer Tuinmeubelen. Maak je tuin klaar voor de zomer met kortingen tot 40%. Shop nu op keesmeer.nl/zomersale.
18: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.

liedje te draaien. We doen zo meteen even een battle tussen twee liedjes. Ik wil twee luisteraars even tegenover elkaar zetten in de arena. Maar het moet wel dus een zomers liedje zijn. Dus als je even tijd hebt en je kan even appen op een veilige manier, open de Q-app even en laat even weten welk zomers liedje je zo meteen wil horen. Grote kans dat hij zo meteen op de radio is. Dus echt alles mag, hè, nu. Wat dacht je van André Hazes met Zomer? Bryan Adams, Summer of 69. Teaspoon, Sex on the Beach. Of de Lambada. De Ketchup Song, of misschien wel de Summer Jam. Wat wil je horen? Gooi het in de Q-app. Dan pak ik er zo meteen twee willekeurige zomerse liedjes uit. En dan gaan we die tegenover elkaar zetten in een battle. Appen kan nu.

Jugal bij Q-Music en Jamaican Bam Bam. Dat is lekker zomers, maar dat kan nog veel zomerser. Want het wordt een heerlijke bloedhete week. Temperaturen richting de 35 graden deze week. Daarom een zomerse battle. Daar gaan we!

0: Tijd voor de Zomerse Battle. Ik heb hier twee fantastische Q-luisteraars. Die gaan tegenover elkaar strijden. En in de Q-app kan je bepalen wat jij zo meteen wil horen. In de linkerhoek, Bodine. Gewoon bak. Bodine, goedenavond.
1: Een hele goede avond.
0: Goedenavond. Ben je ook klaar voor de hitte van komende week?
1: Jazeker, altijd klaar. Maar wel, dan hoort er natuurlijk wel echt een lekker, lekker nummer bij.
0: Een lekker, lekker nummer. Wat wil je horen dan?
1: Jody Bernal met Cassie Cano. Maar ik kan beter zeggen, Cassie Cassie. Want het moet er natuurlijk worden.
0: Cassie Cassie. Ja. Jody Bernal en Cassie Cassie. Is de eerste keuze. Je kan er nu op stemmen in de app van Q. In de rechterhoek, Mariel.
2: Ja, hallo.
0: Mariel, goedenavond.
2: Hallo.
0: Mariel, ik wil je even zeggen, jij bent misschien de eerste die dit liedje gaat aanvragen op Q Music nu.
2: Maar oh, dat weet ik niet.
0: Ja, dit liedje is nog niet gedraaid op Q volgens mij.
2: Maar dit gaat mij dik winnen, dat weet ik zeker.
0: Vertel eerst even, wat wil je horen?
2: Nou, wij willen graag zwoele zomernachten.
0: Ja, zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld. Dat is dit liedje.
3: De zon zien zakken in de zee.
0: Dit is dus misschien wel de nieuwe Cheerio, toch, Mariel?
2: Ja, zeker weten.
0: Dit gaat viral op TikTok. Hoe ben jij hierbij gekomen?
2: Nou, we hadden gisteren een voetbaltoernooi en dat is zeg maar elk kwartier gedraaid. Dus,
0: ja, precies. Daar gaat het al. Nou, daar begint het. Cheerio begon ook zo. Dat iedereen zei, wat is dit voor een gek liedje? Lekker Hollands, Cheerio. Dat is nu de nummer 1 in de top 40. Dus Mariel, jouw keuze is dus Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten. Dankjewel.
2: Zeker.
0: Je kan er nu op stemmen in de Q-app. En anders ga je voor Bodine nog even deze. Hey, Cassie, Kenno. En die andere was deze. De zon zien zakken in de zee. Nou, laat maar weten, wat wil je horen?

0: Paul Smith, Back Your Music met Niall Horan en Drive Safe. Terwijl we midden in een zomerse battle zitten. Net hadden we Bodine, die wilde deze horen. Jordi Bernal en Cassie Kenno. Maar Marielle zei, ja, ik heb misschien wel de zomerrit van dit jaar. De nieuwe Cheerio bij. Oh ja, deze. Marielle, ben je er nog?
1: Jazeker.
0: Je gaat het niet geloven, maar het land is met jou. Je hebt gewonnen met 60% van de stemmen. En laten we dit moment niet vergeten, want dit is dus de eerste keer dat hij op Q-Music is. En misschien is het over een paar weken wel gewoon alweer de nummer 1 van Nederland, toch?
1: Ja, zeker. 100%.
0: Okay. Zet hem lekker hard daar. Hier is die Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten.

0: Rutger van Barneveld, nieuwe muziek. Kees Lobbe, wat vind je hiervan? Zwoele zomernachten.
1: Ik ben er nog niet zo van overtuigd als ik had bij Cheerio. Dus ik denk niet dat dit een nummer 1 het wordt, denk ik persoonlijk hoor.
0: Maar nee, oké, zou kunnen.
1: Ik denk dat het wel binnen een paar weken in de top 40 staat. Want ik hoor het echt overal inmiddels voorbij komen.
0: Ja, deze man, ja, het is ook grappig. Het is Rutger van Barneveld is een beetje een meme aan het worden op TikTok. Iedereen plaatst ook foto's van hem onder reacties. Het is een beetje bijna plagerig. Wat ik hem ook weer niet gun. Maar nou, zijn hoofd is nu een meme geworden. Dus overal op TikTok zie je dit liedje. En dan plaatsen mensen een screenshot van zijn blik als reactie. Gewoon meer niet. Gewoon een foto van zijn hoofd.
1: Maar hij heeft ook ooit meegedaan met een tv-programma of zo.
0: Echt waar? Rutger van Barneveld?
1: Is het niet iets van... hij gelooft in zichzelf zo. Hij gelooft in mij. Ik weet niet.
0: Dat zou heel goed kunnen.
1: Over, zeg maar, voor mij heeft hij echt jaren geleden met zo'n tv-programma meegedaan van SBS6. Met over mensen die dus volkszanger willen worden.
0: Ja.
1: En nu heeft hij dus eindelijk na jaren eindelijk een nitje te pakken.
0: En gedraaid op Q-Music, dames en heren. Zometeen gewoon weer kwaliteit op de radio. Want daar is Kane Slobber.
2: Nou, dankjewel.
0: Beetje bijgekomen van een foute party.
1: Zo, ik heb even lekker bijgetukt vanmiddag, joh. Niet normaal.
0: Ja, lekker. Wij hebben bij elkaar op een kamer geslapen.
1: Nou ja, we hebben bij elkaar op de kamer geslapen. Ik werd wakker, jij was al weg.
0: Ik was 8:30 nog het pleiten.
1: Je had nog niet eens een briefje achtergelaten. Dat gewoon nee. Heb je gestuurd.
0: Ja, ik dacht, ik ben wakker, ik lig wakker, ik ga lekker naar huis. Dus ik ben snel vertrokken. Maar het was een leuk feestje gisteravond.
1: Het was waanzinnig.
0: Gelukkig ben je ook goed bij stem, want je hebt niet te hard geschreeuwd.
1: Nee, maar ik kan niet meer de hoogte in.
0: Doe eens. Dat gaat niet goed.
1: Nee, dat gaat echt niet.
0: We moeten laag praten vandaag.
1: Maar dat maakt niet uit, want ik heb een lekker zwoele stem.
0: Is het leuk als mensen even appen naar je via de Q, hè?
1: Dat zou ik zo leuk vinden.
0: Dat zou je willen horen.
1: Als je even een audiobericht zou willen sturen waarin je zegt... Hey Kane, ik ben nog wakker omdat... En dan je eigen invulling op die puntjes die daarna komen.
0: Oh, die puntjes komen.
1: Ja,
0: nog.
1: Toch al de puntjes, ja. Hè? Altijd de puntjes.
0: Ja, dus stuur even in de Q-app een audio-appje waarom je nu nog wakker bent. Dan ben je over 3 minuten op de radio. En zometeen Shakira.
1: Wanneer?
0: Zo, oh, oh.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oeh, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man.
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar... Wauw! Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
6: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar €1,89.
7: Dat gaan we vieren!
6: Zo goedkoop, daar word je fan van.
8: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar €2,25. En high protein drink per flesje €0,95. Zo goedkoop, daar word je fan van.
7: Dat gaan we vieren.
6: Dus nu naar Aldi.
10: Lieslot, wat ben je aan het doen?
11: Kijk, het is een last minute super sale bij Prins 5 vakanties.
10: Dus?
11: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
10: Ah, met superkorting.
11: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
10: Prijsvrije vakanties.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
12: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
13: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
12: Kom maar verder.
13: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
12: Hij is weer klaar.
13: QuickFit en weer verder.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt alleen vandaag nog Ziggo.
2: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: Veringhuizen. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op Mudmasters.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: 12 uur geweest, goeienacht. Het Q-Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
6: Goeienacht. Een trein is vanavond stilgezet bij het Brabantse Etten-Leur nadat er rook uit een prullenbakje kwam. Volgens ProRail was er geen brand en raakte er niemand gewond. Het is niet bekend waardoor het prullenbakje begon te roken. Reizigers konden gewoon blijven zitten en na controle door de brandweer kon de trein ook weer verder rijden. Het zou beter werken als Nederland de banden aanhaalt met landen waar ze asielzoekers naar terugsturen dan ze te straffen. Dat staat in een advies aan het kabinet. Landen zouden beter meewerken als ze beloond worden wanneer ze landgenoten terugnemen. Eerder werd vooral gedreigd om landen te korten op ontwikkelingshulp als ze dat niet deden. Mensen die naar het theater in Amsterdam gingen zijn vanavond aangesproken door demonstranten. Er was een voorstelling van Thijs Reumer. Die was veroordeeld in een zedenzaak met jonge meisjes. De voorstelling die hij speelde gaat over die tijd. En dat viel verkeerd bij een groep mensen die vinden dat hij geen tweede kans verdient. En België heeft op het WK voetbal opnieuw gelijk gespeeld. Tegen Iran bleef het 0-0. De Belgen eindigden met 10 man nadat Ngoy in de tweede helft rood kreeg. Er heeft nog niemand gewonnen in die groep, waarom 3 uur Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar spelen. Zojuist begon in groep H Kaapverdië tegen Uruguay. Het weer van Weer Online? Vannacht blijft het in het zuiden nog rond de 20 graden. Morgen opnieuw volop zomer met aardig wat zon. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 32 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Q-Music. Kane Slobben.
5: Met zometeen Tim Burke. Je weet wel, Avicii voordat hij nog Avicii heette. En ook Harry Styles hoor je zo na Shakira met Zoo.

0: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik jou even wou horen. Nee, grapje man, ik heb gewoon nachtdienst. Ik moet zo werken.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik zo moet gaan werken.
2: Hey Kane, ja, ik ben nog wakker omdat ik nog iemand thuis moest brengen na een gezellige dag.
3: De Q-nacht met Kane Slobbe.
4: Hey, dat ben ik. Een hele goede nacht en welkom bij het begin van maandag 22 juni 2026. Het is 10 minuutjes over 12. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Of nou ja, zo laat. Priscilla, waarom ben jij nog wakker?
5: Ja, goedemorgen. Ja, ik woon in Australië. Ja. En het is hier 6:00 AM.
4: Jij bent helemaal niet laat wakker, jij bent al hartstikke vroeg wakker.
5: Ik ben hartstikke vroeg wakker.
4: Wat
5: en als echte Hollander ben ik op de fiets onderweg naar werk.
4: Nou, wat cool. Hey, je zit, ik heb nu gewoon contact met de andere kant van de wereld. Je zit gewoon helemaal in Australië op dit moment. Waar in Australië zit je?
5: In Perth.
4: In Perth.
5: En dat is de westkust. En hier zeggen we west is best.
4: Dus, het zal ook warm zijn, denk ik, of niet?
5: Dat is een beetje dood. Het is winter nu.
4: Dat is waar, ja, inderdaad. Zo, dat vind ik zo'n raar idee. Dat, terwijl het hier dus nu 30 graden is, is bij jou nu winter.
5: Ja, het is winter. Maar de winter in West-Australië is vrij mild.
4: Ja.
5: Dus nu, 's ochtends 6:00 AM, is het 15 graden, zoiets.
4: En woon je ook echt in Australië?
5: Ik ben kleiner vandaag. Ja.
4: Wat vet. Ja. Waarom? Wat heeft jou daar gebracht?
5: Nou, mijn partner, maar dat is ook een Nederlander. Oh. En die is een aantal jaar geleden verhuisd, in 2019.
4: Ja.
5: En toen ik hier aan het reizen was, ben ik hem tegengekomen. En ben ik hier ook heen gekomen. Dus ik woon hier nu 1,5 jaar. Dus ik heb hier een jaartje gereisd.
4: En wat wat is het grootste verschil nu tussen wonen in Nederland en wonen in Australië? Niet in Amerika, maar Australië natuurlijk.
5: Ja, ten eerste de taal natuurlijk.
4: Ja.
5: Verder, het is vrij westers, dus in die zin is het makkelijk om je aan te passen. Ja, het heeft heel veel voordelen. Het is een goed klimaat. We wonen vlak aan de kust. De kustlijn is echt fantastisch hier. Dus zeker watersporten en alle dingen die met de oceaan te maken hebben, dat is het grootste verschil. Dat is echt, het is goed leven hier, een goede kwaliteit van leven.
4: Je zou het iedereen aanbevelen?
5: Ik zou het wel aanbevelen, zeker.
4: Heb je nog last van de dieren daar? Want ze hebben daar echt joekels van de spinnen ook, toch?
5: Ja, dat valt op zich wel mee. Als ik de hond uitlaat 's ochtends, dan zie ik regelmatig kankerroes. Dat dan weer wel.
4: Zo vet! Wat vet!
5: Dus dat is heel anders. En nu fiets ik langs de kust. Het walvissenseizoen begint straks weer. Dus ja, grote kans dat vogelbaan walvissen gaan zien. Ja, dat zijn unieke, gave dingen.
4: Nou, want ik ben bijna een soort jaloers op je nu, Priscilla. En wat voor werk doe je dan als je nu in Australië zit?
5: Ik ben anesthetic technician. In Nederland was ik anesthesiemedewerker.
4: Ja.
5: Ik kon mijn diploma omzetten. Want Nederland staat vrij goed bekend in Australië. Ik kon mijn diploma omzetten en ik heb nu een baan als anesthetic technician.
4: En heel even in Jip en Janneke taal voor een leek, wat houdt dat precies in?
5: Ik werk op de operatiekamer. Dus als een patiënt narcose of verdoving moet krijgen op de operatiekamer, dan is de anesthesioloog daar verantwoordelijk voor.
4: Ja.
5: En ik ben degene die hem assisteert.
4: Zo, dat is nog best een soort heftig beroep ook, joh.
5: Nou, het is een leuk beroep. Ja, in Nederland is het ook een heel leuk beroep. Heel veel tekorten, dus mocht nog iemand een opleiding willen volgen, dan is dat ook zeker aan te raden. En je kan het op de hele wereld doen. Overal hebben ze ziekenhuizen en overal hebben ze tekorten.
4: Ja, dat is natuurlijk zo.
5: Is het mijn voordeel. Ja.
4: Nou, Priscilla, wat waanzinnig boeiend. En wat vet dat ik nu dus gewoon contact heb. Oh ja, ga verder.
5: Ja, nou ja, ik heb dus een elektrische fiets, ja, echt de Hollander. Dus ik ga op fiets naar werk 1 keer per week. De rest van de dagen doe ik meestal met de auto. En als ik op de fiets zit, dan luister ik dus regelmatig. Dus ik heb ook meegenoten van alle foute muziek vorige week.
4: Ja, dat wil ik
5: dat
4: dus vragen.
5: Wel leuk, ja.
4: Want van waar dus dat je altijd even Q aanzet? Gewoon omdat het dan Nederlands is?
5: Ja, soms is dat lekker om even in je eigen taal te luisteren. Ik heb ook een aantal Nederlandse vrienden hier. Het is soms heel fijn om gewoon in je eigen taal ja, te luisteren en te spreken. Nou, en dan de rest van de dag, dat gaat er in het Engels met ja, de Australische slang.
4: Wat geweldig, Priscilla. En wat, ja, wat heerlijk dat ik zo even een klein kijkje mag krijgen in jouw wereld. Zo hier, terwijl het 11:45 s'nachts is en bij jou 6:15.
5: Ja, in de winter. Moet je nagaan.
4: Ja, super vet. Krijg ondertussen een appje van Wendy Moens. Die zegt, ja, hier nog één. Bijna hetzelfde verhaal, maar dan in Sydney. Oost is ook goed.
5: Dus, hey, maar West is best. Ja. Oost is goed, West is best. Nee, Oostkust ook hartstikke mooi.
4: Nou, voor iedereen die nu vanuit alle uithoeken van de wereld luistert, leuk dat je luistert naar Q-Music. En speciaal voor jou dan, Priscilla, ook echt mega dat je helemaal vanuit Australië zit te luisteren.
5: Nou, super. Ja, en jullie bedankt voor de leuke radio. Hè. Ga vooral zo door.
4: Ik ga mijn best
5: en
4: doen.
5: Een hele fijne nacht.
4: Ja, dankjewel, werk ze zo, hè.
5: Dankjewel, fijne nacht.
4: Hoi, hoi.

0: Friday bij Q-Music.
1: Ik heb de lekkerste alarmschijf van het jaar voor je klaarstaan. Dat zijn grote woorden, maar er is echt niks aan gelogen. Het is mijn favoriete alarmschijf die we tot nu toe dit jaar hebben gehad. Het is Bruno Mars met On My Soul. Het is een nummer dat al uit is sinds februari, want het staat al een tijdje op zijn laatst uitgebrachte album, The Romantic. Vind ik ook een waanzinnig album. En dit was, toen dat album uitkwam, gelijk een favorietje van me. Ik dacht, dit wordt een ongelofelijke klapper van een hit. Maar het heeft even moeten duren voordat het zo is. Ik denk dat het misschien iets te maken zou hebben met het feit dat nu eindelijk de zomer echt is aangebroken. 21 juni is natuurlijk ook gisteren geweest, dus het is nu officieel zomer. En dit wordt een klapper van een zomerhit. Het gaat ongetwijfeld goed scoren in de top 40. En daar zijn we bij Q-Music erg van overtuigd. En daarom is On My Soul van Bruno Mars deze week...
2: De Q-Music Alarmschijf.

Just Stay, Jack Stijl en Joan, Turn the Lights Off bij Q-Music. Zometeen spelen we het gezongen woord. Ga ik eens even testen hoe goed jij bent in opletten in de zondagnacht. Ook muziek van Kensington komt eraan na Lady Antebellum. Dit is Need You Now in de Q-nacht.

Kensington. En stay bij Q-Music. We gaan het gezongen woord spelen. Ik heb drie Engelstalige liedjes voor je klaarstaan. En er is één woord dat zo in alle drie die liedjes voorbij komt. Ik ben benieuwd of jij dat woord weet te vinden. En ik maak het je daarbij alvast ietsje makkelijker. Ik verklap je wel alvast de eerste letter van het woord dat we zoeken. Dat is namelijk de letter H. De H van hallo. Nou, als jij denkt te weten welk woord dat begint met de letter H in alle drie de komende liedjes voorkomt, stuur je antwoord dan in via de Q Music app. Beginnen we met Adam Lambert. Dit is Ghost Town. Succes.

Ik heb dit nummer al een week lang echt alleen maar op repeat op Spotify. Overigens dit hele album wel. Olivia Rodrigo hoorde je bij Keep Music met Stupid Song. Midden in het gezongen woord. Ik draai drie liedjes waarbij één woord dat begint met de letter H in alle drie de liedjes voorbij komt. Het is aan jou de taak om dat woord te vinden en te sturen via de Q Music app. Je hebt hem al kunnen horen in Ghost Town van Adam Lambert en Stupid Song van Olivia Rodrigo. Maar als je hem nog niet denkt te hebben, heb ik ook nog deze voor je. Dit is Shawn Mendes met Mercy bij Q Music.

0: Shawn Mendes en Mercy bij Q Music. In het gezongen woord, ik draaide drie liedjes die beginnen... Nee. Ik draaide drie liedjes waarbij één Engels woord dat begint met de letter H in alle drie de liedjes voorbij kwam. En ik was benieuwd of het jou kon opvallen welke... Nou, ik kom er helemaal niet uit. Wacht even, joh, even opnieuw... Zo, daar ben ik weer. Ik was benieuwd of het jou lukte om op te vallen welk woord dat dan is. Edwin, goeienacht.
1: Goeienacht.
0: Jij, Edwin, ik had het net al even tijdens Shawn Mendes met Mercy. Hadden we elkaar al heel eventjes aan de telefoon. Jij bent nu op water aan het varen, hè?
1: Dat klopt, ik vaar in Rotterdam momenteel.
0: Ik vind het zo tof dat ik dus vannacht mensen aan de telefoon heb die aan de andere kant van de wereld zitten. Ik had eerder vannacht nog iemand aan de telefoon die helemaal in Australië zit. En jij zit nu gewoon lekker te varen. Wat vet dat je gewoon radio luistert terwijl je aan het varen bent.
1: Ja, we moeten een beetje gezelschap hebben, hè, in de nachten.
0: En werk je dan wel met mensen samen of zit je nu echt alleen op de boot te varen van Rotterdam naar Amsterdam?
1: Nee, we zijn in totaal met drie man, maar iedereen slaapt verder. Dus in de nachten zit je wel alleen.
0: Dan wissel je diensten af of zo, zeg maar, dat het stuur wordt
1: afgewisseld? Dat ook niet helemaal. Ik heb er twee mensen die aan dek werken en dan de rest van het varen doe ik zelf.
0: Wat cool, man. Ik heb helemaal een piratenbeeld bij je nu. Maar goed, Edwin, en leuk dat je dus meeluisterde. Jij luisterde ook mee naar het gezongen woord. En jij dacht, hé, ik denk te weten welk woord er in alle drie de liedjes wordt gezongen. Ben jij dan nog ook op de hoogte van de belangrijke spelregel van het gezongen woord?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee, kan voorkomen, dat gebeurt regelmatig. Edwin, er is één hele belangrijke spelregel. En dat is dat het gezongen woord wel gezongen dient te worden. Dus je moet hem wel even zingend ten gehore gaan brengen. Dus, Edwin Rijm, 25 jaar, uit het prachtige Moordrecht. Wat is volgens jou het gezongen woord?
1: Hard.
0: Nog iets meer zang erin. Nog even één toon. Hard.

0: is je hartstikke goed opgevallen, Edwin. Gefeliciteerd.
1: En dit was
0: oprecht no pun intended. Dit kwam er ineens uit en toen dacht ik, hé, dat is oprecht nog een leuk grapje ook. Edwin, gefeliciteerd. Ik ga jou het Q-Music prijspakket opsturen. En ik hoop je nog een beetje te kunnen vermaken zo in die late dienstuurtjes van je.
1: Ik ga lekker luisteren. Komt goed.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: BB Rex aan Faithless, nu bij Q-Music. New Religion.

0: I'm Good bij Q-Music. Daarvoor nog Bob Marley and the Wailers. Could You Be Love? 1 uur geweest. Het Q-Music nieuws krijg je van Mario Kwaitaal.
1: Goedenacht. In een Duits stadje vlakbij Bielefeld was een oorlogsmonument bezet door demonstranten. Een van hen zat urenlang vastgeketend bovenop het beeld dat tientallen meters hoog is. Volgens de politie was de actie gericht tegen de uitbreiding van windenergie. Maar Duitse media schrijven dat het een extreemrechtse groep was die fel tegen immigratie is. In Qatar zijn meerdere mensen gewond geraakt na een explosie in een fabriek. Aantallen zijn niet genoemd. De ontploffing was bij de grootste opslaglocatie van de wereld voor vloeibaar aardgas. Het ging mis door een technische storing. Volgens journalisten in Qatar waren er vlammen en een rookwolk te zien boven het complex. In de bergen in Bolivia is een militair vliegtuigje neergestort. Het was een klein toestel dat werd gebruikt als ondersteuning bij wegblokkades. Die zijn in het Zuid-Amerikaanse land al bijna 2 maanden aan de gang uit protest tegen de regering. Er waren 6 mensen aan boord van het toestel. Niemand heeft het overleefd. En de Belgische topspits Romelu Lukaku was teleurgesteld over het 0-0 gelijkspel van de Rode Duivels tegen Iran. Hij zei dat ze met te veel emotie speelden, waardoor ze zich niet aan het afgesproken plan hielden. Lukaku was wel tevreden over zijn basisplaats, maar houdt er toch een nare smaak aan over door de instelling van zijn team. Het weer van Weer Online? Het blijft droog en het koelt af naar 13 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Overdag weer veel zon. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden aan de Waddenzee tot 32 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
0: Flitsmeister meldt geen vertraging op dit moment. Nou, op zich niet zo gek zo in de zondagnacht om 1 uur. Wel nog één flitser vind je op de A29 van Rotterdam richting Dinteloord. Even opletten op je snelheid bij hectometerpaal 16.3. Hey, ik heb het nog helemaal niet gehad over de foute party, de big one. Maar daar moet ik er straks nog even met je over hebben hoor, van gisteren. Eerst Coldplay, dit is We Pray.

0: Music. Foute Party. The big
1: one. Maandenlang hebben we erover gepraat. En gisteren was de dag eindelijk daar. Of nou ja, eigenlijk al eergisteren, als je echt meerekent dat het vandaag natuurlijk alweer maandag is. De Foute Party, the big one, in het Philips Stadion in Eindhoven. Het was te gek. Het is niet normaal. Zeg maar, ik zit dan al wekenlang, of nou maandenlang, te praten over... Het komt eraan, the big one, in het Philips Stadion in Eindhoven. Maar als je dan daar staat, in een echt stadion... Ja, dat is het, dat echt, ik heb kippenvel gehad 's avonds. Zowel van de gigantische menigte die zich verzamelde... zowel op de tribunes als op het veld. Maar ook ja, het moment dat al bij het voorprogramma... Tom van der Weert samen met Lars Boele en Bas van Nimwegen... met z'n drietjes Sweet Caroline gingen draaien. En je gewoon naar het hele stadion... En dan blijft het zo lekker galmen door dat stadion. Nou, ik kreeg kippenvel. En dan heb ik nog niet eens gepraat over Samuel Welten... die de hele zaal meekreeg. Mental Theo, die een waanzinnige set draaide. Ik ben helemaal uit mijn stekker gegaan bij K3. Dat vond ik ook waanzinnig. Maar wat ik het allervetste vond... is dat we met de Q Music DJ's de kleedkamer kregen... van de PSV-spelers. Ja. Ik heb helemaal niks met voetbal. Ik zit dan nu toevallig wel het WK allemaal een beetje te volgen. Want dat vind ik dan altijd wel geinig. Maar ik heb helemaal niet zoveel met voetbal. Maar het heeft toch wel wat magisch. Dat we gewoon toegang kregen tot de kleedkamer van de PSV-spelers. En dat kon ik natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Dus... ik heb er ook iets achtergelaten. Ja. En ik ga je straks vertellen wat dat is. Na Bente. En dit is Maroon 5. She will be loved.

Music van Bente. 3, 2, 1. Zo heet het. Dus niet dat ik opeens af aan het tellen ben, maar zo heet het liedje. 3, 2, 1, beetje music. Ik had het er net al even over. Gisteren was de foute party, the big one, in het Philips Stadion in Eindhoven. Het is overigens toch een soort verplicht voor je om even de galm open te zetten als je the big one zegt, hè? The big one. Maakt het gelijk ook iets meer indrukwekkend. En ik had het even over hoe indrukwekkend ik de avond vond, maar vooral hoe indrukwekkend ik het vond om in de kleedkamer te mogen zijn van het PSV-team. Daar mochten we namelijk met alle Q-DJ's omkleden. Iedereen had ook echt zijn eigen, ja, zijn eigen kapstokje met een vakje erbij. Een soort lokker erboven. Waar dan ook al je tenuutje aan hing. Want iedereen had zelfs zijn eigen tenue gekregen. Nou, ik vond het super indrukwekkend allemaal. Het zag er ook super strak uit. We hadden zelfs een soort, ja, badkamer zou je het kunnen noemen, dat er nog bij kwam. Dus natuurlijk toiletten en douches. En er zat ook een 2 bubbelbaden in. Nou, daar kregen we wel instructies van. We mochten niet aan de bubbelbaden zitten, dan zouden we in de problemen komen. dus niemand heeft aan de bubbelbaden gezeten. Hoewel de verleiding heel groot was. Nee, we hebben echt niks aangeraakt wat dat betreft. Maar ik dacht wel, ik heb helemaal niks met voetbal. Hè. Ik ben los van het WK wat ik dan kijk. Ben ik echt helemaal, nou, niet anti-voetbal, maar een leek op het voetbalgebied. Ik heb geen verstand van het hele spel. Los van dat ik nog net aan kan uitleggen wat buitenspel betekent. Maar als je dan toch in zo'n kleedkamer staat van toch wel de landskampioen van Nederland op dit moment, dan denk ik, ik wil dan ook even eigenlijk contact zien te leggen met de PSV-spelers. Dus hoe ga ik dat doen? Ik heb een servetje gepakt, want we hadden geen papier in de omstreken. En ik heb een bericht opgeschreven. Ja, ja, ja. Ik had nog een pen in mijn tas. Ik heb een servetje erbij gepakt van het Philips Stadion. En ik heb er opgeschreven in het Engels, want ik had nog even gegoogeld. Maar PSV bestaat voornamelijk uit buitenlandse spelers, stond er op Google. Dus ik dacht, dan moet ik het maar wel in het Engels gaan schrijven, want anders dan kunnen ze het wel gaan lezen en dan hebben ze er alsnog niks aan. Ik heb even geschreven, Dear PSV, thanks that we could use this crazy cool changing room. Dus bedankt dat we deze waanzinnig vette kleedkamer mochten gebruiken. Good luck with the new season. Succes met het nieuwe seizoen. En op naar nog een keer landskampioen. Dat wel gewoon in het Nederlands, want ik zou niet weten hoe ik landskampioen in het Engels moest zeggen. Greet the DJ's from Q Music met nog een hartje erachteraan. Die heb ik vervolgens in mijn locker gelegd. Dus ik kan natuurlijk mijn eigen vakje waar ik dan een soort kastje. Dus ik heb het kastje open gedaan, servetje erin gedaan, kastje weer dicht. Want overigens, in datzelfde kastje, sommige DJ's hadden in hun kastje een tekening, een kleurplaat van fans van PSV nog zitten. Dus blijkbaar hadden spelers dan van die tekeningen gekregen van, ik ga dus vanuit kinderen, of in ieder geval fans van hun team. En die hadden dat dan in de lokker laten liggen. Dus dan dacht ik, nou, dan wordt er blijkbaar dus niet heel goed gecontroleerd op of er nog spullen daarin liggen. Dus mijn hoop is dat een schoonmaker, want ik vermoed dat het ook nog wel zal worden gecheckt op schoonmaken en dergelijke, dat de schoonmaker het even over het hoofd ziet en dat dan binnenkort een van de PSV-spelers, ik zou me god niet weten wie, want ik ken helemaal niemand van de PSV-spelers, maar dat in ieder geval een van de PSV-spelers zijn kluisje opent en dan dit erin ziet. Ja, en dat is het dan. Ik hoop dat hij het dan leuk vindt. Toch? Ja, dat is toch even een lief gebaar vanuit Q, dat we nog even een beetje contact hebben kunnen leggen met PSV. Nou, we gaan meemaken. Misschien dat ik ooit wel een DM ontvang van een PSV-speler. Nee, ik verwacht niet. Nummer 557 uit de Foute 1500 Rijkong FM. Dit is Freed From Desire.

0: Thomas Gray, bij Q Music. Daarvoor nog nieuwe muziek van Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Ondertussen is het ook nog gezellig in de Q Music app. Tiffany die vraagt, hi, komt er nog een editie van de Foute Party, The Big One? Vanwege omstandigheden lukt het helaas niet om aanwezig te zijn. Groetjes. Tiffany, er staat met grote letters in de agenda een volgende Foute Party voor 2027. Het is alleen nog heel eventjes de vraag waar dat gaat zijn, omdat volgend jaar het Philips Stadion in Eindhoven zal worden verbouwd. Dus we zijn nog druk aan het kijken hoe en wat met dat. Maar mocht je daarvoor op de hoogte willen gehouden worden, ja, moet je gewoon altijd eigenlijk gewoon Q Music blijven luisteren. Want er komt er vanzelf meer nieuws over een nieuwe Foute Party. Maar het staat in ieder geval al buiten kijf. Er komt en zal een nieuwe Foute Party zijn. Of er moet en zal een nieuwe Foute Party komen in 2027. Dus geen zorgen, dat zal er zijn. En leuk om te weten, aanstaande zaterdag op RTL 5... wordt ook de Foute Party, The Big One, uitgezonden. Als ik me niet vergis, vanaf 8:30. Maar dat zou ik heel even moeten dubbelchecken. En daarna kun je het ook terugkijken op Videoland. Dus mocht je het feestje nog naar je eigen huis willen brengen, ik zit ondertussen heel snel even te googelen. RTL 5, The Foute Party, The Big One. Hoe laat is dat dan? Ja. Nou. Oh, 8:00. 27 juni om 8:00 s'avonds op RTL 5. Dus dan kan je het ook nog naar je woonkamer brengen en er zelf nog even een leuk feestje van maken thuis. Dus dat is ook heel gezellig. En anders dus, volgend jaar zullen we ongetwijfeld weer een feestje vieren. Hey, dan even iets heel anders. Ik wil zo meteen heel graag weer even de mensen die keihard aan het werk zijn deze nacht in het zonnetje zetten. Dat doe ik namelijk met het spel De Nachtdienst. En daarvoor zou ik willen vragen, als jij nu aan het werk bent, of je even een audioberichtje zou willen inspreken in de Q Music app, waarin je zegt hoe je heet en wat voor werk je doet. Beetje zoals Wesley vorige week heeft gedaan.
1: Ik ben Wesley en ik ben vrachtwagenchauffeur.
0: Nou, dus alles wat ik van je nodig heb, je naam en je beroep met een audioberichtje in de Q Music app, dan zet ik jou zo in het zonnetje in het spel De Nachtdienst.
2: Kane Slobben.
0: Ja. Q Music. En de rest kan dan ook gewoon meedoen hoor, met De Nachtdienst zo.

0: In the End, Bijkje Music. Daarvoor Kygo, Khalid en Griffin en Save My Love. Nachtdienst. Tijd om alle harde werkers even in het zonnetje te zetten. Zelfs al is het zo diep in de nacht. We spelen de nachtdienst. Je hoort zo 5 Q-luisteraars die momenteel hard aan het werk zijn. Die stellen zich even voor, vertellen wat voor werk ze doen. En het is aan jou de taak om je oren goed gespitst te houden. Want de afloop stel ik een vraag. En die vraag gaat over iets wat de luisteraar zegt. En als jij de eerste persoon bent die in de Q-music app wel weer het goede antwoord weet te geven op mijn vraag, dan ben jij in dienst in de nacht. Mag je zo een liedje bij me aanvragen? Dus oren gespitst. Gaan we eens horen wat iedereen voor werk doet in de nachtdienst.
1: Ik ben Claudia en ik werk bij de crisisdienst.
2: Ik ben Rick en ik ben bakker.
3: Ik ben Etienne en stuurman op een ferry.
4: Ik ben Johan en ik ben vrachtwagenchauffeur.
5: Hoi, Eva hier, verpleegkundige op de vaatchirurgie in het Amfiaziekenhuis.
0: Dan de vraag. Je hoorde net onder andere luisteraar Claudia. Maar wat voor werk doet Claudia? De eerste persoon die mij het goede antwoord stuurt in de Q-music app mag zometeen een liedje bij me aanvragen. Win je dus een dienst in de nacht. Na Antoon.

0: niet uitgewerkt, hè. Blijf gewoon lekker. Somber en Homewrecker bij Q-Music.
1: De nachtdienst.
0: Of niet dan, Sander? Vind jij Somber met Homewrecker niet meer lekker?
2: Ja, tuurlijk. Heerlijk,
0: heen. Echt een hitje. Hé, hey, Sander, wat lekker. Jij bent ook aan het werk eigenlijk vannacht. Maar uiteindelijk bleek dat je toch niet helemaal nodig was. Dus je bent nu weer onderweg naar huis om lekker te gaan slapen. Maar je hebt wel betaald gekregen.
2: Klopt, ja. Ik had gepland werkzaamheden, maar het ging niet door voor mij, dus het is een piknachtje.
0: En kun je erover uitleggen, in Jip en Janneke taal, wat is dan de reden dat je nu toch weer naar huis kan? Wat voor werk
2: doe je precies? Nou, even om het kort samen te vatten, ik moest de bovenleiding kort sluiten, heet dat. Dus dan gaan ze werken aan de bovenleiding of in de buurt van de bovenleiding en dan moet ik het veilig stellen, zodat ze niet gelektrificeerd kunnen worden. Maar de schilders die kwamen helemaal niet in de buurt van de bovenleiding, dus... Ja, ik weet niet wie dat gepland hebt, maar mijn werk ging niet door.
0: Nou ja, voor jou dus helemaal niet erg, want jij kan dus nu alsnog je salarisstrook lekker ophalen straks, maar je hoeft niet nu te werken. Kan wel voor een mandje.
2: Ik ga straks lekker naar mijn mandje inderdaad, ja.
0: Lekker man, dat heb je goed getroffen.
2: Zeker, niet normaal,
0: hè. En dat brengt jou in het spel de nachtdienst. Je hoorde net 5 andere Q-luisteraars die ook hard aan het werk waren vannacht. En die vertelden hoe ze heten, wat voor werk ze doen. Ik stelde na afloop een vraag over een van die luisteraars. Dat ging in dit geval over Claudia. Wat voor een werk doet Claudia?
2: Ja, Claudia, die werkt bij de crisisdienst, zei je.
3: Ik ben Claudia en ik werk bij de crisisdienst.
0: Ja, dat heb je heel scherp opgelet, Sander.
2: Yes.
0: Want de regel is, de eerste persoon die bij het goede antwoord stuurde, die wint een dienst in de nacht. En dat houdt natuurlijk in dat ik een liedje ga draaien dat jij graag wil horen. Dus zeg maar, wat kan ik voor je draaien?
2: Nou, ik vind het wel lekker om Samuel Welten te horen met het liedje Let Me Entertain You van Robbie Williams.
0: De foute cover die hij heeft gedaan.
2: De foute cover, zeker.
0: Kijk, dat is zo'n waanzinnige cover. Je moet je dus ook even voorstellen, alles hieraan is live. Dus de hele band die meespeelt, dit is waanzinnig. Ik vind het waanzinnig dat je dit uitkiest, Sander.
2: Ja, hij wordt gewoon veel te weinig gedraaid eigenlijk.
0: Ik ga hier helemaal op aan. Sander, ik ga hem lekker voor je draaien. Zet hem lekker hard in de auto.
2: Lekker man, dankjewel.
0: En alvast slaap lekker voor zometeen, hè.
2: Thanks, jij ook.
0: Dankjewel, hoor. Ik ga ook expres niet over de intro heen praten. Want dit is gewoon 2 minuut 50. Ongelooflijk genieten. Samuel Welten, Let Me Entertain You. De foute cover uit de Q-middagshow.